0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat er toe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

bij Shell iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op Nieuw Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
11: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Yeah.

0: beste inzichten. Voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
1: Estoy loca.

0: New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De wetgeving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens.

Forward. Elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
11: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: Zelfrijdende auto's. Slimme parkeerplekken. Elektrische auto's. Carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, vastgoedontwikkelaars.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien geen lineaire keten van grondstof naar afval, maar een cirkel waarin het eindproduct vandaag de grondstof van morgen is. En ze richten hun hele businessmodel daarop in. De economie waarin de meeste bedrijven werken is lineair. Take, make, waste. Grondstof eruit halen, product van maken, gebruiken en weggooien. Dat heeft ons enorme welvaart gebracht. Maar het werkt alleen zolang grondstoffen oneindig lijken en afval ergens anders verdwijnt. En beide aannames zijn op een aantal grote dossiers, zoals plastic, textiel, matrassen, kritieke materialen en andere zaken, gewoon niet meer houdbaar. Impactgedreven organisaties draaien het model om. Ze ontwerpen producten die je uit elkaar kunt halen. Ze gebruiken materialen die opnieuw als grondstof kunnen dienen. Ze nemen het product na gebruik terug. En ze gebruiken hun verdienmodel, leasen of product als een service om eigenaar te blijven van de grondstof. Niet alleen de verkoper te zijn van het product. Onder dit inzicht liggen een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Grondstoffenrisico wordt grondstoffenzekerheid. Wie zijn eigen materialen door de keten vasthoudt, bouwt een eigen voorraad op. Naarmate grondstofprijzen volatieler worden, en dat doen ze al, wint dit argument elk jaar aan kracht. Productontwerp wordt strategischer. Een circulair product moet ook nagebruik waarde hebben. Dat dwingt je vanaf dag 1 om na te denken over demontage en materiaalkeuze. Die discipline maakt producten tegelijkertijd duurzamer en vaak gewoon beter. Het derde argument, klant- en wetgeversdruk, worden voor deze organisaties een voorsprong. Wie nu lineair werkt, krijgt te maken met steeds strengere regels. Producentenverantwoordelijkheid, ecodesign en bijvoorbeeld ook CSRD. Wie circulair werkt, hoeft daar niet op te reageren, maar loopt al voor. En belangrijk, circulariteit is voor deze organisaties echt iets anders dan recyclen. Recyclen herstelt de schade, circulariteit voorkomt schade door vanaf het ontwerp al anders te denken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die circulariteit niet als project heeft, maar als businessmodel is de Koninklijke Alping. Het bedrijf bestaat al sinds 1888 en heeft in 2020 samen met DSM Niaga het eerste volledige circulaire matras ter wereld op de markt gebracht. De Alping Evolve. Geen schuim, geen lijm, alleen staal en polyether. En een productpaspoort waarmee je via de QR-code precies kunt zien waar het materiaal vandaan komt. Maar het bleef niet bij dat ene matras. In 2024 opende Alping de M15-fabriek in Deventer, waar elke minuut een op maat gemaakt circulair matras van de balt rond. Inmiddels zijn er ook premium modellen, zoals de Elyseum en de Elite. Een paar cijfers op een rijtje. In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen weggegooid. Dat zijn er in Europa 35 miljoen. Een afvalprobleem dat Alping fundamenteel wil oplossen. Het doel van Alping 100% circulair productassortiment in 2030 en volledig CO2-neutraal in de eigen operatie. Een take-back systeem. Oude matrassen, ook die van andere merken, worden teruggenomen en als grondstof opnieuw ingezet. Er werken bijna 400 medewerkers en de omzet tikt de 96 miljoen aan. Het is het eerste B Corp gecertificeerde matrassenmerk in Europa. Het is tijd om te bellen met Jan-Joost Bosman, CEO van Koninklijke Alping. Goeiedag.
2: Goeiedag, leuk erbij te zijn, Joris.
1: Ja, leuk om jou te spreken. Jullie missie is klip en klaar, hè? Alping rust de wereld uit. En in 2030 is alles dat jullie maken volledig circulair. Wat doet nou zo'n missie voor jullie als organisatie? En misschien wat preciezer, wat doet dat met de keuzes voor jou als CEO elke dag?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want de wereld uitrusten als zodanig is natuurlijk best een flinke ambitieuze doelstelling om te stellen. Maar het klopt dat wij met die wereld uitrusten bedoelen om niet alleen onze klant, de mensen goed te kunnen laten slapen, maar zeker ook de planeet proberen zo goed mogelijk uit te rusten en intact te houden. En daarbij is inderdaad het streven om dat in 2030 voor ons assortiment bedden en matrassen voor elkaar te krijgen. Wat doet dat met ons als bedrijf? Nou, ik denk dat deze missie als zodanig natuurlijk best heel veel mensen inspireert. En ook uiteindelijk veel richting geeft om dit voor elkaar te gaan boksen. Waarbij het balanceren tussen voor ons als bedrijf het belang van het hebben van een goed financieel rendement. dat in goede balans is met ook het proberen te creëren van een maatschappelijk rendement. En daarbij helpt het enorm dat niet alleen wij van de mensen die bij Alping werken, de medewerkers en het management, maar dat we ook onze andere stakeholders, zijnde bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen, maar last but not least ook de aandeelhouders, groepen goed hebben meegenomen in hetgeen wat wij proberen te realiseren. Dus die missie die wij hebben, die zo breed gedragen wordt door alle mensen met wie wij samenwerken. Daarbij is het natuurlijk voor ons heel belangrijk dat dat gedragen wordt. Want je komt natuurlijk in zo'n missie, in zo'n reis die je loopt, veel hindernissen tegen en veel vraagstukken tegen waar je niet per se vanaf het begin al een antwoord op hebt. Dus je moet wel, denk ik, bereid zijn om. En dat geldt zeker ook als CEO, maar geldt zeker ook denk ik voor het management. Je moet bereid zijn om te dealen, zeg maar, met onzekerheid en met ongemak. En we noemen dat eigenlijk wel eens in de tussentijd ongemak in de boardroom. Omdat het niet allemaal Hosanna is. Maar uiteindelijk, als je erin slaagt om een goed product te brengen en daarmee ook minder impact te maken voor het milieu op de langere termijn. Ja, dan geeft dat heel veel energie. En dan helpt het je dat je met z'n allen erachter staat.
1: Fantastisch, Joost. Dank je wel voor je bijdrage. En ontzettend veel succes met de volgende stappen in richting van 2030.
2: Dank je wel.
1: Mooi. Dank je wel, Joost. En succes met jullie mooie missie. Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten waar je deze week al iets mee kunt. Geen lange transitietrajecten, gewoon de eerste paar stappen. Beantwoord deze week 1 vraag voor je belangrijkste product. Wat gebeurt er eigenlijk mee als de klant er klaar mee is? Vraag het aan iemand uit je productontwikkeling of je operationele team. Als jij het antwoord niet weet of het antwoord luidt de container, dan ligt daar je startpunt. 2. Maak 1 klantbelofte expliciet circulair. Niet meteen je hele assortiment, niet meteen je hele businessmodel. Kies gewoon 1 product of dienst en formuleer in 1 zin: bij ons gaat dit product niet de afvalketen in, maar wordt het grondstof. Hang dat op bij je productteam. Als je het niet kunt formuleren, ja, dan is dat ook informatie. En als 3, zet je hergebruiksstrategieën op de agenda van je eerstvolgende MT-overleg. Je kent ze wel, al die R'en: refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Zet het op de agenda. 5 minuten, een eerste rondje. Wat hiervan passen we vandaag al toe? Niet om meteen aan de slag te gaan, maar om het op de agenda te zetten. En als dat gesprek goed loopt, weet ik zeker dat het de volgende keer er weer over gaat.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, vergrijzing. Een groeiende zorgvraag. Steeds minder handen en stijgende kosten. Zorg staat onder druk. En het antwoord is vaak meer regels, meer protocollen, meer controle. Dat leidt ook tot betere zorg, is natuurlijk de vraag. Stichting Kasteel denkt van niet. Ze werken binnen alle wet en regelgeving, maar noemen zichzelf een vreemde eend in de bijt. Een uitgangspunt is niet het probleemgedrag, niet de indicatie, maar de mens. Welkom bij Let's Talk Business. Vandaag bij mij in de studio Bas de Geef. Hij is oprichter, inmiddels onderdeel van de Raad van Bestuur. Gezondheidszorgpsycholoog Sylvia Blijker en Tanja Maassen, persoonlijke begeleider. We gaan met hem uitgebreid praten.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
9: Dankjewel.
10: Dankjewel.
8: Ja, jullie hebben best wel een stukje moeten rijden, want jullie zijn actief in het noorden van het land. Bas?
9: Ja, dat klopt. Eigenlijk Zwolle en wat hoger nog in het noorden.
8: Als je het kasteel in één zin moet uitleggen, iemand die het nog nooit...
9: Ja, nou, dat is lastig. Iemand die het noemt, nou, wij zijn een zorgaanbieder voor een hele gespecialiseerde doelgroep. Dus wij richten ons ook alleen maar op die zorg, die vorm van zorg binnen de langdurige zorg. Dus dat zijn mensen met een beperking, psychische stoornissen. Ja, en die wonen de hele dag bij ons.
8: En twee locaties?
9: Ja, klopt.
8: Wat was de eerste locatie?
9: Kampen. In wanneer, Kampen zijn we begonnen.
8: Ja. En wanneer was dat?
9: In 2015 zijn we daar begonnen. Eerst met 7 jongens en later met 14 bewoners en inmiddels zelfs 16 bewoners daar.
8: We gaan de geschiedenis verder afpellen natuurlijk zometeen met jou ook. En ik ben vooral benieuwd die eerste bewoners, hoe dat allemaal ontstaan is. Sylvia, wie komen er bij jullie wonen? Want vaak lukt het dan op andere plek niet.
11: Nee, het zijn vaak mensen die een heel traject hebben gehad door Zorgland. Veel klinieken hebben bezocht en behandelingen hebben gehad. Uitgeplaatst zijn geweest, weer teruggeplaatst. En uiteindelijk is het resultaat dan dat iemand een bepaald gedragspatroon heeft. Die, nou ja, therapieresistent of hardnekkig. Je kunt allerlei woorden aan geven. En daarvan zeggen wij, nou, die komen bij ons wonen en dan gaan we niet doen wat er gedaan is, maar we gaan iets anders doen.
8: Ja, en jij bent gezondheidszorgpsycholoog. Misschien toch even toelichten, want ja. is dat is breed?
11: Ja, ik ben opgeleid als orthopedagoog. En orthopedagoog gaat over de pedagogiek, over het ortho betekent rechtzetten, het rechtzetten van de pedagogiek. Daarna ben ik doorgaan studeren voor gezondheidszorgpsycholoog. En dat is meer een generalistische opleiding, een generalistisch beroep, waarbij je eigenlijk alle kanten op kan.
8: Wat trekt jou daarin?
11: Deze doelgroep bedoel je?
8: Nou, überhaupt het werk wat je doet, de zorg.
11: Dat komt van heel vroeger uit. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gehoord over een zorgsituatie waarvan ik dacht, dit moet toch anders kunnen. En ik ben orthopedagogiek gaan studeren omdat ik zag dat er systemen zijn als kind al. Er zijn ouders en er zijn kinderen. En ik zat bij een paar kinderen in de klas die uit een wat moeilijkere opvoedsituatie kwamen. En die waren eigenlijk altijd de sjaak. Zowel thuis als op school. En dat vond ik zo niet eerlijk. Nou, daar is denk ik het zaadje gelegd om mij te gaan bekommeren over dat soort situaties. En om daar wat in te kunnen betekenen.
8: Ja, we gaan straks gaandeweg natuurlijk het verhaal wel horen, want dit is voor Bas herkenbaar. Maar ik wil toch nog ook eventjes naar jou, Tanja. Want jij bent persoonlijk begeleider. Dat betekent dat je heel dicht bij jullie bewoners staat.
0: Ja, wij weten eigenlijk alles van onze bewoners. En we zijn er gewoon continu bij. En we evalueren ze continu om te zorgen dat het gewoon echt goed met ze gaat.
8: En wat is jouw achtergrond? Hoe lang ben je werkzaam bij het kasteel?
0: Ik werk nu bijna 3 jaar bij het kasteel. Ik kom niet uit de zorg, tenminste niet in deze vorm. Maar dat is niet erg. Ik kom gewoon met mijn eigen levenservaring. Heb ik een keer gesolliciteerd en dan werk ik gewoon knettershard met de jongens om dat een goede banen te leiden.
8: Dus er was niet echt vergelijkingsmateriaal eigenlijk in jou?
0: Nee, geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Ja.
8: Want wat, Bas, als je nu omschrijft jouw collega's waar je mee werkt, hoe typeer je ze? Je kan natuurlijk ook kiezen voor andere instellingen. Maar we gaan nu natuurlijk horen waarom je ooit begonnen bent met de stichting Het Kasteel. Het Kasteel.
9: Nou, waarom ik met de stichting ben begonnen is omdat mijn eigen werkervaringen in de sector vielen toch continu wel tegen. Ik zag best vaak dat situaties in stand werden gehouden. Of als situaties weer verbeterd werden, dat het na een paar maanden eigenlijk weer terug bij af was. En op een gegeven moment wilde ik het anders gaan doen. En in het bestaande systeem van alle overheid en alle protocollen die we hebben in Nederland, is dat best lastig om binnen de kaders toch continu te innoveren.
8: Hoe heb je dat ervaren? Want bedoel, je hoort eigenlijk wel vaak dat het gaandeweg in de jaren is het veel meer met protocollen omhelst eigenlijk.
9: Ja.
8: Er worden steeds meer verhalen van, nou, we willen juist die zorg verlenen, maar we zijn veel bezig met administratieve handelingen, dat soort protocollen ook te volgen. Is dat eigenlijk precies wat jij ook zag, dat ging knellen?
9: Ja, alleen ik ben er later dus achter gekomen dat wij daar heel veel invloed in hebben. En dat die protocollen heel vaak door onszelf zijn gemaakt. Ik hoor vaak krantenberichten over de paarse krokodil. En we willen dat de administratieve lasten verlagen. Maar ik ben er in de afgelopen 12 jaar dat wij bestaan achter gekomen dat er heel veel protocollen zijn die wij zelf bedacht hebben.
8: En dan heb je het over wie is wij?
9: De zorgaanbieders en de systemen die binnen de... We wijzen vaak naar de overheid. Heel vaak doen we dat naar buiten. Naar de andere wijze van als jullie ons nou beter financieren of wat minder systeemdruk opleggen, dan hebben we meer ruimte.
8: Dus eigenlijk wijs je dit naar het land der fabelen?
9: Ja.
8: Dus zo slecht is dat allemaal nog niet, die wet en regelgeving en die protocollen?
9: Nee, maar je moet daar wel eerst buiten kunnen staan om dat te kunnen zien uiteindelijk. En als jij in die tunnel blijft hangen waar het systeem opereert, dan is dat soms ook moeilijk om te zien.
8: Hoe heb je dat gedaan?
9: Door dus een nieuwe stichting te openen. Een blanco canvas die eigenlijk zonder geschiedenis, zonder regelgeving, vanaf dag 1 eigenlijk alle regels heeft niet bekritiseerd, maar even tegen het licht aan heeft gehouden. Waarom is deze regel? Dient dit de bewoner? Helpt ons dit om goede zorg te verlenen? Of kunnen we een paar goede vragen stellen? En nou, dat bleek dat er heel veel bereidheid is in Nederland om het anders te willen doen.
8: Maar dan ben ik toch benieuwd naar die periode voordat je startte met de stichting. Want je hebt wellicht, op een bepaald moment is er een moment geweest dat je dacht, ik moet hier iets mee. En dan stap je in één keer vanuit de werkgeverssituatie waar je werknemer bent, naar ondernemerschap.
9: Ja. Toevallig is er anderhalve week geleden een documentaire gekomen vanuit de VPRO. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. En dat is letterlijk een plek waar ik gewerkt heb. En daar is letterlijk het zaadje geplant om te denken van ja, ik wil het anders gaan doen.
8: En je was echt zorgverlener. Dus
9: ja, ik ben zelf
8: voort of
9: ja,
8: wat dan ook.
9: Nee, ik heb zelf ook 10 jaar de klappen gevangen en de stoelen ontweken en dat soort zorgverlening. Ja, en dan weet je ook waar je het over hebt. En dat zijn helaas weinig mensen die hoog in de boom zitten, die zelf daadwerkelijk ervaring hebben in de praktijk.
8: Dus dan merk je eigenlijk dat er veel vanuit achter het bureau bepaald werd over hoe bepaalde processen moesten gaan verlopen.
9: Exact, ja.
8: Ja. En toen ben je dat gaan opschrijven?
9: Ja. Nou, en dat was een fantastisch plan geworden. Maar ja, dat moet ook nog wel gehoord en gezien worden door de mensen die daar een beslissing over nemen.
8: Hoe heb je dat gedaan? Want uiteindelijk, ja, je moet ergens beginnen met financiering. Je hebt dat idee gevormd. Je hebt gekeken binnen welke kaders kan ik de zorg anders gaan aanbieden. Hoe is dat ontstaan?
9: Nou, ik heb toevallig, ik denk niet dat het toevallig was, maar ik heb iemand gevonden binnen het zorgkantoor Zilveren Kruis, Co-Pro's. Die had daar echt oren naar. Die heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Nou is dat natuurlijk al stap 1. Maar vervolgens had hij ook echt interesse en hij zag dat er iets kon gebeuren vanuit een frisse blik. En samen hebben we, ik heb uiteindelijk natuurlijk een inschrijving moeten doen als nieuwe zorgaanbieder. Dat heeft hij ook intern wel gelobbyd van, joh, dit is wel iemand die de gevestigde orde aan het schudden kan doen brengen.
8: Had je bepaalde zekerheden op dat moment?
9: Nee, helemaal niet. Nee.
8: Dus echt gewoon in het diepe gesprongen?
9: Ja, we hebben een contract gekregen in oktober 2014. Dan ben je goedgekeurd om in 2015 zorg te verlenen. En ik had ook ergens in oktober 2015 kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk in die 3 maanden in 2014 bedacht, ja, het kan ook gewoon op 1 januari. Dus we zijn meteen 3 maanden later met de eerste bewoner begonnen.
8: Maar hoe kom je dan zo'n eerste bewoner?
9: Nou, de bewoners waren bij mij al wel vanuit mijn vorige werkgever was wel bekend. Ik werkte overal en nergens. Ik zag overal die vastgelopen situaties. Dus ik heb in oktober toen een aantal ouders benaderd en gevraagd, joh, zou je het zien zitten om jouw zoon bij mij te plaatsen? En dan gaan wij voor hem zorgen. Uiteraard ook in afstemming met de zorgaanbieder waar die toen in zorg was. En die zeiden ook, wij kunnen dit niet. Neem hem alsjeblieft ook over. Als de ouders hierachter staan, doe dit vooral.
8: En als je nu, die patiënten, of ja, ik weet niet hoe jullie dat precies noemen, bewoners, denk ik,
9: dat
8: het goede woord is, hè? Als je dat nou zou moeten omschrijven, wat voor gevallen zitten daar tussen?
9: Dat is heel breed. Alleen wat Sylvia al zei, het zijn mensen die zijn vastgelopen in het systeem. En dat is eigenlijk de rode draad. De een kan wat meer beperkingen hebben dan de ander. En de een heeft een hele andere achtergrond. Bijvoorbeeld jarenlang in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewoond. Maar we hebben ook jongens die gewoon jarenlang eerst thuis hebben gewoond. En die pas later in het systeem zijn gekomen binnen justitie of de VG-sector.
8: Ja, want wanneer loop je vast in zo'n systeem? Ja, ik denk dat ik en de luisteraar daar niet per se een idee bij hebben. Wat kan je daarover zeggen?
11: Ik kan er wel wat over zeggen. Wanneer loop je vast in zo'n systeem, is wanneer jouw gedrag, en gedrag is eigenlijk niks anders dan een manier om omgaan met de werkelijkheid. En het is ook communicatie. Hè? Ik wil je wat vertellen, maar ik heb er geen woorden voor, dus ik gooi met een kopje. Als dat te veel gevaarscriterium oplevert, hè, ook voor de andere bewoners, dan wordt het al snel beperkend. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen glazen kopje meer, maar een plastic kopje. En zo zie je dat heel snel, heel afglijdt naar steeds meer beheersing. Terwijl de mensen geen nieuwe kopingsstrategieën kunnen aanleren dan, want die ruimte is er inmiddels niet meer. Dus wat er dan gebeurt is dat de focus steeds verder gaat op het probleemgedrag. En het is dan zover dat er sommige mensen uiteindelijk in een separeer zitten met 4 man begeleiding. En dan is er nog steeds probleemgedrag. En dat is denk ik de reden waarom dingen vastlopen.
8: Zou je kunnen zeggen, jullie werken ontwapenend?
9: Ja, vind ik op zich wel een mooie term. Ja. Wij zijn patroon doorbrekend. Ja. Dus wij zeggen ook letterlijk op de eerste dag dat een bewoner bij ons komt wonen, schudden wij persoonlijk hun hand en dan zeggen we, jij mag hier de rest van je leven blijven wonen. Dat allereerst. En jij bent oké. En wat er ook gebeurt, wij zorgen voor jou. En dat helpt eigenlijk al heel erg in de ontwapende manier van werken. Vergeet alles wat je hebt geleerd. Want we gaan hier het anders doen.
10: En dat anders doen, dat betekent ook dat je kijkt naar het systeem wat er eigenlijk is. Hè? De kosten die er zijn, de vergrijzing die optreedt, minder eventueel vacatures te vullen. Dat zijn allemaal ideeën die je natuurlijk van tevoren hebt opgeschreven, toch Bas?
9: Ja, daar had ik inderdaad echt wel ideeën over hoe we dat gaan aanvliegen. Het zit hem niet alleen op de zorginhoud, maar ook op de manier hoe je bijvoorbeeld met je medewerkers omgaat. Daar heb ik een hele andere gedachtegang over dan wat standaard is.
10: Wat voel jij daarbij, Tanja, als we het hierover hebben? Wat ervaar je zelf?
0: Op welk vlak bedoel je dat?
10: Nou, in de zin van, dus een andere werkgever dan anders. Dus...
0: Ja. Nou, mijn vorige werkgevers die stonden meer boven mij, zeg maar. Maar Bas is wel een werkgever die naast je staat. Zeker omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven voor wat betreft de bewoners. Kijk, het is inderdaad niet erg als iemand een kopje gooit. En wij staan er gewoon voor de jongens. En we zijn er niet om ze te straffen, maar om ze te begrijpen. En om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. En daarin staan we gewoon naast elkaar.
10: Dus met andere woorden, er is... communicatie onderling, je leert van elkaar. Is dat het goede woord eigenlijk? Dat die ontwikkeling op die manier voortstuwen?
11: Ja, wat wij willen bereiken is dat er voor iedereen, het CCE heeft de term veilige grond.
10: CCE, misschien moet je dat even doen.
11: Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. Als vastgelopen situaties, dan kan je hun consulteren en dan kun je expertise in huis halen om samen te kijken naar zo'n vastgelopen situatie. En ze hebben de term veilige grond gecreëerd. En dat is echt een hele mooie term. Want dat is precies wat wij doen. Maar om veilige grond te creëren voor de bewoners. Hè, je bent hier oké, het is oké, wij zijn oké. Is dat ook heel belangrijk voor de medewerkers. Dat zij dat ook zo ervaren. Want als zij de hete adem van de manager in de nek voelen. Of er gaan spullen van jou kapot.
10: Dan krijg je uitval uiteraard.
11: Dan krijg je uiteindelijk uitval. Maar je komt ook tegenover elkaar te staan. Dus het vertrouwen wat je nodig hebt. Om met deze mensen om te kunnen gaan. Om ze veilig te laten voelen. Is het belangrijk dat je als medewerker jezelf ook veilig voelt. En dan helpt het dat je op die manier ook benaderd wordt. Vanuit de werkgever. En dus als er wat kapot gaat aan je auto. Dan repareren we dat. En dat is heel vaak niet gebeurd. Hè? Dan moet je je eigen verzekering. En dan kom je tegenover elkaar te staan. Maar dan moet je gaan bewijzen dat die bewoner jouw auto heeft kapot gemaakt. Ja, we waren er niet bij, dus niemand weet het. Dan krijg je een gesteggel. Nou, en dat zijn dingen die we niet willen. En als we kijken naar de inhoud. Onze bewoners zijn vanuit zo'n vastgelopen situatie ook gewend geraakt om grip op hun omgeving te krijgen door hetzelfde probleemgedrag te blijven doen. Dan weten ze in ieder geval wat ze krijgen.
10: Dus met andere woorden, jullie proberen dat op een andere manier te belonen, zodat ze ander gedrag gaan vertonen?
11: We belonen niet zozeer, we straffen ook niet. Maar we zeggen wel dat wat er geweest is, hè, die blik op dat probleemgedrag, dat we zijn niet naïef, dat doen we niet meer, maar we zijn niet naïef. Maar we gaan vooral aanbieden wat jij als mens nodig hebt. En ieder mens, en dat gaat over jou en over iedereen die je tegenkomt, iedereen heeft dezelfde behoefte, bestaanszekerheid, dak boven je hoofd, lucht in je longen, een goed bord eten. Gemeenschap, zingeving, sociaal kunnen functioneren. Hè? Mensen hebben dat nodig. Hebben onze medewerkers ook nodig.
10: Ja.
11: Dus we hebben een visie daarop ontwikkeld. Dat niet alleen voor onze bewoners geldt, maar ook voor onze medewerkers.
10: Een totale visie dus.
11: Een totale visie, ja.
10: Nou, daar gaan we straks natuurlijk verder op inzoomen. Maar toch nog eventjes het idee, Bas, zodat we weten van de omvang inmiddels van het kasteel. Want hoeveel zijn jullie?
9: Wij hebben 30 bewoners verspreid over 2 locaties. Wij hebben 75 medewerkers in dienst. En we hebben een omzet van meer dan 7 miljoen per jaar.
10: Die is helder en tastbaar. Zometeen gaan we er praten.
12: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Fabiano David, Next Summer op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Stichting Het Kasteel Gezondheidsverlening. Bas de Gevers in de studio. Sylvia Bijker, gezondheidszorgpsycholoog. En Tanja Maas, persoonlijk begeleider. We hebben eigenlijk al even verteld van het systeem wat er is en het systeem wat jullie hanteren. En dat gaat binnen de wet en regelgeving. Ik vond die zo opvallend, Bas, dat je net al zei van... Het gaat eigenlijk niet zo per se over wat er vanuit de overheid is opgelegd, maar meer hoe de zorginstellingen ermee omgegaan zijn.
2: Ja.
0: Hoe ben je gaan kijken naar binnen de bestaande wetten, regelgeving, protocollen, wat er wel en niet kon? Hoe kan je dat ook overbrengen op medewerkers?
2: Ja, dat overbrengen is inderdaad een andere uitdaging. Kijk, ik ben zelf heel erg gebakken dat ik kijk in mogelijkheden en ik denk in mogelijkheden. En dat kun je alleen maar doen als je een beetje rebels bent en regels ter discussie stelt. Dus ik wil met alle liefde alles volgen wat er maar is, maar ik wil het wel begrijpen. En als ik het niet kan begrijpen, ga ik het niet klakkeloos volgen.
0: Wat begrijp je niet?
2: Bijvoorbeeld de financiering is nu op dit moment, we krijgen gewoon één zak geld per dag, per bewoner en daar moet je alles voor doen. Dat betekent dat ik zelf de regie heb over waar ik mijn geld aan uitgeef. Het is niet zo dat de overheid dat voor mij beslist dat ik het alleen maar aan dit of dit mag uitgeven. En dat geeft mij ruimte om dus ook keuzes te maken en te kijken met elkaar waar geven we ons geld het liefst aan uit en wat doen we, ook wat moet, zeg maar.
0: En gaat dit via de zorgverzekeraars?
2: Ja, we hebben wel zorgkantoren in Nederland. Dus elke zorgverzekeraar is weer een ander bedrijf dan een zorgkantoor. Zorgkantoor is gewoon heel helder opgedeeld in 8 regio's. En als je daar woont in dat gebied, dan hoor je bij dat zorgkantoor.
0: Dus het is niet zo dat we, want daar wordt natuurlijk ook wel eens over gesproken, dat hele zorgverzekeraarssysteem op de schop te gooien, dat je daar dan uiteindelijk ook je bedrijfsvoering op moet aanpassen.
2: Nee, want dat is een heel ander systeem. Ja. Dus de zorgverzekeringswet is een andere wet dan de wet langdurige zorg. En we hebben ook nog de WMO, de wet maatschappelijke opvang, de wet jeugdzorg, de wet GGZ. Dus daar zitten verschillende wetten in, dat ik als privaatpersoon mag zelf mijn zorgverzekering kiezen, elk jaar weer. Maar als jij woont in de regio Zwolle, dan heb je gewoon te maken met Zilveren Kruis. Dat kan niet anders.
0: Dus dat is vastgelegd.
2: Ja.
0: Dan naar uiteindelijk heb je dan die eerste bewoners aan boord gekregen. Die moet iets zingevends gaan doen. Hè? Dat staat voorop, de mens centraal. Hoe richt je dat in en hoe kijk je naar organisaties waarbij je eventueel de samenwerking kan aangaan?
2: Nou, hoe wij dat inrichten is juist van onderaf naar boven. Dus wij kijken eerst naar een bewoner. En daar heeft Sylvia net al wat toe over gelicht. Je hebt een groepje bewoners en die hebben uiteindelijk een zakje geld wat ze kunnen besteden. Dat krijgen wij en dat willen wij juist vanuit die bewoner eerst organiseren door goede begeleiding ernaast te zetten, dag en nacht. Daarna moet je ook nog wat voeding bieden. Je moet natuurlijk een mooi dak boven hun hoofd bieden. Dus je hebt heel veel plichten als zorgaanbieder. Maar daar blijft dan een x-bedrag over. En daar kun je keuzes maken. En wat Sylvia net al zei, wij vergoeden gewoon kapotte auto's. Als die op ons terrein worden beschadigd, ga ik niet urenlang in gesprek met een advocaat en een verzekering en met een medewerker en helemaal uitzoeken of dat dan wel klopt of die bewoner dat heeft gedaan. Of morgen gaan we dan maar camera's ophangen, want ja, we wisten het niet.
0: Maar dat is natuurlijk ook iets wat ter discussie staat, camera's zomaar ophangen.
2: Bijvoorbeeld, dus wij willen dat pertinent niet. En ik koop liever een stukje schade gewoon vanuit vertrouwen koop ik af. Ik heb daar 10.000 euro voor in de begroting staan elk jaar. En daar heb ik geen verzekering voor. En een medewerker denkt gewoon, nou wat er ook gebeurt, ik word wel gedekt. En dat scheelt echt op basis gewoon een ton, hè? Want zodra Tanja een andere baan neemt, ben ik gewoon 40.000 euro kwijt. Dus ik moest haar inwerken, ik moest haar opleiden, ik moest haar van alles moest ik doen. Dus als zij door ontevredenheid aan een kapotte auto van 3.000 euro schade, nou, tel maar uit je winst. Ik betaal liever die 3.000 dan die 50.000 dan wanneer ze vertrekt.
0: En deze is heel duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat de manier waarop je daar dan naar zo'n situatie kijkt, dat het ook wel, hoe ontvangen, hè, bij wijze van spreken, concurrerende, of hoe zeg ik dat, conculega's.
3: Conculega's
0: niet. Hoe kijken ze daarnaar? Ja. Want precies, je zegt al van we dekken het. Dat geeft denk ik een vrij gevoel als werknemer. Ik hoef me geen zorgen te maken, er wordt voor gezorgd, wordt opgelost.
2: Ja.
0: Maar dat is nogal een verschil.
2: Ja. Nou ja, en dat is wel iets wat wij ervaren in de afgelopen jaren natuurlijk continu. En mensen, medewerkers zijn op een andere manier opgegroeid, om het maar zo te zeggen. Verwanten ook, bewoners ook, maar andere organisaties ook. Dus er wordt af en toe wel naar je gekeken als innovatieve zorgaanbieder. Van hoe kunnen jullie dat nou zomaar doen? Wij voelen die ruimte niet. Terwijl mijn punt is, jullie hebben ook die ruimte, maar je ziet hem nog niet.
0: En met welke boodschap dacht je, ik ga bij New Business Radio mijn verhaal doen? Wat was je idee daarachter?
2: Wij zijn nu al een jaar of 2, 3, 8 actief bezig met een stukje zendingswerk. Wij willen heel graag onze werkwijze aan een breder publiek uitleggen. Omdat het namelijk ook geen zware methodiek is met een of ander verdienmodel. Het is een werkwijze die je morgen gewoon kan gebruiken. Die is vrij te gebruiken. Het is gewoon normaal doen eigenlijk. En dat is het moeilijkste wat er is, normaal doen. Maar wij willen dat op die manier verspreiden. En we hebben een documentaire gemaakt. En ook in dit daglicht dachten we, dit lijkt ons interessant.
0: En nu is het zo dat jullie echt in een specifieke regio zitten. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het zuiden van het land de organisaties zijn waar je mee schakelt. Waar je met elkaar ervaring op doet. Is dat ook het geval?
2: Ja, we werken wel met meerdere organisaties die ook een innovatieve inkijk hebben, zeg maar. Maar die leveren dan bijvoorbeeld weer net andere zorg. Dus bijvoorbeeld ambulante zorg, wat wij niet doen. Maar er werken meerdere programma's van het ministerie, werken we mee samen. En zo ontmoet je dus ook andere zorgaanbieders die ook dat anders denken gewoon in hun DNA hebben zitten.
0: Maar toch zeg je vanuit de overheid, nou daar is minder mee mis dan steeds wordt afgegeven. Hoe reageert de overheid op deze manier van aanpak?
2: Heel goed. Ze zijn zeer geïnteresseerd in wat we doen. We zien ze eigenlijk meerdere keren per jaar wel op allerlei bijeenkomsten. Net voor de zomer is ook de directeur langdurige zorg, Michiel Geschieden, is bij ons langs geweest op werkbezoek. Dus er is echt wel interesse in wat wij doen en hoe we dat breder kunnen trekken.
0: En dan heb je hebt dat model ontwikkeld als het ware. Nou kan ik me voorstellen dat als je dat op andere plekken gaat implementeren, dan voorkom je de knelpunten als vergrijzing. Is dat gegarandeerd?
2: Nou, het is natuurlijk niet gegarandeerd. Niks is gegarandeerd in het leven. Ja, dat er niks gegarandeerd is, dat is gegarandeerd. Het is heel erg lastig. Wij hebben zoveel puzzelstukjes wat wij in elkaar probeerden te vouwen. Het gaat niet alleen over de manier van kijken naar een bewoner. Daar moet je dus ook een goede behandelaar voor hebben die dat aan kan. Maar ook de manier waarop je met je HR omgaat of met je financiën. Alles moet samen een beetje komen. Alleen wij denken wel dat als je morgen onze werkwijze in een GGZ of in een jeugdzorginstelling zou toepassen, kun je ook daar gewoon echt voor 70-80% de juiste dingen doen.
0: Dan heb je eigenlijk verandertrajecten waar je mee begonnen bent. Die blijven binnen dat systeem staan. Maar je zei eigenlijk begin af aan al, het systeem en de mens. Dat zijn eigenlijk twee enorme tegenpolen op dit moment, toch? Het zorgsysteem en
2: klopt.
0: De mens.
2: Nou ja, het mens is ook een systeem. Dus als wij met elkaar gewend zijn om bijvoorbeeld op maandag, de eerste maandag van de maand, hebben we altijd dat alarm gehad. En dan willen we dat afschaffen. Dan krijg je per definitie weerstand. Mensen vinden het niet fijn, want ze zijn het gewend en het geeft hun veiligheid. Maar het afschaffen is ook weer een vorm van ontwikkelen en dynamiek creëren in de maatschappij. En zo zijn wij altijd wel gewend aan alles wat wij kennen, vinden we prettig. En dat is het systeem doet dat ook. Die regeltjes die we kennen, dat vinden we eigenlijk ook wel lekker comfortabel. En zodra we uit onze comfortzone stappen, ja, dan is het ingewikkeld.
0: En dan zeg je al 7 miljoen omzet, 75 medewerkers, 30 bewoners. Mm-hmm. Hoe kan je dan aantonen dat jij als organisatie minder kosten maakt?
2: Ja, ik heb een onderzoek gedaan tijdens het
0: kosten weten te dempen eigenlijk.
2: Ja, ik heb een paar jaar geleden een opleiding gedaan. Master of Business Administration. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar de zorgkosten. Onze bewoners kosten voordat ze bij ons in zorg kwamen gemiddeld €350.000 per jaar. En voor dat geld waren er ook nog veel problemen in de maatschappij, overlast, geen fijn kwaliteit van leven, verwanten die niet tevreden waren. Dus dat kochten wij voor die €350.000. En bij ons kosten ze gemiddeld €180.000 nu per jaar. Waarbij er dus wel tevredenheid is over hun leven. De verwanten zijn heel blij. En er is geen enkele vorm van maatschappelijke overlast. De politie hoeft niks meer in te grijpen. Er hoeven geen klinieken in stand-by te staan. Dus je koopt letterlijk rust en overzicht in de maatschappij door deze mensen de juiste zorg te bieden die ze nodig hebben.
0: En dat is dus gewoon door anders te kijken, anders te denken en anders te handelen.
2: Exact.
0: En op het moment dat je nieuwe medewerkers als het ware laat onboarden, zijn er dingen die je moet afleren?
2: Ja, en dat is ook precies de kern van wat Tanja net aangaf in haar introductie. Wij ervaren gewoon veel meer samenwerking als je niet eerst iets hoeft af te leren, maar gewoon in het diepe stapt zonder vergelijkingsmateriaal. En dan kijken wij met name naar de persoonlijke eigenschappen die wij in Tanja gewoon zagen qua rust, qua betrokkenheid, qua snappen dat je door wil vragen, dat je het wil begrijpen, de vraag achter de vraag. En daar is Tanja als mens gewoon heel goed in.
0: Maar hoe is dit op je pad gekomen, Tanja? Want ik denk dat met jou en andere collega's dit wellicht een vergelijkbaar verhaal zou kunnen zijn. Ik bedoel, in jouw geval, Sylvia, je hebt natuurlijk een opleiding gedaan en bent nog steeds bezig met veel opleidingen te volgen. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je uit een hele andere sector hierin rolt.
4: Ik ben een keer bij een van de locaties bij een verwante barbecue geweest. En er was daar een bewoonster die was alleen. En dan heb ik gezegd dat ik daar voor haar zou zijn.
0: Maar hoe kom je daar überhaupt?
4: Ja, via. Ja, je hoort dat mensen daar aan het werk zijn. Denken, wat gebeurt daar dan? En dan zijn gewoon hele mooie verhalen die naar buiten komen. Dus dan wil je dat van binnen bekijken. En dan zie je inderdaad dat mensen met een heel, heel bijzondere achtergrond daar gewoon heel normaal kunnen functioneren.
0: Maar je had ergens al een intrinsieke trigger. Dat kan niet anders.
4: Ja, mensen.
0: Altijd
4: al geweest. Ja, maar je wil de mensen achter de mens gewoon beter leren kennen en snappen, zodat je op dit moment dus iets voor hen kan betekenen. En
0: wat deed je hiervoor voor werk?
4: Nou, ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik ben feestherapeut geweest en houdings- en bewegingstherapeut. Ik ben in een tankstation gewerkt. En een rijschool. Dus ja, het is heel gevarieerd. Maar alles met mensen.
0: Alles met mensen. En dan uiteindelijk heb je je stek gevonden voor je gevoel.
4: Ja, ik werk er bijna 3 jaar. Maar ik denk dat ik hier voorlopig nog niet klaar ben. Nee, er zijn nog zoveel mooie dingen te ontdekken en te doen. Ja.
0: En dat is met name denk ik op het moment dat je bepaalde voortgang ziet. Waarschijnlijk bij bewoners waar je mee werkt.
4: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen als ik het zo hoor. Ik vind het heel knap dat je met best wel heftige situaties af en toe te maken hebt. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, wij zien dat niet, denk ik, als medewerkers niet zozeer als heftig. Wij proberen hoe de mensen ook reageren. Of ze boos zijn, of ze een auto slopen, of wat dan ook. Daar zit een reden achter. En ze handelen dan zeg maar uit een soort van emotie. Nou, op dat moment is dan iets kapot maken. Of ze worden boos, of ze doen iets anders. Maar je probeert gewoon te achterhalen waar het probleem zit. Dus je gaat eerst met die jongens. Soms moet je ze even vasthouden. Eventjes tot rust zien te krijgen. Maar je probeert continu met ze in gesprek te gaan. En te achterhalen wat daadwerkelijk gaande is. En daar ga je mee aan de slag. Ja.
0: En dan wat is het makkelijk een band te bouwen met bewoners? Moet je professioneel afstand bewaken?
5: Ja, dat is altijd een eeuwige discussie in de zorg. Hè? We gaan uit van de relatie. En de relatie is veel meer. Ik ben te betrouwen. Hè, want vertrouwen is al best wel een groot woord. En jij als bewoner mag daarop rekenen dat ik altijd er voor jou ben. Wat er ook gebeurt, waar we ook zijn. En als die band eenmaal helder is. En dat is door altijd maar betrouwbaar te zijn. Door altijd maar hetzelfde te doen. Hetzelfde te reageren. Op welke situatie dan ook. Daar hebben we allemaal plannen voor. Hè? Dat komt allemaal niet uit de lucht vallen. Dat wordt allemaal geregisseerd.
0: Ga je klassificeren vooraf? Moet ook gebeuren toch?
5: Dat vind ik ook zo'n hele lastige. Want een klassificatie zegt niet zo heel veel. Kijk, als je een Fiat Panda koopt, dan heb je een Fiat Panda. Maar dat zegt helemaal niks over wanneer die kapot gaat. Wanneer je de olie bij moet vullen. En of die.
0: Dat is een indicatie, toch?
5: En dat maakt ook dat wij wel een gevarieerd bewonerpalet hebben. Hè, van hoogbegaafd tot laagbegaafd. Want we kijken veel meer van welke ondersteuningsbehoefte heeft deze. Dus de klassificatie, ja, het geeft richting hoor. Ik bedoel, dat wil ik helemaal niet vanaf. Maar het geeft niet alle richting. Het geeft niet alle duidelijkheid die je nodig hebt. Om deze mens met dit levensverhaal, met deze blauwdruk die je heeft meegekregen. Wat betekent de wereld voor jou? En mogen wij met jou meekijken in die betekenisgeving. Om te kunnen bepalen van, nou, de betekenis die je er nu aan geeft. Bijvoorbeeld, je moeder is bezeten door een demon. Nou, dan gaan we daarin meekijken van, is dat echt zo? wat betekent dat dan voor jou? En misschien is het niet zo. Is dat misschien ook nog een gedachte die je kan hebben? En van daaruit gaan wij met onze mensen om. Dus dat iemand het label ASS heeft, dat zegt wel wat, maar het zegt nog lang niet alles. Het zegt nog lang niet alles hoe mensen...
0: En dat is ASS?
5: Autisme spectrumstoornis.
0: Precies, ja. Yes. Ja. Toch even voor de duidelijkheid.
5: Ja, ja.
0: Maar dat zegt niks. Daarmee merk je wel... want dat is voor jou natuurlijk... omdat je uit een andere omgeving komt... Is dat wel wennen of niet? Of krijg je die informatie niet mee? En ga je gewoon van mens tot mens kijken... waar kan ik iemand helpen?
4: Tuurlijk wil je weten waar iemand vandaan komt. Maar dan niet zeg maar om gelijk in een vakje te plaatsen... of een andere manier naar iemand te kijken. Nee, daar ga je niet mee om.
0: En Bas, is dat ook het wezenlijke verschil... met eigenlijk traditionele zorgaanbieders en wat jullie doen? Dat je die kennis soms ook wel gewoon... niet te veel overbrengt op nieuwe medewerkers.
2: Ja, dat is onder andere ook inderdaad een strategische keuze. Dat wij zeggen, wij kennen de geschiedenis door en door. Maar dat ligt bij Sylvia. Die kijkt echt heel goed. En alles wat er niet beschreven staat, stelt ze nog eens een keer 12 vragen over. Zodat we de bewoner gewoon echt snappen en kennen wat daar zit. En wat er is gebeurd. Maar dat betekent niet dat dat ons heel erg belemmert of beïnvloedt met wat we in de toekomst gaan doen. Dus daar zit een hele duidelijke knip. Sylvia die zegt, dit is wel wat we weten. Dat nemen we mee, want we kunnen niet ondoordacht allerlei risico's gaan nemen. Maar wat er vervolgens in een opdracht naar de medewerkers komt, in soms maar een paar A4'tjes, helpt Tanja gewoon om haar werk gewoon lekker blanco en vanuit vertrouwen. Wij hebben je rugdekking wel, het komt goed. Wij hebben beoordeeld dat dit kan.
0: Want indicaties en diagnoses, het idee is ook wel, daar hoor je ook wel eens in verhalen terug. Men moet overal een stempel opzetten.
5: Ja, dat heeft met financiering te maken, want aan elke diagnose hangt een zakje met geld. En hoe meer diagnoses je hebt, nou, hoe beter dat is voor je financiën, zeg maar. We hebben er in Nederland in dit systeem ook best belang bij om mensen... probleemgedrag te laten hebben.
0: Maar goed, dit is wel vanuit overheid gedreven.
5: Ja. Ja. Want hoe moeilijker je bent, hoe meer geld je mag vragen als zorginstelling.
0: Maar wat doet dat met bewoners of met familie eromheen? Die stempel, dat is toch wel vaak waarvan je zegt, doe maar niet, toch?
5: Nou, het is heel stigmatiserend. Hè?
0: Precies.
5: Dus jij wordt neergezet als mens met heel veel problemen. Pas maar op. Want hij kan zomaar gaan dit doen. Hij kan zomaar, hè? Dus je benadert die mens niet meer helemaal als mens, maar als een probleem.
0: Maar dan hebben we toch een punt gevonden waarbij je kritiek kan hebben op hoe de overheid ermee omgaat.
2: Absoluut. Tot. Alleen... ook de overheid heeft dit niet zomaar bedacht. He, dus er kwamen vragen vanuit het werkveld. Waarbij hele bekende psychiaters zeggen... ja, die hele DSM 4 en 5, die hebben we...
0: DSM 4
2: ja,
0: en 5?
2: Nou, dat is
0: en een, DSM en geleend, maar dat is wat anders.
2: Ja. Dat is een klassificatieboek, zeg maar. Ja, waarin alles staat weergegeven. Dat is heel mooi en dat heeft een hele duidelijke reden gehad... om te leren snappen wat er allemaal gebeurt. En de overheid heeft uiteindelijk die DSM... gepakt en gebruikt voor de financiering. Maar daar was die niet voor geschreven. En dat snap ik ook wel. Want we moeten kwalificeren en kwantificeren... wat we allemaal aan het doen zijn. Alleen dit gaat nu tegenwoordig in Nederland... zo belemmerend werken... door alle schotten die we hebben gecreëerd. Waardoor je dus al bijna beïnvloed wordt... dat iemand een VG7 is. In plaats van dat hij hem heeft.
0: Een VG7?
2: Ja, verstandelijke beperking, indicatie... 7 is het ene hoogste.
0: Ja.
2: Daar zit een gedragscomponent in. En wat Tanja al zei, onze bewoners hebben veel problematisch gedrag.
0: En dan toch even terug naar die overheid. Want het begin van de uitzending zei je van ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken binnen bepaalde systemen. Is er nog heel veel te ontwikkelen, heel veel mogelijk. Maar hier heb je toch een punt van kritiek.
2: Ja.
0: Waarbij het wel anders zou kunnen en moeten. Hoe zou je het inrichten?
2: Nou, ik heb daar inmiddels ook wel wat gesprekken over gevoerd. En ik ben ook zeker niet de enige in Nederland die hier goede ideeën bij heeft. Want ik lees ze namelijk geregeld op LinkedIn en in de krant. Dat we het hele stelsel zouden moeten hervormen. Op dit moment is, wat ik net al zei, alles opgedeeld in een aantal verschillende wetten. En als jij eenmaal onder die wet hangt als mens of met je indicatie. Dan is dat ook belemmerd en beperkt tot die wet. Wij zijn als normale particulieren hebben we allemaal een zorgverzekering. En wij kunnen zelf kiezen voor een aanvullende verzekering. Voor onze tandarts of weet ik veel wat. Maar onze bewoners, wat je tegenwoordig ziet, is dat huisartsen bijvoorbeeld liever onze bewoners niet meer in de praktijk hebben. Terwijl ze wel gewoon een basisverzekering betalen. Recht hebben op huisartsenzorg. Maar omdat ze te ingewikkeld zijn en te veel tijd kosten en er zit wat schuring in, willen ze liever dat de instellingen...
0: Ja, dat is eigenlijk de totale druk op de zorg die hierbij heel erg tot uiting komt.
2: Wat ik heel goed snap vanuit de huisartsenzorg.
0: Ja.
2: Alleen eigenlijk is het een fundamenteel recht als mens dat als je een basisverzekering hebt, dat je gewoon recht hebt op huisartsenzorg in Nederland.
0: Ja, en je kan niet een huisarts bij wijze van spreken in dienst nemen om voor jouw 30 bewoners te zorgen.
2: Ik al helemaal niet, maar zelfs een organisatie met 500 cliënten kan dat niet zomaar bekosten.
0: Dus dat zou dan een gespecialiseerde huisarts kunnen worden voor een groter gebied. Is het dan wel behapbaar?
2: Ja, en die hebben wij ook. We hebben een arts VG, dat is een arts verstandelijk gehandicapte. Maar die is helemaal opgeleid vanuit dat model. Maar die mag alleen maar als een extra dienstverlening bovenop de huisarts opereren. Die kan niet zomaar de hele rol van huisarts overnemen.
0: En hoe krijg je eigenlijk de zorgprofessionals, zoals jou ook Sylvia, mee in jouw visie, jouw theorie? Hoe lukt dat?
2: Door denk ik mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Ik ben geen Steve Jobs, maar dat is wel de context waarin ik probeer te opereren. Als mensen snappen waarom het nodig is om andere dingen te doen, dan verlang je al naar een iPhone voordat die iPhone er is. En dat is ook wat ik probeer met onze visie. Wij zien alle problemen die ze hebben gehad in het verleden. En doordat ik aan bijvoorbeeld Tanja 3 jaar geleden kon zeggen, kijk, dit is wat wij doen en dit is wat we samen gaan creëren, voelde zij meteen een intrinsieke motivatie om te zeggen, daar ga ik ook voor.
0: Maar Tanja, zijn er voor jou momenten dat je zegt van, ja, dit gaat eigenlijk mij de pet boven, in de zin van, hier moet je toch die specialistische kennis hebben en kan ik nu even niks doen?
4: Nee, maar je staat er niet alleen voor. Je staat eigenlijk nooit alleen. En kom je er niet uit, kan je altijd terugvallen op de behandelaren of het team of je collega's. En dat doe je ook, want je wilt tenslotte wel verder. Dus ik heb nooit, nee, dat gevoel heb ik nooit gekend.
0: We gaan zo meteen verder praten. We gaan kijken naar de toekomst.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sam Smith, Diamonds, opnieuw Business Radio in het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio te gast en centraal Stichting Het Kasteel, zorgverlener en gezondheidszorg. Hoe kan dat op een andere manier? Hoe kon je op een andere manier met bewoners omgaan in jullie geval? Bas, we gaan langzaam maar zeker richting de toekomst, hoe dat anders zou moeten. Maar toch, in het begin van de uitzending zei je, wij hebben een andere kijk ontwikkeld op hoe je zorg kan verlenen. Maar toch hebben we ook wel ontdekt dat aan de kant van de overheid ook wel heel veel anders kan. Ik heb toch een vraag over. Je zei van, nou, we hebben 7 miljoen omzet per jaar. Dat weten we, daar zijn we van zeker. Mm-hmm. Daarmee kan je opereren. Maar juist dat stukje, die zekerheid, leidt dat ook niet heel vaak bij zorgverleners tot bepaalde manier van, nou, we kunnen gewoon blijven doen wat we doen, want dat geld komt toch wel binnen. Met andere woorden, moet daar misschien iets concurrerends gaan komen?
2: Ja, alleen onze inkomen is wel verdeeld in een vast gedeelte en een gedeelte wat extra is. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat heet meerzorg in Nederland. Alleen de meerzorg die wij bijvoorbeeld ooit begonnen zijn, die kunnen wij ook daadwerkelijk afbouwen. Dus wij zijn een van de weinigen die dat niet alleen roepen aan de voorkant, maar het ook daadwerkelijk waarmaken. En dat zou meer een prikkel moeten zijn, dat je ook een soort van beloning kan krijgen als je het afbouwt. En daar zit wel een probleem. Want als je iets goed doet in Nederland, dan kun je dus aantonen dat je voor minder dat ook kan doen. En dat helpt niet mee in de afbouw.
0: Nee, en dat zal ook niet meehelpen in het moment dat je vacatures moet vullen. En dat ook wel weer onder druk ziet staan, toch?
2: Ja, exact. Dus daarin is wel een financiering. En ik zie wel dat de overheid daar al jarenlang druk mee bezig is. Omdat die kosten alleen maar toenemen, proberen ze ook te zoeken naar een andere manier van. Alleen de prikkel is er helaas nog niet helemaal uit.
0: En is het zo dat jouw medewerkers onder dezelfde CAO vallen als bij andere dienstverleners?
2: Ja, wij bewegen gewoon in het normale kader binnen de systeemwereld die er is. Dus wij zijn gewoon aangesloten bij de CAO gehandicaptenzorg. Wij volgen gewoon de normale procedures binnen de overheid.
0: Dus als er gestaakt moet worden, wordt er landelijk gestaakt, heb je ook kans dat jouw medewerkers...
2: Ja, we hebben ook medewerkers die gewoon lid zijn van de vakbond. Ja.
0: En zou je dat anders willen?
2: Nee, want ik vind wel dat je de systeemwereld moet respecteren. Los van wat je ervan vindt en los van dat je soms daar last van kan hebben. Is dat wel een systeem wat we in Nederland heel goed hebben opgetuigd. Het Nederlandse zorgstelsel is wel de beste in de wereld. Dus we moeten ook niet te kritisch blijven over alles wat niet goed is. Maar er zijn wel wat verbeterslagen mogelijk.
0: En hoe zou je dat binnen jouw organisatie toch ieder jaar weer opnieuw willen herijken? Wat kan jij verbeteren als organisatie?
2: Nou, wat wij kunnen verbeteren is, wij hebben een hele lage overhead. En de overhead is gewoon feitelijk wat er niet aan het bed staat. Ja. Die is heel laag in
0: vergelijking. Hoe organiseer je dat?
2: Ja, door een kleine platte organisatie te houden. En Tanja is als persoonlijk begeleider ook gewoon een onderdeel van een kasboekbeheer en het roosters maken. En gewoon, zij kan in haar team, doen alle medewerkers zoveel mogelijk zelf. En pas als zij daar niet uitkomen, omdat het heel specialistisch is, hebben we ook een administratief medewerker en iemand die binnen de HR gewoon goede kennis heeft van zaken. Dus je kan wel opschalen met elkaar, maar onze overheid bestaat uit 5 personen.
0: En hoe innoveer je op dat vlak? Want ik bedoel, AI biedt daar mogelijkheden, toch?
2: Ja en nee. AI biedt heel veel mogelijkheden, maar dan moet je wel een goede vraag stellen. En AI is heel goed in data genereren en jou te voorzien van informaties. Maar wat we ook steeds meer horen is dat huisartsen nu drukker zijn met volgens mij 2 miljoen belletjes per jaar van de spoedeisende hulp. Omdat AI heeft gezegd, je hebt ergens last van.
0: Maar goed, op het moment dat je de data instopt, ik noem een huishoudboekje. Dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: gewoon dat scheelt een hoop simpele invulwerk, toch?
2: Ja, gewoon simpele, rechtlijnige dingen kun je heel goed, denk ik, tijdswinst boeken met AI. Maar uiteindelijk gaat het ook om de essentie dat een tandje.

0: dus heel graag een hele gevarieerde baan wil hebben. Die wil ook koken en ook schoonmaken en ook de kasbonnetjes inboeken. Want anders gaan wij haar als een robot alleen maar inzetten voor elke dag 1400 steunkousen doen.
1: Maar het kan toch zijn, Tanja, dat je het helemaal niet leuk vindt om al het kasboek bij te houden?
2: Nee, maar als ik het niet leuk vind, is er wel een collega die het wel leuk vindt. En zo hebben we allemaal wel wat taken. En die worden één keer in zoveel tijd, zeg maar, onderling verdeeld. En dan ben je een roostermaker. Dan heb je weer activiteitencommissie. Dus zodat je hele leuke dingen mag organiseren. Zo doet iedereen wel wat hij leuk vindt. En soms ook niet.
1: Jij zei net, je hebt bezoek gehad vanuit Den Haag. Vanuit de directeur, moet je me even helpen, van langdurige zorg.
0: Ja, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS.
1: Wat is het eerste wat je tegen hem gezegd hebt toen hij langskwam?
0: Fijn dat je bent. Leuk dat je ons aandacht geeft. We waren elkaar een paar maanden daarvoor tegengekomen op een congres. En ik hou ervan als iemand zegt, wij gaan binnenkort afspreken. En dat hij dan 3 maanden later ook daadwerkelijk komt. Dat is iets wat wij als mensen denk ik gewoon nodig hebben. Dat als iemand wat belooft, dat je dat ook nakomt.
1: Zag je dat voor jezelf ook als ondernemer, als een soort van beloning op al die jaren inzet, al die jaren werk?
0: Ja, absoluut. Het is een vorm van erkenning en bevestiging dat wat wij doen, dat dat ook daadwerkelijk gezien wordt. Ook door andere instanties die daar veel meer bevoegdheid voor hebben.
1: En als je nu gewoon, je mag de bühne pakken, want daar zit je voor hier. Als je nu een boodschap zou willen afgeven aan bestuurders en beleidsmakers, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ik ben zelf maar 44, maar ik hou wel van de rust, regelmaat en reinheid van vroeger. Ik geloof wel een beetje in het ouderwetse ziekenfondssysteem. Waarin de overheid de zorg in eigen regie houdt. Net als de energie, maar daar hebben we het vandaag niet over. Want die politieke kleur die elke 4 jaar, als je mazzel hebt. Ik bedoel, de laatste paar jaren is het elke jaar raak. Die moet niet continu die zorg weer gaan beïnvloeden. Die bewoners doen niet anders. Die DSM-5 is morgen ook niet anders waar we het net over hadden. Dus waarom gaan we continu het wiel opnieuw uitvinden? En dan zou ik pleiten voor echt weer terug naar de oorsprong. Gewoon een zakje geld op indicatiebasis. Dus dan heb je die klassificatie echt nodig. Wat heb jij nodig aan uren? En dat kun jij krijgen waar je ook rondloopt en welke wet je je ook begeeft.
1: Nu had je net al over andere zorgverleners doen wat ze doen. En dat verandert niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de druk hoog is, dat je niet in staat bent om dingen even op een afstandje te bekijken.
0: Eens, ja. Ja, en dat is ook wel een belemmerende factor. Ik probeer altijd daarop te reageren als morgen kun jij zelf beslissen om iets anders te doen. Je hoeft niet altijd met je vinger te wijzen naar een ander.
1: Nou, hoe hou je zelf over je eigen organisatie afstand?
0: Door ook gewoon geregeld momenten in te plannen waarin je niet zo vol zit in je agenda en eens even kan reflecteren. En even, ik zit geregeld gewoon een uurtje koffie te drinken bij de bewoners en bij de medewerkers. En als ik ga zeggen meteen die bewoners, wat kom je doen? Heb je weer een vervelende boodschap te vertellen? Want dat is wat ze gewend zijn. En dan zeg ik, nee, ik kom gewoon koffie drinken, mag dat? Oh ja, gezellig. Leuk dat je er weer bent. Dus je bent wel continu met elkaar bezig om die patronen die er echt heel diep in zitten, om die continu te herstellen.
1: Hoe doe jij dat, Sylvia?
3: Ja, net zo. Net zo, ja, wij hebben... Ja, ik heb... Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb het niet druk. Ik heb het niet druk. Hè. Onze bewoners blijven de rest van hun leven. Nou, het is allemaal wel redelijk duidelijk hoe ze het doen. Zorgplannen zijn wel helder. Ik heb 2 behandelaren die het primair proces organiseren. En dat maakt dat ik heel veel reflectietijd kan creëren. En die gebruiken we ook wel degelijk om te blijven toetsen. Doen wij de goede dingen? En ook doen we de goede dingen ten opzichte van andere groepen, zeg maar. Van andere clubs. En houden we de koers zoals we hem hebben willen? Want die is heel erg lastig. Want systeemwereld, dat wil een systeem blijven. Dat wil altijd zichzelf weer herstellen. Nou, wij zitten daar toch een beetje buiten. Hè, hoewel we wel werken met wetten. We doen gewoon alles volgens de wetgeving zoals het hoort. Maar hoe wij kijken naar onze bewoners is wel een andere manier. En we merken dat de omgeving ons voortdurend toch probeert weer een beetje terug te drukken in Ja, maar
1: waaruit is zich dat in?
3: Ja, waaruit zich dat in? Nou, jullie moeten misschien toch wel een coach of zo een keer inhuren.
1: Een coach? En wat moet die coach doen?
3: Ja, nou, dat is dan de volgende vraag.
0: Nou, van buitenaf inderdaad. We hebben laatst een gesprek gehad en daar stond bij, hebben jullie het CCE, dat is die organisatie die we net noemden, hebben jullie die geconsulteerd? Want dat is namelijk een verplichting. In het protocol is dat verplicht. Dat is er ooit verplicht gesteld, omdat het natuurlijk niet gedaan werd. Dus dat is heel logisch. Maar wij zeiden, nee, dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben gewoon nee beantwoord. Dus toen werd er gevraagd door het zorgkantoor van, maar waarom doen jullie dat dan niet? Nou, omdat het voor ons geen meerwaarde biedt. Wij hebben al heel veel blikken van buitenaf die wij continu bellen. Wij zijn al heel erg innoverend. Dus wij hebben niet snel een tunnel waar wij uitgehaald moeten worden. Nou, oké, zei ze, maar zet dat er dan neer. Ik zeg, maar dat was de vraag toch niet? Je hebt daar niet een vraag staan. Wat heb jij georganiseerd met een blik van buitenaf? Dan hadden wij dat ingevuld. Nou, zo onderzoeken wij continu. Waarom stel je die vraag en welk antwoord wil je eigenlijk hebben?
3: We hadden het ook makkelijk kunnen zeggen, gewoon vinkje.
0: Ja.
3: Hadden we ook kunnen doen.
0: Ook ja kunnen zeggen, terwijl het niet zo is.
3: Terwijl het niet zo is, ja.
1: Oké, nou, die hebben we bij deze genoteerd. Tot slot de vraag, Bas, en eigenlijk voor jullie allemaal. Hoe zien jullie de toekomst en de ambitie?
0: Nou, wij hebben nog één ambitie om een derde locatie te openen voor onze ouder wordende bewoner. En dat is een bewuste keuze, omdat wij een onvoorwaardelijke belofte maken. En die komen wij erg goed na. Dus wij hebben nu bewoners die de 60 zijn gepasseerd. En die zometeen echt somatische zorg nodig hebben en meer medische zorg. En dan denken we dus ook in mogelijkheden. Nu kunnen we niemand opleiden. We kunnen geen verpleegkundigen opleiden. We voldoen niet aan die criteria. Dus we willen heel graag een derde locatie ontwikkelen waarin die bewoners een soort van pensioen kunnen volgen. En gewoon lekker rustig aan hun leventje.
1: Dat voor de wezen, je kent ze al. Vaak.
3: Zo is,
0: ja,
3: dat.
0: Ja.
3: Zo is dat.
0: Precies, we kennen ze waarschijnlijk heel goed. Er zullen ook wel wat bewoners van buitenaf moeten komen. Maar dat is een doelstelling die we hebben om onze onvoorwaardelijke belofte na te maken. En daarna is het klaar.
1: En daarna is het klaar. Wanneer is het voor jou klaar? Want je bent pas 44.
0: Nou, ik probeer elke paar jaar even te zoeken naar of mijn ambities, persoonlijke ambities, nog steeds goed overeenkomen met die van de organisatie. Ik vind niet dat ik hier moet blijven zitten tot mijn pensioen, omdat ik het nou eenmaal heb opgericht. Maar ik vind ook niet dat ik na een paar jaar alweer weg moet, wat ik best veel zie gebeuren. Ik heb nog genoeg uitdagingen om te doen. En ik denk nog dat ik nog steeds de juiste match ben voor de organisatie. Dus dat gaan we vanzelf zien wanneer dat einde komt.
1: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel succes met het kasteel en die derde locatie die er dan gaat komen. Tot zover Let's Talk Business. Bas de Greef was in de studio. Sylvia Bijker en Tanja Maassen. En nou, wie weet gaan we jullie ooit een keer zien in het oosten van het land. Kampen en de wijk.
0: Dank je.
4: Dit is New Business Radio.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja?
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort.

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
5: Per 1 januari aanstaande krijgt Nederland opnieuw meer zero-emissiezones. Dat betekent dat je op meer plekken in ons land bepaalde gebieden niet meer in mag met je bestelbus of bedrijfsauto. En de regels voor die voertuigen worden ook nog eens strenger. Wat verandert er precies? Hoe anticipeer je goed op die nieuwe regels? En welke opties heb je allemaal om je zaak soepel op de rit te houden? Dat en meer leer je deze keer in De Ondernemer Live.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
5: Het is dus zo dat per 1 januari 2027 de regels voor zero-emissiezones opnieuw worden aangescherpt. Bestelauto's met een kenteken van 2024 of ouder die binnen de Euro 5 emissieklasse vallen, verliezen vanaf dat moment definitief hun toegang bijvoorbeeld tot meer binnensteden. Dat betekent dat ondernemers opnieuw beter moeten opletten of moeten overstappen op een andere vorm van stadslogistiek. Nou, daarover praat ik digitaal door met Lorenzo Engelen, de oprichter van Carry. Lorenzo, jij zit op locatie, nu digitaal bij ons in de show. Van harte welkom.
6: Top, dankjewel Roland.
5: Heel fijn, we hebben een hele kleine vertraging op de lijn, dus daar zal ik rekening mee houden. Maar waar bel je vandaan en wat zijn jouw plannen vandaag als ondernemer?
6: Zo, ik bel vanuit Eindhoven. Kijk, onze fabriekje is gelegen in het mooie Helmond, naast Eindhoven.
5: Dus op de Automotive Campus, hè?
6: De Automotive Campus. Vandaag begint mijn dag met een afspraak met een investeerder. In de middag zal ik naar de fabriek gaan om te kijken hoe daar alles gaat. En we kijken hoe het er geldt en zelt met mijn collega's.
5: Heel mooi. Voor de mensen die niet weten wat de Carry is, wat voor voertuig maken jullie precies?
6: Nou, de Carry is een compacte elektrische bestelvoertuig. Compact omdat hij slechts 3,5 meter lang is en 1,10 meter breed.
5: Ja.
6: Hij is elektrisch. En het verschil ten opzichte van de normale bestelbus is dat hij maar 45 km per uur gaat. En je kunt oprijden met een scooterrijbewijs.
5: Helder. Zo te horen is de aanscherping in zero-emissiezones voor jullie en het feit dat er nog meer zones bijkomen koren op jullie molen, of niet?
6: Ja, absoluut. Dus zero-emissiezones die zorgen voor een versnelling wat betreft onze bedrijfsgroei.
5: Ja.
6: Dus dat helpt enorm. Ondernemers worden nu gedwongen elektrisch te gaan rijden.
5: Ja.
6: Hun wagenpark vernieuwen. Je hebt heel veel elektrische bestelbussen. Die kosten al gauw 40.000 tot 50.000 euro. Voor veel ondernemers is dat niet haalbaar. Mm-hmm. En veel ondernemers werken ook lokaal in de stad zelf. Ja, en die kiezen voor een carry. Want ja, die schaf je al aan vanaf €15.950 per maand.
5: Heel mooi, je zit meteen al in de sales modus. Hey, en ja. Wat kun je vertellen, ja. hoeveel carries er op dit moment al rijden in Nederland?
6: Ja, het zijn ongeveer 300.
5: Oké, okay. En jullie zijn een jaar of acht geleden kwam je met dit idee op te proppen. Waaraan zag jij dat dit nodig was?
6: Je viel even weg, Roland.
5: Ja, en hoeveel jaar geleden kwam jij met dit idee op de proppen? En wat was de reden dat jij zag dat dit nodig was?
6: Ja, dus ik ben afgestudeerd op de TU in Eindhoven met een master in logistiek. En daar zag ik eigenlijk het gat in de markt voor dit product.
5: Ja.
6: Het heeft eigenlijk nog niks met zero-emissie te maken. Maar ik zag dat eigenlijk steeds meer mensen naar de stad toe trekken om daar te gaan wonen. En dat de ruimte enorm belangrijk gaat zijn in de toekomst.
5: Ja, ik heb jou wel eens horen zeggen dat jij zegt ruimte wordt een schaars goed in de toekomst. En daarom is dit logisch. Laten we nog eerst eens even schetsen wat er nou precies gaat veranderen per 1 januari 2027. Want het is dus zo dat er een scherpere grens komt voor auto's die wel nog iets uitstoten. Auto's met Euro 5 emissielabel, die grofweg met een kenteken van 2024 of ouder, met die emissieklasse 5, verliezen hun toegang tot die zero-emissiezones. Inmiddels hebben 19 gemeenten in Nederland zo'n zone al ingesteld. En er komen er nog twee bij per 1 januari. Alphen aan de Rijn en Venlo, terwijl Deventer later in het jaar volgend jaar. En wat je ook ziet is dat er nog meer regels om de hoek staan. En daar ben ik nog wel even benieuwd. Want wat is jouw visie op deze aangescherpte regels? En hoe zou jij er als ondernemer op inspelen?
6: Ja, dus eigenlijk fase 1 wat je ziet binnen gemeentes is zero emissie. Dus elektrificeren, uitstoten verminderen.
5: Ja.
6: Fase 2 die eraan gaat komen is steeds bewuster omgaan met ruimte. Dus ruimte-efficiëntie. En in die tweede fase wat je gaat zien is dat steden die breiden hun autoluwe zones uit. Mm-hmm. Voetgangersgebieden nemen parkeervakken weg. En dat opent eigenlijk de deuren voor ruimte-efficiënte voertuigen. Dus light electric vehicles zoals de carry dan zelf is.
5: Ja.
6: Sommige gemeenten die gaan dus bijvoorbeeld beperken op de breedte. Zoals Utrecht vanaf 2028 mag je in bepaalde stadsregio's niet meer komen als je breder bent dan 1,20 meter.
5: 1,20 meter. Dat... Dus stel dat jij nu net een nieuwe elektrische bezorgbus hebt aangeschaft, waar je met twee personen voorin kan gaan zitten. Een voertuig is al vrij snel breder dan 1,20 meter. Dan word je daar dus nog een keer met een regel geconfronteerd waardoor je de stad niet in mag. Begrijp ik dat goed?
6: Ja, dat begrijp je goed.
5: Oké. Okay.
6: Maar voor de ondernemer is dat niet per se een beperking. Want als je naar onze data bijvoorbeeld kijkt.
5: Ja.
6: Dan gaat kijken en ook van de ondernemer gaat uitrekenen van is het voordeliger om met een light electric vehicle de binnenstad in te gaan ten opzichte van een bestelbus.
5: Ja.
6: Ja, dan zien we ook vaak dat het veel voordeliger is om juist die binnenstad in te gaan, want die ondernemer kan makkelijker parkeren, is dichter bij zijn bestemming.
5: Ja.
6: Als hij tussen het verkeer door moet manoeuvreren is hij ook sneller. Ja, en de grootste kostenpost binnen logistiek is altijd arbeid en dus tijd.
5: Ja.
6: Ja, het lijkt inderdaad alsof het voor ondernemers weer een extra beperking is. Maar de stad wordt er beter van en de ondernemers worden er ook beter van.
5: Ja, en Carrie natuurlijk ook.
6: Carrie natuurlijk ook.
5: Ja, precies. Zeker. Maar dan heb je dus een... Stel, je hebt net een bus besteld en je zit in die stadslogistiek. Dan zou dat betekenen dat je in hele gespecificeerde gebieden wellicht naar een tweede voertuig moet. En laten we eens even kijken naar de relevantie van die echt compacte voertuigen. Ik moet denken aan het verschil tussen Picnic bijvoorbeeld en Albert Heijn. Als ik kijk naar mijn eigen wijk, we hebben een vrij ruim opgezette wijk. Maar toch zie je dat ik nooit last heb van die picknickwagentjes. Maar de grote Renault Masters van Albert Heijn en van de Jumbo bijvoorbeeld en de Plus bij ons in de buurt, die staan toch wel wat meer in de weg. En jij geeft eigenlijk aan dat dat iets is waar regelgevers van met name gemeentebesturen nu al op aan het voorsorteren zijn.
6: Ja, precies. Kijk, in traditionele logistiek, dus het oude denken is eigenlijk van hey, ik wil een zo groot mogelijk bus, een groot mogelijke bus, want dan kan ik zoveel mogelijk meenemen en ben ik daardoor ook zo efficiënt mogelijk. Maar in het oude denken wordt ook de aanname gemaakt, namelijk dat ja, in steden ruimte eigenlijk onbeperkt is. Mm-hmm. Terwijl in de realiteit neemt die ruimte alleen maar af. Dus wil je klaar zijn voor de toekomst, dan moet je niet alleen kijken naar het laadvolume, maar ook naar de footprint van het voertuig. Mm-hmm. Dus de oppervlakte die je in het voertuig bezet. Dus in de toekomst wil je future-proof zijn, dan moet je optimaliseren over het laadvolume en de footprint van het voertuig. En dan, ja, dan werken dus die kleinere bezorgvoertuigen beter in het druk bevolkt gebied.
5: Ja, ik moet je zeggen, ik zit best wel goed in de voertuigen en in de autootjes van deze tijd. Maar die regel over maximale breedte van een voertuig waarmee je in de stad in mag, die had ik niet eens op mijn radar staan. Wat zijn er nog meer aankomende aanscherpingen, denk je, waar ondernemers van op de hoogte moeten zijn? Neem ons eens even mee in die toekomst.
6: Nou ja, dus ik denk dat wat we gaan zien in de toekomst is dat er brede beperkingen komen.
5: Ja.
6: Er gaan beperkingen komen wat betreft voertuigcategorieën. Dus de light electric vehicles vallen in de L-klasse voertuigcategorie.
5: Ja.
6: Normale bestelbussen in de N1 in één klasse. Dus ik verwacht dat er ook bepaalde gebieden zullen zijn waar de N1 voertuigen niet meer in zouden mogen komen, maar wel de light electric vehicles die dan in de L-klas categorie vallen.
5: Ja.
6: Daarnaast zie je ook dat gemeentes gaan beperken op voertuiggewicht. Vanwege kaderverzakkingen of andere historische binnensteden.
5: Dus eigenlijk de impact van de voertuigen op de wereld om ons heen verkleinen. Dat is wat je stelt.
6: Ja, precies. En ook de ruimte-impact. En ruimte-impact is dus hoeveel tijd besteedt eigenlijk een voertuig in de stad vermenigvuldigd met de footprint die levert. Je wilt eigenlijk dat hij zoveel min mogelijk ruimte impact heeft in een binnenstad. Dus een voertuig moet eigenlijk snel logistiek volume de stad inrijden.
5: Mm-hmm.
6: Maar er ook snel weer uit zijn.
5: Ik ken de ondernemers vrij goed die deze show luisteren. En ik ken ook hun initiële reactie vaak op nieuwe regels. Zeggen wat een onzin. Ze maken het ons alleen maar moeilijker. Maar ik ben ook even in de cijfers gedoken. Uit onderzoek blijkt dat zero-emissiezones de maatschappij netto 1,35 miljard aan baten oplevert. Door de schonere lucht in de buurt en de reductie van CO2. Dat wil zeggen dat er veel minder problemen zijn bij kinderen en volwassenen met luchtwegklachten, longziekten en hart- en vaatziekten notabene. Dat onderzoek stelt dat 1 op de 6 kinderen met astma dit kreeg door luchtvervuiling. Dus het is niet alleen maar ondernemertjes pesten, zou je kunnen zeggen. Maar goed, hier moeten we natuurlijk wel wat mee. Die zero-emissiezones en zeker voor de stadslogistiek, die zijn onvermijdelijk, Lorenzo. Wat zou wat jou betreft, en dan zou ik het fijn vinden als je voorbij Carrie zou kunnen denken, de tips zijn die jij aan de luisteraar kunt geven?
6: Zo, goed.
5: Lange vraag,
6: hè? Wel heel interessant. Lange vraag. Ik vind het ook wel interessant het punt wat je net noemt inderdaad. Van ja, wat zijn nou de baten van zero emissie? Sowieso overheden die eigenlijk schrijven ze beleid. Maar voordat ze het beleid introduceren moeten er altijd twee dingen in place zijn.
5: Ja.
6: Een voorbeeld is bijvoorbeeld Tesla. Wanneer begon het echt heel hard te groeien? Op het moment dat Tesla kon aantonen dat de TCO van een Tesla lager was dan bijvoorbeeld een Audi A4 of een BMW 3-serie.
5: Mm-hmm.
6: In combinatie met dat er geen beperkingen meer waren door een landelijk dekkend netwerk van superchargers.
5: Ja.
6: Toen zijn ze pas beleid gaan schrijven, namelijk die 4% bijtelling gaan introduceren.
5: Ja.
6: Om het echt een no-brainer te maken voor de zakelijke rijder. En dat gebeurt eigenlijk op alle vlakken. Dus voor ondernemers voelt het soms vaak als pesterijen. Maar eigenlijk, als de TCO beter is en er zijn geen beperkingen mee, dan zijn overheden en gemeentes gaan ze pas beleid introduceren.
5: Ja.
6: Om dat duurzame alternatief, wat dan al beter is, echt een versnelling te gaan geven.
5: Maar jij hebt een eerder...
6: Precies.
5: Even naar de tip.
6: Wat zou ik als tip meegeven? Dus als tip zou ik meegeven, verzet je niet, maar ga juist mee in die transitie, want onderaan de streep levert het meer op.
5: En ik kan me ook voorstellen dat er een grote vraag is bij de ondernemer die best wel kleiner wil, maar denkt ik heb gewoon die ruimte nodig. Wat is jouw antwoord en jouw praktijkervaring daarop? Zie je dat ondernemers daar tegenaan lopen of is het in de praktijk eigenlijk een niet bestaand probleem?
6: Nou, de ruimte nodig als je echt grotere goederen moet meenemen die niet passen in een kleiner voertuig, ja, dan kan je natuurlijk niet om een groter voertuig heen. Maar waar dat wel kan, is gewoon voor een kleiner voertuig gaan.
5: Oké, laatste vraag nog eventjes, want ons gesprek vliegt alweer voorbij. Wat zijn de toekomstplannen bij Carrie? Waar ben je nu mee bezig?
6: Momenteel zijn we echt heel erg druk bezig met de opschaling. Dus wat ik al zei, in Nederland rijden er al bijna 300 voertuigen.
5: Ja.
6: En de volgende stappen zijn Europees opschalen en zorgen dat we marktleider worden in Europa.
5: En hoe makkelijk is dat? Want er is natuurlijk best wel veel concurrentie. Ik weet, de picknickautootjes die worden in Frankrijk gemaakt. Er zijn heel veel Chinese concurrenten. Hoe ga je daarmee om?
6: Nou, wij zitten dan in het brommobiele segment,
5: ja.
6: Of scootersegment. Ja, en dat segment is eigenlijk nauwelijks concurrentie. Dus daar staan we echt op pole position om marktleider te worden. Dus nu druk bezig om de juiste partners aan te sluiten om er ook voor te zorgen dat we in Europa de eerste en de grootste gaan worden.
5: Gemene vraag nog. Ik weet dat je onderweg bent naar een investeerder. Wat ga je hem vragen?
6: Dat is dus gewoon een bestaande.
5: Oké. De verbinding wordt op het laatst net wat slechter. Eens kijken of we die kunnen herstellen.
6: Je kunt het beste van je mede-ondernemers leren.
5: Heel goed, mooi. Ja, je laatste antwoord viel een beetje weg. Maar wat ik begreep is, je bent onderweg naar een bestaande investeerder. Waarmee je gewoon weer even de lijnen gaat aantrekken. En ook een ondernemer dus waar jij het een en ander van leert.
6: Zeker. Ja, ook een ondernemer die uit de hardware komt. Dus,
5: mooi. Hey, en ik met mijn 2,04 meter pas ik in een carry?
6: Jij past met 2,04 meter in de carry, want ik ben zelf 1,90 meter. En ik heb ongelooflijk veel ruimte in de cabine. Dus je bent van harte welkom om een keer te komen naar de Automotive Campus naar Proef Richard.
5: Dan gaan we dat zeker een keer doen. Dankjewel Lorenzo Engelen vanuit Brabant, de oprichter van carry.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
5: Wanneer het over emissievrije mobiliteit gaat, kun je tegenwoordig onmogelijk om de EV-experience heen. Elk jaar zoeven aan het einde van de zomer tientallen elektrische voertuigen 3 dagen lang over het circuit van Zandvoort en staan automerken en mobiliteitsaanbieders inmiddels in de rij om mee te doen aan wat ook wel de Autoride 2.0 genoemd wordt. Afgelopen weekend vond de 7e editie plaats in de stralende zon, maar dat is ook wel eens anders geweest. Toch oprichter en initiator Maarten Pompen?
8: Ja, we hebben de Sunny Edition achter de rug deze dagen. We hebben er nog steeds kleur van, Roland.
5: Ja, dat kun je stellen, ja. Want ik zeg, dat is wel eens anders geweest, ja, maar dat is zowel qua weersomstandigheden als qua zakelijke omstandigheden. Ik vind het leuk, we gaan het ook over zero-emissie hebben en de ontwikkelingen daaromheen. Maar ik vind het ook wel interessant om te zien wat er de afgelopen dagen gebeurt. Dus laten we eerst eens even kijken naar die uitdagingen die jij, de weersomstandigheden daar gelaten, want daar kun je niks aan doen. Maar de uitdagingen die jij als eventondernemer hebt gekend. Ja. Wat was je dieptepunt?
8: Nou, deze
5: editie... We beginnen lekker positief.
8: Ja, goedemorgen. Deze editie kende echt geen dieptepunten. Mm-hmm. Want we hebben deze editie 15.000 bezoekers gehad. Het is een evenement op circuit van Zandvoort.
5: Ja.
8: 3 dagen lang, waarbij de zakelijke markt 2 dagen lang is uitgenodigd. En de consument ook, op de zaterdag. En deze editie hadden we 15.000 man over het circuit. En die maken ze allemaal een proefrit. Dus alle pitboxen zijn omgebouwd tot pop-up stores.
5: Ja.
8: En het is dus niet alleen maar statische auto's, maar het is ook dynamisch. Dus stap maar eens in een EV. Zeker voor degene die dat nog nooit gedaan heeft. Zo is het evenement eigenlijk ooit ook begonnen.
5: Ja.
8: We gaan maar eens proefrijden. Ga maar eens ervaren. En vanuit daar is iemand veel enthousiaster om ze mee te nemen in hoe ga ik nou over naar elektrisch rijden.
5: Ja.
8: Nou, dat doen we daar. En dit was de 7e editie. We hebben zeker stormen en regen en hagel en horizontale
5: slagregens
8: gehad. Ja. Maar de grap is wel. En ieder jaar weer groeit het aantal bezoekers.
5: Ja.
8: En of het nou weer of geen weer is. Die ondernemer is op zoek naar... Ik moet mijn wagenpark verduurzamen. Ik word gedwongen door de overheid. Dus die zegt niet, nou, het is een wat mindere dag. Ik sla de EV-experience over. Want je ziet alles op het gebied van mobiliteit. Dus ja. Er zijn niet alleen auto's, bedrijfswagens, de LCV's, de kleine LEV's ook. De light electric vehicles, motoren, fietsen, trucks ondertussen ook. Waar een groot congres voor is. Dus eigenlijk loop je daar in één keer de toekomst binnen en zie je het straatbeeld van nou, de komende 5 tot 10 jaar.
5: Ja.
8: En dat, ja, dat doen we vooral vanuit positivisme. Dus proberen mensen echt mee te nemen in een enthousiast verhaal in plaats van je moet over. Nee, mensen komen daar naartoe gericht om uit te zoeken aan welke voorwaarden moet mijn wagenpark zo meteen voldoen.
5: Ja.
8: Om daar beslagen ten ijs te komen, weer terug naar huis te gaan.
5: Ja, maar je brengt het wederom als een enorme positieve show. Zo ken ik je ook en dat waardeer ik enorm. Maar dit is geen makkelijke route geweest. Want jij hebt 10 jaar lang bij de Rijen in Amsterdam gewerkt. Onder andere de Horecava, de autorij toen nog gedaan ook. En toen was er een moment waarop jij dacht, autorij stopt, ik ga iets anders doen. Vraag 1. Wat was de motivatie? Kwam dat uit jezelf of dacht je dit is een goede business opportunity?
8: Ja, het was een hele bijzondere dag. Want ik heb 's ochtends mijn baan opgezegd bij de RAI. Ik dacht, het voelt niet meer. Ik wilde graag de automotive weer terug in.
5: Ja.
8: Daar ligt mijn hart. Daar hingen de posters vroeger van boven mijn bed. En dat is in de ochtend zei ik mijn baan op. En 's middags zat ik met een coach van mij. En die we hadden gewoon een mooi gesprek. En voor ik het wist, in 2-3 uur, had ik 's middags hebben we op een A4'tje gewoon alle ideeën gekrabbeld. En zei, als je zo fan bent van auto's. En ik had een elektrische bestuurbare auto vroeger gebouwd. En alle signalen kwamen steeds meer kwamen op groen. En op een gegeven moment vroeg zij, als je zoiets organiseert, waar moet het dan zijn? Toen dacht ik, circuit Zandvoort. Ze, nou, dat is de plek waar je moet beginnen. Je belt ze op, je vertel dit verhaal en ga maar eens kijken hoe het balletje rolt. Dus aan het eind van de dag zat ik zonder baan, maar met een verfrommeld A4'tje in mijn kontzak. En dacht ik, ik wist natuurlijk wel, de Europese Commissie had net besloten dat vanaf 2035 alles batterij elektrisch of elektrisch moest zijn.
5: Ja, dus je zag de stip aan de horizon, denk je, daar gaat het sowieso heen.
8: Ja, maar dat was nog een extreme niche.
5: Mm-hmm.
8: Maar mijn evenement bestond ook nog niet. Dus ik kan dan wel met een heel leuk verhaal in de boardroom aankomen bij een importeur. Maar die zegt ook, Maarten, waarom zou ik een euro investeren? Want wat levert het op? Hoeveel auto's ga ik verkopen?
5: Ja.
8: Waarbij ik op mijn blauwe ogen niet kon zeggen, nou, dit kan ik je garanderen. Niemand wist dat. Dus ik moest ze meenemen in het verhaal. En dat kostte jaren eigenlijk. En heb ik heel veel deuren ook in mijn gezicht dichtgesmeten.
5: Heb je hem weer met zijn idee?
8: Ja, weet je, als vrijdagmiddag dan weer een importeur afhaakte. Zeiden we doen het toch niet mee dit jaar. Ja, dan was ik er echt ziek van.
5: En als je editie 1 is vergelijkt met editie 7, die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden, wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen?
8: Nou, we zagen in editie 1, om je even een beeld te geven, we hadden qua auto's, we hadden een half afgetankte Toyota Mirai op waterstof.
5: Ja.
8: Een eerste generatie Nissan Leaf, die op Shademo stekkers nog moest geladen moest worden.
5: Een andere stekker dan wat nu de standaard is. Ja, dat is geen probleem.
8: Heel goed, want daar gaan we al. Dus zulke oogkleppen heb ik soms ook op in de EV-industrie. En we hadden een paar nieuwe Tesla Model 3's. Die kwamen net van de boot af. En met een bovenacht springkussen hadden we een soort van braderietje gecreëerd. Ja, en als je nu daar binnen loopt, dan loop je. Ja, ik vind een autorij 2.0 klinkt extreem. Maar ja, misschien ook niet. Want wat daar stond, wat de kastelen die gebouwd zijn.
5: Ja, niet normaal.
8: Iedereen, want het zijn niet alleen maar, is het een merk met één model.
5: Ja.
8: Hè, maar gemiddelde automerken hebben nu 8, 9, 10 modellen, bedrijfswagens die erbij komen. Dus we rijden ontzettend uit. Dus die groei die blijft non-stop erin zitten. En dus dat versus de eerste editie. Maar wat we zien, die bezoeker die het eerste jaar kwam, die had geen idee over elektrisch rijden.
5: Mm-hmm.
8: En daar was het uitgangspunt, laat ze eerst maar eens rijden. En dan gaan we ze kennis geven over AC laden, DC laden.
5: Precies.
8: Hoe werkt het überhaupt elektrisch rijden? En nu is dat gesneden koek. Vindt het iemand het hartstikke leuk om een rondje te rijden over het circuit?
5: Mm-hmm.
8: Maar dat wagenpark, dat gaat over naar emissievrij vervoer. Dus de kennissessies, die heb jij onder andere ook gegeven daar, die gaan nu over vehicle to grid.
5: Ja.
8: Over subsidies, maar ook over de pseudo-eindheffing. Dus dat zijn straffen eigenlijk vanuit de overheid als je nog door blijft rijden emissievrij.
5: Als je juist niet emissievrij blijft doorrijden.
8: Sorry,
5: Want inderdaad, laten we dat eventjes even wat stroomlijnen. Er is natuurlijk een heel aantal regels door de jaren heen. Voorheen werd het subtiel gestimuleerd elektrisch rijden door de bijtelling. Daar zag je heel veel mensen toch wel op aangaan. Maar tegenwoordig komt er onder andere met die pseudo-eindheffing gewoon. Nou ja, en je kunt het bijna een soort dwang vanuit de overheid noemen. Hè?
8: Ja,
5: want
8: absoluut.
5: Om even te schetsen wat daar gaat gebeuren. We hebben het er vaker over gehad. Je gaat 12% van de nieuwwaarde, van de cataloguswaarde van een auto met een brandstofmotor, of dat nou een hybrid, een plug-in hybrid of wat dan ook is, al zodra er een iets uit de uitlaat komt, dan ga je daarvoor betalen. 12% per jaar van de waarde van die auto.
8: Ja, geldt dus ook voor de plug-ins, hè? Dat is
5: nog exact. Ja, precies. Als zodra er iets van een verbrandingsmotor in zit, dan ben je de sjaak, zo gezegd. En wat je gewoon gaat zien is dat er per 1 januari 2027, wanneer deze regels gaan gelden, dat werkgevers met name, die krijgen de rekening gepresenteerd, die zullen straks een verplichting gaan geven aan hun mensen. Jongens, we gaan straks alleen maar emissievrij rijden. Alleen maar volledig elektrisch. Dat is natuurlijk koren op jouw molen, kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd zie je dat die zero-emissiezones opzetten. Dat er een slooppremie komt voor mensen die particulier dan willen overstappen. Daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Of dat een druppel is op een gloeiende plaat. Maar wat je nu ziet is dat eigenlijk iedereen jou gelijk aan het geven is. Hoe voelt het om gelijk te krijgen? Ervaar je dat zo?
8: Heerlijk. Nee, maar de grap is wel, als je dan maar eventjes terugbrengt naar die wagenparkbeheerder die daar komt. Mm. Die had vroeger de opdracht, goh, we hebben 400 man in bedrijf, regel voor 400 man een leaseauto. Het mag dit kosten. Vrij simpel. Ja. Nu komt hij binnen en moet hij gaan kijken naar hoe krijg ik mijn werknemers van A naar B, naar kantoor, of ze werken thuis. Dus ze zijn ineens aan het zoeken naar, moet het allemaal wel een leaseauto zijn, of is er deelmobiliteit mogelijk?
5: Ja, mobiliteitsbudgetten krijg je natuurlijk ook.
8: Kunnen ze
5: ja.
8: met een e-bike naar kantoor voor die twee dagen in de week? Dus, en daar stopt het niet, want vervolgens, als je zo meteen een bataljon aan elektrische auto's in je bedrijf hebt staan, hoe worden ze dan geladen? Kan ik eigen zonnepanelen neerzetten?
5: Ja.
8: Dus het gaat veel verder richting facility management.
5: Mm-hmm.
8: Dat komt er ook nog eens bij. Dus daar zijn ze ontzettend zoekend.
5: Dus dan heb je het over facility management vanuit leveranciers. Bijvoorbeeld een importeur. Daar gaan we het straks met iemand van Lauman en Parkier, de Toyota importeur, ook over hebben. Zij niet alleen maar meer de autootjes leveren, maar eigenlijk een totaaloplossing van auto's of voertuigen. Wordt dat LCV's, dus light commercial vehicles, elektrische busjes. Buurtbatterijen, bufferbatterijen, laadpalen, zonnepanelen. Dat wordt eigenlijk allemaal in een soort totaaloplossing vanuit importeurs enerzijds, maar ook vanuit een leasemaatschappij als Evens bijvoorbeeld, jullie grote partner. Die gaan dat langzaam maar zeker ook aanbieden.
8: Ja, want alles moet geïntegreerd worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de zoektocht. Dus het gaat niet alleen om die auto, maar hoe krijg ik mijn werknemers dus inderdaad de auto geladen op kantoor? Hoe zorg ik ervoor dat mijn logistiek, dat alles 's nachts, 's avonds geladen wordt, dat 's ochtends alles met 100% weer vertrokken kan worden? En dan heb je natuurlijk nog de netcongestie. Dat is natuurlijk nog wel de olifant in de kamer.
5: Hoe bedoel je dat?
8: Nou, het stroomnet is op sommige plekken niet toereikend. Dus je kan geen verzwaring van je aansluiting krijgen.
5: Nee.
8: Nou, dat hebben wij op het circuit afgelopen dagen ook gehad. Dus je hebt daar wel 250 exposanten. Die gebruiken allemaal ontzettend veel stroom.
5: Ja.
8: Dan hou je nog een beetje stroom over. En met die stroom moeten wij zorgen dat 's nachts 150 auto's geladen worden. En dan is het ook nog eens een tijdelijk iets wat we neerzetten. Dus mobiel. Dus het is niet zo dat we er ietsje langer over na kunnen denken. Nee, het moet in 24 uur staan. Dus onze oplossing was dat ze twee gigantische zeecontainers met batterijen hebben kunnen vinden vanuit een exposant. Die laden we met het beetje stroom wat we hebben de hele nacht door. Dus we maken eigenlijk een buffer.
5: Ja.
8: Zodat die batterijen vol zijn. En vervolgens gebruiken we die stroom om DC te laden. Zodat we elke dag 200 auto's 's nachts door de nacht heen laden.
5: Ja, maar dat zou wat zijn als je daar een paar dieselgeneratoren neerzet om je emissievrije evenement
8: te laten draaien. Dat is geen optie.
5: Kun je ons eens meenemen naar... dit is eigenlijk ook ondernemen wat jij doet. Want jij moet oplossingen bedenken voor de praktijkproblemen waar je tegenaan loopt. Hoe heb jij dit dan aangepakt? Want je hebt dan de juiste partner aangehaakt. Hoe gaat zo'n proces?
8: Nou, wat we willen is dat dus de basis is die auto's moeten rijden.
5: Ja.
8: Voor ons is het geen alternatief om te zeggen, dat gaan we niet doen. Dus die stroom is essentieel. Ja, het is gewoon een puzzel die we oplossen. Dus het is, natuurlijk kan ik zeggen, ik ga een paar aggregaten neerzetten. Maar dat zou echt een doodsteek zijn. Want we zijn bezig met emissievrij vervoer. Hè. We doen 25.000 proefritten daar. Dus we gaan 2,5 keer de wereld rond emissievrij. Dus de zoektocht is dan, dit is wat de stroom die er is. Wat voor oplossingen zijn er nu in de markt? En die bieden onze exposanten. Dus wij doen gewoon een rondje langs de velden. Dit is onze uitdaging. Kan je ons daarmee helpen? En dan zeggen zij, dat is prachtig. Want dat is precies het praktijkvoorbeeld wat we willen laten zien aan die bezoeker daar.
5: Zou dat ook jouw advies zijn richting de ondernemers van Nederland? Van ga gewoon window shoppen op zoek naar de juiste oplossing?
8: En ik denk dat uiteindelijk op de EV Experience gebeurt. Dus die bezoeker die komt met problemen.
5: Mm-hmm.
8: En onze exposanten staan daar met oplossingen. En dat is denk ik, dat is mijn rol als evenementorganisator. Je moet vraag en aanbod bij elkaar brengen.
5: Ja.
8: En daar moet dan, vind ik, net even iets bijzonders gebeuren om mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen. Daar werkt het circuit als decor natuurlijk prachtig voor.
5: Mm-hmm.
8: Maar je moet wel je nek uit durven steken en ook erin blijven geloven. En ik zie dat, nou neem een voorbeeld vanuit de logistieke sector, de trucks. Daar zitten best wel wat grote eigenaren van het bedrijf. Die zijn soms 50, 60 plus.
5: Ja.
8: Ja, die zitten er een beetje in van, het zal mijn tijd wel duren.
5: Ja, ja, ja.
8: En die truckmarkt met name, dat is echt een zoektocht. Hoe krijg je dat allemaal geladen? Want dat gaat natuurlijk om veel grotere batterijen.
5: Ja.
8: En long haul, dus dat is eigenlijk de afstand als je vanaf hier naar Marokko zou rijden met garnalen. Mm. Ja, dat is best een puzzel nog. Want dat gaat naar megawatt charging. Om die vrachtwagen snel te kunnen laden.
5: Super snel laden. Ja.
8: Precies. Maar als we het eventjes weer dichter bij huis halen, is het voor hun veel makkelijker al om overal te kunnen laden. En ook op hun eigen logistieke centrum, om ze daar gewoon 's avonds de auto's te laden. Om vervolgens de volgende dag emissievrij door die steden heen te rijden.
5: Dus het zit per use case ook best ingewikkeld in elkaar. En leidt vaak tot een maatwerkoplossing die anders is dan bij een collega ondernemer.
8: Bij iedereen. Ja. Ik was een tijdje geleden bij Scania. Die hebben echt een consultant tak opgericht. Dus ze verkopen niet meer de vrachtwagen.
5: Mm-hmm.
8: Ze verkopen de oplossing over hoe ga je zorgen dat je logistiek blijft draaien.
5: Ja.
8: En de vrachtwagen is daarin maar een onderdeel.
5: Maar jij zit nu best al lang in de wereld van die oplossingen. Zijn er dan ook openbaringen geweest waarvan jij dacht, nou, dat had ik nou echt niet verwacht. Dit is een briljante use case die ik wil delen. Hiermee een beetje voor de bus.
8: Nee, wat er aan zit te komen is natuurlijk de oplossing om het stroomnet te gaan ontzien. Hè? Ja. Dus dat hele vehicle to grid verhaal voor degene die dat niet weet wat het is. Als we zometeen allemaal om een uurtje of 5 gemiddeld thuiskomen en we gooien in de toekomst de warmtepomp aan en we gaan inductie koken en de vaatwasmachine en de wasmachine gaat aan en je EV-plugje in, heb je een piek op het stroomnet die nu niet goed op te vangen is. Daarin gaat de EV ons zometeen helpen. Dus die EV die gaat stroom terugleveren aan het net, aan je huis, om die piek op te vangen. En dan wordt het ineens een onderdeel van de oplossing.
5: Ja, een soort rijdende bufferbatterij, hè?
8: Precies, je eigen thuisbatterij voor je eigen deur.
5: Ja.
8: Alleen, dat zit nog wel spannend in elkaar. Bijvoorbeeld, de auto-importeur heeft liever niet dat die accu natuurlijk 365 dagen per jaar extra ontrokken wordt.
5: Ja.
8: En dat wordt wel allemaal beter. Maar goed, dan is vervolgens ga je op je zaak, ga je laden. En kom je thuis en ga je die stroom gebruiken. En dan wordt het ineens een verkapt loon. Dus daar zitten allemaal haakjes. Krijg je dubbele energiebelastingen.
5: Ook dat nog eens.
8: Dat zijn wel op eigenlijk nu muren, barricades die opgelost moeten worden. En die bal ligt wel bij de overheid.
5: Ja, je ziet aan de ene kant, zeg maar, aan de ondernemerskant, zie je wel initiatieven ontstaan. Hè? Ik noem een WeDrive Solar van Robin Berg in samenwerking met Stedin, een netbeheerder, en met Renault. Die hebben in Utrecht en Eindhoven al een soort praktijkvoorbeelden rijden met vloten van auto's die inderdaad als een soort, dat noemen ze bidirectioneel laden. Die auto's worden geladen met zonnestroom en zodra het net het nodig heeft, laden die auto's energie terug om het energienet te ontlasten. Ik heb van Robin Berg begrepen, afgelopen week ook, dat dat systeem werkt in de praktijk en er vele megawatts al worden teruggeladen. Dus de oplossingen zijn er. Alleen je ziet nu aan de regelkant dus dat eigenlijk er moet nog een industriestandaard komen. Ten eerste van de laadtechnologie. Welke stekkers gebruiken we? Welke accu's? Welke code aan de achterkant? En er moet een uniforme regelgeving komen. Nou, de Europese Commissie is daar wel mee bezig, hè, begrijp ik. Kun je daar iets over zeggen? Weet jij waar het naartoe gaat in jouw glazen bol?
8: Ik denk dat er een remmende factor op zit. En dat zijn ook inkomsten vanuit accijnzen die natuurlijk binnengieren bij de overheid.
5: Ja.
8: Zeker nu met torenhoge benzine- en dieselprijzen. Want het kan allemaal in de praktijk. Dat hebben we gezien en het gebeurt. Alleen waarom wordt het nog niet mainstream uitgerold? Dat blijft de vraag. Het is ook veel testen en evalueren.
5: Ja.
8: Maar ja, daar moet het kan. Dus vertel mij maar waarom er een rem op zit.
5: Ja, wat zou de reden zijn? Willen ze allemaal hun eigen omzet vasthouden?
8: Nou, dat zou kunnen. Kijk, het hele dat is iets wat zometeen ook moet je niet naar een nieuw model toe zometeen? Moet je niet naar betalen van gebruik ook per reden kilometer? Want die EV die gaat voor de overheid minder opleveren.
5: Ja.
8: Je kan zometeen, als je het een beetje slim doet met eigen zonnepanelen, kan je gratis rijden. En heb je misschien een wat hogere aanschaf van een EV. Maar vervolgens de total cost of ownership, dus hoeveel betaal je nou daadwerkelijk, is een stuk lager.
5: Ja, en daar gaat het ook wel veel over op de EV experience. Het gaat vooral toch nog steeds over die financiële component en die blijkt gewoon een no-brainer te zijn.
8: Ja, een Nederlander is daar ook wel gevoelig voor. Als het goed en goedkoper kan,
5: ja,
8: dan zijn wij die van onze eigen portemonnee om dat niet te doen. Dus we zien veel meer betaalbare kleinere EV's de afgelopen editie.
5: Mm-hmm. En wat heb je het over betaalbaar rond de 20.000 euro?
8: Nou, betaalbaarder, laat ik het zo zeggen. Vanaf 20.000 inderdaad. En ik vind een trend die heel belangrijk is. En daar pleit ik ook voor. Ik rij zelf een klein autootje die 180 kilometer range heeft. En ik kom overal waar ik moet zijn eigenlijk. En heel af en toe moet ik hem zelfs bij een snellader inpluggen. Maar zelfs met mijn autootje hoeft dat al niet.
5: De super charmante Honda E.
8: Zeker.
5: Prachtig.
8: Ja. Maar de grap is wel dat als je zo meteen kleinere accu's hebt,
5: ja,
8: die goed snel kunnen laden, daar zit natuurlijk een grote oplossing, dan hoe kleiner die accu wordt, hoe goedkoper die auto wordt. Want ja, we hoeven geen accu's te hebben van 120 kilowattuur.
5: En dat, die trend zie je nu wel, hè? Autofabrikanten
8: premium merken zijn daar
5: 600, 700, 800 kilometer propageren. Dat is natuurlijk een bepaalde gemoedsrust, maar dan heb je het vaak al over auto's tussen de 80 en de 100.000 euro.
8: Eens.
5: En op het moment dat je dus een soort realiteitszin gaat krijgen en meer mensen die snappen hoe zo'n EV in de praktijk goed te gebruiken is, dan is dat die overdaad helemaal niet nodig, zeg jij.
8: Nee, en toch is range anxiety, zoals het heet, is nog steeds een veelgehoord argument. En ik ben toch bang, ja, dat ik er niet mee op vakantie kan.
5: Ja.
8: Maar ja, goed, ik denk er niet eens meer over na en we rijden gewoon weg en ik plan helemaal niets. En we hebben ook echt niet zoveel range. Maar goed, ja, je kan het ook omdraaien dat je eventjes bij de periferiek in Parijs zitten een paar DC-laders midden in de stad. Mm-hmm. Even de snelweg af. Kon ik een snelheid van mijn auto in kiezen, welke laadsnelheid ik wilde. Ik denk, ik zet hem ietsje lager. Kan ik ietsje langer lekker eten? En dan zit je gewoon midden in Parijs eventjes een hapje te eten en anderhalf uur later rij je weer door. Ja,
5: dit is natuurlijk ook wel een klein beetje een romantisch wereldbeeld.
8: Nou, weet ik niet. Echt oprecht. Mijn reis wordt gewoon anders.
5: Jawel, maar we maken dit voor ondernemers. Die zitten natuurlijk ook wel gewoon altijd met druk op de ketel. Die hebben straks ook mensen die thuis misschien niet kunnen laden. Dan zit je wel met een laadprobleem natuurlijk. Ja. Maar jij zegt het is eigenlijk een vorm van mindset.
8: Nou, daar begint het mee. En dus dit is inderdaad mijn ontspanningsstukje, waarvan ik denk ik maak mijn reis ietsje anders. In de dagdagelijkse hoor ik ook nog wel eens bezwaren van mensen die zeggen, ja, ik heb 600 kilometer per dag, heb ik niet genoeg als accountmanager. Ja, dan dat is wel, zou ik een andere baan gaan zoeken. Dat is één. Nee, maar dan nog, overal waar ik kom kan ik altijd inpluggen. En dus ik zie daar echt geen beren.
5: Nee.
8: Maar je hoort hem ook wel vanuit de MKB'ers die met bedrijfswagens de stad in moeten.
5: Ja.
8: Hè, die zeggen, oké, ik mag zo meteen dus niet meer met mijn Euro 5 mag ik erin.
5: Ja.
8: Nou, milieuzones worden zero emission zones, dus dat wordt alleen maar strenger.
5: Mm-hmm.
8: De schilder op de hoek en het bouwbedrijf die zeggen, ik neem liever geen klussen meer aan op drukke plekken, want het parkeergeld,
5: ja,
8: hè, er komt een bonnetje bij van 2000 euro ongeveer,
5: ja,
8: als ze een klus moeten doen. En B, ze hebben gewoon geen zin meer in die drukte en ze kunnen niet laden. En daarvan denk ik wel is, vraag ik me af van, goh, als je toch de hele dag op die klus bent, waarom zou je hem dan niet gewoon even inprikken met 230 volt, hè, een granny charger.
5: Ja.
8: Dan
5: staat heel langzaam laden. Ja,
8: ja, maar als je dat ding 8 uur staat te pruttelen en je bent op de klus, ben je wel weer gewoon 20, 30 kilowattuur ben je verder. Dus
5: ja.
8: Ja, dat zijn wel slimme oplossingen. En het zou geen reden moeten zijn om niet meer stad in te kunnen. Ik denk wel dat de bedrijfswagen, zeker de klusjesmannen, die hebben wel veel spullen nodig.
5: Ja.
8: En dat is dan wel een uitdaging als je dan zo meteen naar de kleine, hè, die light electric vehicles kijkt.
5: Zoals de Carry waar we het net over hadden.
8: Past alles.
5: En als jij kijkt naar de zero emissie zones en de oplossingen die daarvoor ontstaan. Als jij kijkt naar de afgelopen EV experience, welke oplossingen zou jij dan nu willen delen met de ondernemer die daarmee te maken heeft? Zag jij iets voorbij komen waarvan je denkt, hey, dat is slim?
8: Nou, ik geloof wel in het concept hoor van de light electric vehicles. Want uiteindelijk, een stad Amsterdam bestaat voor 30% uit plekken voor blik, hè, voor auto's en bedrijfswagens. Ja, die ruimte die verdienen eigenlijk de inwoners altijd wel van de stad.
5: Dat gaat ook gebeuren.
8: Ja, dat gaat
5: worden teruggegeven aan de bewoner.
8: Dus het vraagt om wat slimmere planning. Om te kijken in je klussen, wat heb je allemaal nodig? Of wat kan er van tevoren al bezorgd worden? Maar wat ik daar zag, zijn toch wat de kleinere oplossingen. Die winnen aan populariteit. En bedrijfswagens die het grotere, zwaardere werk doen. Ja, die range wordt gewoon beter. Want gewicht is best wel een factor met een EV. Dat
5: Absoluut.
8: Geldt voor een personenauto met een caravan of een aanhanger. Maar dat geldt ook net zo hard voor een bedrijfswagen die glazen panelen of allemaal zware spullen mee moet nemen.
5: En dat is ook nog wel een goede om te benadrukken. Op dat technische vlak zie je nu echt enorme sprongen. Ik moet even denken aan de primeur die jullie hadden staan. De Renault Trafic. 800 volt laadsysteem. Hele hoge trekgewichten. 2000 kilo hebben we het over. Lage, ruime kubieke meters. Lage instap, ruime kubieke meters en dergelijke. Dus ook het product gaat wel heel hard vooruit.
8: Absoluut.
5: Nu we dat gezegd hebben, wil ik even over jouw product gaan praten en de ondernemer Maarten Pompen. Want dat vind ik minstens zo interessant. Want ik zei net, hoe voelt het om gelijk te hebben? Jij zei heel goed, maar ik maak niet eens een grapje. Want wat je nu ziet gebeuren na de afgelopen EV Experience, wat ik ook op LinkedIn zag aan complimenten en ook voor jouw doorzettersmentaliteit, je visionaire blik werd het genoemd. Mijn vraag is concreet, hoe ervaar je dat en hoe heb jij koers gehouden?
8: Toen ik mijn A4'tje uit mijn binnenzak haalde en dacht, oké, hier moet het maar gaan gebeuren.
5: Ja.
8: Was het ook gewoon head down en alleen maar focus op dat ene doel. Er was niets anders dan dat, los van gezin en dingen. Maar workwise was dat wel echt mijn primaire focus.
5: Mm-hmm.
8: Ik weet nog heel goed dat een vriendin van mij vroeg, Maart, wat is plan B als het nou niet lukt? En ze overrompelde me met die vraag. Ik zei, ja, ik heb nooit nagedacht over een plan B.
5: Dat was niet eens een optie?
8: Dat was er nooit. Dit was gewoon head down, kop naar beneden, telefoon pakken, elke deur intrappen en vertellen wat ik ging doen.
5: Maar is dat een keuze of zit jij zo in elkaar?
8: Soms dacht ik ook, ik begon in 2018, 2020 was het eerste evenement. En net daarvoor, ja, de 2020 stond natuurlijk als een COVID-jaar. Dus er mochten al een jaar lang geen evenementen georganiseerd worden. En ik was de eerste ineens die wel groen licht kreeg van de burgemeester, waardoor mijn eerste editie levensvatbaar werd.
5: Want het was buiten, dat scheelt ook.
8: Precies, het was een doorstroomlocatie naar allemaal. Dus dat was wel een moment om dat het tot leven kwam. Maar goed, een eerste editie, ben ik daar trots op. Nou, dat was uiteindelijk een doorslaggevend iets dat mensen zagen en snapten. Oké, dit evenement heeft wel alle potentie.
5: Mm-hmm.
8: Maar nog steeds, elke dag, het gaat nooit vanzelf. De telefoon gaat nooit. Je moet er elke dag keihard aan trekken. Je moet iedereen erbij houden. Je wil alle kikkers in de emmers hebben, zoals de exposanten, de partners. En ondertussen heb je ook nog een andere pet op. Want je bent bezig met HR, finance, operations, sales, marketing. En we doen het met z'n vijven ondertussen, dus dat is heel fijn. Maar het is wel de hele dag schakelen tussen verschillende onderdelen. En dat maakt het soms best wel eens uitdagend. Maar ik weet uiteindelijk wel waar ik het voor doe. En de missie van het bedrijf, toen ik het ook begon, dacht ik, oh, ik begin met, ik wil het wagenpark van Nederland verduurzamen.
5: Ja.
8: En dat doen mijn concurrenten net zo hard. Dus dan zeg ik ook, joh, als jullie iets samen kunnen doen, vind ik dat alleen maar leuk.
5: Heel goed.
8: Want we zijn samen bezig om het beter te maken.
5: Dat vind ik wel een hele goede tip al. Je hoeft het niet alleen maar op je eigen postzegeltje te doen, hè? Juist de handen in elkaar slaan. Dat hebben wij samen ook gedaan. Vanuit mijn hoedanigheid als autojournalist en presentator. Laten we zorgen dat we elkaar versterken op die manier, zodat we een beter verhaal samen vertellen. Ik ben toch nog even benieuwd naar het moment. Je zegt uitdagend. Je omschrijft jezelf of net als iemand die zijn hoofd naar beneden doet en gewoon als een doldrieste stier op zijn doel af blijft rennen. Zijn er ook momenten geweest dat jij je hoofd om hoofd deed en realiseerde, oh, dit wordt nog best wel eens lastig?
8: We hebben best wel wat goede pijnen natuurlijk gehad. En uiteindelijk, die bezoeker die komt om alle auto's te zien.
5: Ja.
8: Dus als er dan een automerk zegt, we doen niet mee, dan denk ik meteen, oké, die moeten we wel hebben, linksom of rechtsom. Want ik wil voor die bezoeker wil ik het complete aanbod.
5: Ja, dit jaar deden Ford en BMW bijvoorbeeld niet mee. Dat zijn toch best wel wat, die hebben ook relevante modellen.
8: Maar we zorgen dan wel. En in het geval van Ford is dat met een bedrijfswagen wel gelukt. Maar met een BMW zorgen we bijvoorbeeld met een verzekeraar dat die er wel weer zijn. Dus we zijn altijd op zoek naar, als die bezoeker maar alles kan zien en rijden. En het tofste is natuurlijk als een importeur meewerkt. Want die hebben de saleskracht, de marketingkracht.
5: Ja.
8: En die dragen het evenement veel meer. Dat zie je nu met name de afgelopen edities. Dus ik denk de grootste uitdagingen liggen uiteindelijk bij onszelf. Gewoon er met z'n allen in geloven. En elke deur nog steeds iedere dag opentrappen om maar eens iemand te vinden die het interessant vindt rondom. Want evenementen kosten veel tijd. Hè? Ook voor de exposanten die hier staan. Je mensen, je auto's die geregeld moeten worden, je stands. Dus wij proberen ze daar zoveel mogelijk in te ontzorgen en in te helpen. En mee te denken in wat kan er nou goed werken.
5: Ja. Wat was de grootste groeipijn dan? En hoe heb je die getackled?
8: ik denk uiteindelijk de stap van dit helemaal zelf op de zolderkamer bij wijze van bedenken naar oké, ik moet nu toch echt wel meer mensen hebben, want ik kan het niet meer zelf aan. En dat is dan toch wel weer over een hele grote stap heen stappen, want je moet ineens ook een soort van gaan managen.
5: Ja.
8: HR komt erbij. Het zat natuurlijk allemaal in mijn hoofd en dat moet je ineens gaan delen.
5: Mm-hmm.
8: En dat moet op papier komen en daar moeten wat managementstrategieën of dingen. Het vraagt ook om die blik op de horizon ietsje te verleggen. Dus dat was wel ook wel weer een grote
5: stap.
8: Hoe
5: heb je dat gedaan dan?
8: Hele fijne mensen gevonden.
5: Ja?
8: Allereerst. Iemand die vanuit... die was een oud exposant. Dus die kende het evenement ook. Ilse. En ja. Koen is een oud racecoureur. En die heeft veel verstand ook van evenementen organiseren. En dan hebben we nog twee fantastische talenten. Gert-Jan en Linda. Die operationeel alles doen.
5: Ja.
8: En met ons heel lean en mean team. We doen dit al jaren samen. Ja, dat staat gewoon als een dijk. Dus we komen 's ochtends binnen als eerste op de EV Experience. Iedereen knalt een andere kant op. Er hoeft niks vergaderd te worden.
5: Nee.
8: Huppakee, we zijn gewoon schouders eronder en we willen gewoon gaan.
5: Wat mij opviel is de mindset ook van... er is niks te veel. Als er gebeld wordt, wordt er direct naar een oplossing gezocht. En dat is volgens mij ook de manier om het vol te houden. Ja. We moeten naar een afronding. Dat spijt me zeer, want ik kan eindeloos met je doorkletsen. Niet alleen over zero emissiezones, over regels, maar ook over jouw werk als ondernemer. Ik ben even benieuwd naar hoe jij de toekomst ziet. Niet alleen van Mr. Electric, zoals je ook wel genoemd wordt, maar met name natuurlijk van jouw kindje, de EV Experience. Er lijkt steeds minder zendingwerk te doen. Is dat zo?
8: Nou, we hadden het erover. Ik denk dat de komende... Nu is 50% van de auto's die verkocht wordt... is batterij elektrisch, 100% ja. elektrisch. Dat gaat volgend jaar richting de 75%, is mijn verwachting. En 90% van die 75% is de zakelijke markt die auto's inkoopt. En ja, die lopen rond op de EV Experience. Dus ik verwacht daarin nog best wel wat potentiële groei komend jaar. Ook aan bezoekers, ook aan merken, ook aan laadinfra, energiemaatschappijen. De hele transitie moet daar aanwezig zijn.
5: Want het ecosysteem wordt alsnog breder. Natuurlijk.
8: Precies.
5: Ja.
8: Dus dat is de kant vanuit het evenement en vanuit die bezoeker. Hoe kunnen we het waardevol maken? En aan de andere kant hebben we een overheid die moet gaan puzzelen op een aantal dingen. Die pseudo-eindheffing die is onomkeerbaar. Die komt eraan. En aan de andere kant is een overheid ook aan zet om laadinfra gewoon goed op te pakken.
5: Ja.
8: Daar zit natuurlijk echt een bottleneck. Ik vrees ook dingen als wat we onlangs in Ierland zagen. Zo'n benzineblokkade. Mm-hmm. Waar de grote depots gewoon geblokkeerd waren door boze vrachtwagenchauffeurs. Kijk, we moeten mobiliteit betaalbaar halen. En als dat kan, ook nog emissievrij. En ik denk dat we daar een unieke evenement.

0: Als het financieel had gekund, had ik er denk ik eerder iemand bij gezet. Om het niet altijd allemaal maar op mijn eigen schouders te laten rusten.
1: Oké, nou, die schouders kunnen nu even ontspannen. Maartenpompen, dankjewel. Ik denk dat je terecht mag trots zijn op wat je hebt neergezet. Als oprichter en organisator van de jaarlijkse EV Experience. Volgend jaar natuurlijk weer op Zandvoort. Welke datum? Je mag hem nog even pluggen.
0: Ja, 23 tot en met 25 september gaan we weer het hele circus opbouwen.
1: Heel goed. Ik zal er zijn. Dankjewel, Maartenpompen.
0: Dankjewel.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
3: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
3: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
2: op New Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
1: Ondernemers die over willen schakelen op zero emissie doen er goed aan om verder te kijken dan alleen het vernieuwen van hun wagenpark. Je kunt in zekere zin beter spreken van een bredere mobiliteitsstrategie waar je meerdere facetten in meeneemt. Hoe je dat slim aanpakt, daar weet de importeur van Toyota en Lexus in Nederland veel meer van. En daar wil ik eigenlijk ook wel veel meer van weten. Daarom in de studio verwelkom ik Christian Bouwman namens Lauwman en Parkie.
4: Dankjewel.
1: De importeur van Toyota. Hè?
4: Ja.
1: Christian, fijn dat je er bent. Jij hebt op je kaartjes, je business card, zag ik Head of Corporate Sales staan. Dat werkt met alle respect de indruk dat je vooral auto's wilt verkopen aan ondernemers en ondernemingen. Maar ik begrijp dus dat we tegenwoordig veel verder moeten kijken dan alleen het voertuig. Hoe zie je dat dan?
4: Nou, dat klopt. Dank voor de uitnodiging vandaag. Hoe ik dat zie is, of hoe we dat zien, is eigenlijk dat 10 jaar geleden had je het product en had je een bedrijf en dat was auto's verkopen.
1: Ja.
4: Maar tegenwoordig zijn bedrijven zit anders in de wedstrijd. Je hebt ESG duurzaamheidsdoelstellingen, je hebt EV ontwikkeling, je hebt fiscaliteit. We hadden het net al eventjes hoorden we erover. Dus ondernemers worden eigenlijk heel erg gedwongen om op een andere manier naar een wagenpark te kijken. Mm-hmm. En dat geeft ons ook een andere rol. Om in de brede discussie met die klanten het gesprek aan te gaan. En dat is eigenlijk onze rol aan het worden.
1: Je zegt bedrijven waarmee je een bredere discussie hebt. Wat voor bedrijven heb je het dan over vanuit Lauwman en Parkie? En welke breedte zie je ontstaan?
4: Nou, het is heel verschillend. Ik zeg altijd maar, in Nederland heb je 284.000 bedrijven met een hoofdvestiging. Mm-hmm. Ik laat de losse vestiging maar even mijn hoofdvestigingen.
1: Ja.
4: Daarvan zijn er 281.000 bedrijven, die zijn MKB-bedrijven, zijn kleine ondernemers. We schalen ze in tot wagenparken tot 100 stuks.
1: Ja.
4: Daar zijn de wensen heel uiteenlopend. We gaan heel hard naar EV toe, gedreven door fiscaliteit. Maar het is niet voor iedereen een gegeven om naar EV toe te gaan. Omdat de jobinvulling dat niet toelaat. Nou, we hebben ook boven die top 3000 bedrijven.
1: Ja.
4: Dus MKB Plus, Midmarket en grootzakelijke bedrijven. Ja, die gaan wel wat vaker, wat harder naar EV toe. Maar om iedereen mee te krijgen in zo'n transitie.
1: Ja.
4: En daar betekent feitelijk ook dat je het bedrijf en de medewerkers mee moet nemen in het hele verhaal. EV, als het opgelegd wordt. Ja, alles wat opgelegd wordt, dat valt niet over het algemeen goed. Dus je moet het goed gaan uitleggen. Je moet ze meenemen. Bedrijven lopen tegen netcongestie aan. Bereiders die denken dat het een benzineauto is. Dus ze geven plank gas. Dus moet je ook uitleg gaan geven. Van, wat houdt EV-rijden nou eigenlijk in? Dus het zijn eigenlijk een heel breed palet van onderwerpen die je eigenlijk bij klanten en ondernemers moet bespreken.
1: En wat voor praktijkvoorbeelden komen er dan voorbij als je het hebt over een toekomstbestendige strategie? Dat klinkt natuurlijk heel breed. Maar kun je eens een voorbeeld noemen van een partij die zich bij jullie meldde met een probleem en welke oplossing hebben jullie gegeven?
4: Nou goed, weet je, EV is niet altijd de oplossing. Toyota heeft ook een multipath strategie. Mm-hmm. Die kijkt naar het brede. We hebben plug-in hybrids, we hebben EV, maar we hebben ook waterstof bijvoorbeeld. Ja. We hebben meerdere klanten die bijvoorbeeld een Hilux, ik vind het altijd een mooi voorbeeld, is Hilux echt een Toyota product.
1: En de beroemde pick-up, hè?
4: De beroemde pick-up, die kunnen we inmiddels in waterstof leveren.
1: Ja.
4: Maar dat is niet altijd de ideale, of tenminste een EV is niet altijd de ideale oplossing. Dus we kunnen ook met waterstof.
1: Ja, ja, ja.
4: Dus dan kijken we met ondernemers of met die bedrijven van hoe kunnen we een ideale oplossing doen tussen EV deels met de pick-up, die we inmiddels ook hebben. En waterstof, om daar wel die goede combinatie te maken. Dus je kijkt soms wat breder dan één voertuig, maar je kijkt meer naar de oplossing.
1: Want als we dat eens even uitsplitsen.

0: we hebben dat eerder al besproken, ook met jouw collega Ilona. Ja. Dat er een enorme ontwikkeling gaande is binnen Toyota en Lexus ook. Ja. Hè? Voorheen hadden jullie toch een strategie op hybride, wegens zuinig, maar wel inzetbaar. Ja. Inmiddels is daar een enorme range aan volledige batterij elektrische auto's bijgekomen. Ik noem een CHR Plus, een strak gelijnde coupé SUV. De BZ4X, die ook als stationcar leverbaar is. De Hilux zei al, je hebt de Pro Ace, de Mili, LCV's, de familie aan bedrijfswagens, busjes in diverse maten. Bij Lexus de ES, de RZ en binnenkort de TZ, een zeszitter, dus een grote familieauto ook. Ja. Daar is in no time enorm veel veranderd. Dan scheelt natuurlijk dat ondernemingen te maken krijgen met die pseudo-eindheffing. Ja. Dus elektrisch, nou, dat staat er nu goed op. Zie je ook andere vragen komen vanuit de klanten?
1: Jazeker. Het is grappig is, want jij geeft even een hele range aan heel snel.
0: Ja, lees het vooral even terug. Zou ik
1: zeggen. Een jaar geleden hadden we eigenlijk maar twee modellen.
0: Ja.
1: En de Pro Ace familie schaak even onder één modellijn.
0: Ja.
1: En dit jaar hebben we een enorme stormvloed aan nieuwe modellen gekregen. Dus we staan in een jaar tijd kan er ongelooflijk veel gebeuren in die zin. Ja, wat de vragen die zijn veel breder inderdaad. Ik zei net al even, netcongestie is een ding. Heeft Ilona is er ook al op ingegaan in de vorige uitzending. Range anxiety.
0: Dat is misschien nog wel even goed om te uit te leggen. Ilona, jouw collega, gaf het voorbeeld van fruit op je werk bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Waar ze niet alleen voertuigen hebben staan, maar ook een soort energieoverschot hadden bij het kantoor.
1: Ja.
0: Dat wordt nu in een bufferbatterij geladen, waardoor er ecologischer, slimmer wordt samengewerkt in een heel netwerk.
1: Ja.
0: Dus dat is uiteindelijk ook een advies dat jullie in de breedte hebben gegeven. Vond ik een heel mooi praktijkvoorbeeld inderdaad. Waarbij je dus ook die hele TCO naar beneden krijgt. De total cost of ownership van niet alleen het voertuig, maar eigenlijk van je hele energiebeheer.
1: Klopt,
0: dat is voor jullie natuurlijk operationeel ook een hele andere manier van werken.
1: Heel ander, dat is gewoon. Maar dat doen we ook samen met bijvoorbeeld een partner, een Vattenfall, waar we ook thuis laten oplossingen geven. Hè? Mm-hmm. Dus daar kan je ook weer door middel van slim laden. Kan je eigenlijk inderdaad het net congestie wat dat betreft een andere vorm geven dan niet laden bij je bedrijf, zeg maar.
0: Ja, hè? Precies.
1: Dus dat is een hele andere manier van praten ook met je klanten.
0: Ja.
1: En
0: zijn er nog andere zaken? Je had het net over het meekrijgen van je team. Dat is een uitdaging. Het technische kant is een uitdaging. Zijn er nog andere zaken waar je op moet letten wat jou betreft bij zo'n overstap naar zero emissie rijden?
1: Je moet het verhaal goed brengen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hè? En wat we net al zeiden, een jaar in transitie voor Toyota, waarin we heel veel EV hebben. Wij moeten het verhaal goed naar de ondernemer brengen. En dat het gewoon logisch is om voor ons te kiezen naar onze producten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we hebben heel veel nieuwe producten erbij gekregen. Maar het is ook van laten zien en trots zijn op hetgeen wat we doen. En daar zijn we heel hard mee bezig op dit moment.
0: Ja, heel goed. We hebben het vandaag natuurlijk diverse keren over zero-emissie stadslogistiek gehad. Hè? Dus zero-emissie zones die helemaal naar nul gaan.
1: Ja.
0: Waar je straks ook met compactere voertuigen alleen nog maar naar binnen gaan. Nou weet ik dat de Toyota Motor Corporation wereldwijd op allerlei voertuigen aan het sturen is. Zie je op dat vlak misschien ook iets meer gebeuren binnenkort? Dat heeft niet zozeer met Toyota te maken natuurlijk. Maar wat kun je daarover vertellen als je het hebt over oplossingen voor zero-emissie stadslogistiek?
1: Nou, ik denk dat Toyota is natuurlijk een bij far de grootste autofabrikant ter wereld.
0: Ja.
1: Dus die de multipath strategie is daar een belangrijk onderdeel van. Hè. Geen regio. En ze kijken even naar de wereld. Wereld geen regio is hetzelfde wat dat betreft.
0: Mm-hmm.
1: Met EV hoef je in Afrika niet te zijn bijvoorbeeld. Of waterstof. Dus zij ontwikkelen eigenlijk in op alle vlakken ontwikkelen ze iets.
0: Ja.
1: Op korte termijn geloof ik niet dat wij echt stadsoplossingen gaan bieden in hubvervoer of dat soort zaken.
0: Okay.
1: Maar ik sluit het ook niet uit dat daar in de toekomst iets van gaat komen. Want het is wel des Toyota's om dat op de achtergrond goed te ontwikkelen. En het is ook Japans.
0: Ja.
1: Als het goed doorontwikkeld is, dan komen ze
0: pas. Dan is het
1: en delen ze het. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat daar wel op de achtergrond.
0: Ik heb al eens in Tokio tijdens een autoshow gereden in allerlei kleine oplossingen.
1: Ja.
0: Dus die komen er zeker aan.
1: Zeker,
0: denk ik zo. En ik moest ook even denken aan die BZ4X, zeg maar jullie middelgrote model. Daar, die BZ staat voor Beyond Zero. Dus dat vond ik al, als je het hebt over strategie, al heel breed.
1: Ja.
0: Ze hebben duidelijk al vanaf het allereerste moment nagedacht. We gaan meer dan die auto alleen leveren.
1: Ja.
0: Ik ben nog even benieuwd naar het proces.
1: Ja.
0: Want we moeten ook alweer bijna gaan afsluiten. Het gaat zo snel.
1: De tijd vliegt.
0: Dat is niet normaal. Stel, ik meld mij met een uitdaging bij jullie, bij Lauman en Parkie. En jullie nemen mijn balletje, gaan ermee voetballen. Hoe gaat dat proces in zijn werk?
1: Nou, we gaan eerst kritisch kijken van wat voor park heb je? Wat zijn je behoeften? Mm-hmm. We maken een mobiliteitsscan maar eventjes, om het zo maar te noemen. En er zitten allerlei elementen in. En belangrijk is welke bewegingen doe jij als bedrijf zijn, als ondernemer zijn. Dat brengen we eigenlijk allemaal keurig netjes in kaart. Daar geven we advies op.
0: En met bewegingen bedoel je dan de voertuigbewegingen bijvoorbeeld?
1: Ja,
0: hoe je medewerkers reizen?
1: Ja, elk bedrijf is anders. Ja. Ene bedrijf heeft bedrijfsvoertuigen vanwege de servicebussen. De andere bedrijven is een consultancybureau. Het is meer arbeidsvoorwaardelijk wat dat betreft.
0: Ja.
1: Dus je moet heel kritisch kijken van welke bewegingen vindt in jouw onderneming plaats. Daar maken we een scan van. Geven een advies op bij een klant. En dan vervolgens gaan we daar met verschillende tools. TCO-berekening, noem het allemaal EV-tool. Om eigenlijk die drempel steeds meer te verlagen. Om steeds meer het plaatje duidelijker neer te leggen voor de ondernemer, voor het bedrijf, voor onze gesprekspartner ook.
0: Precies, heldere adviezen. En mocht je dan toch nog niet overtuigd zijn, vind ik ook wel een hele mooie bij Toyota. Dan krijg je gewoon 10 jaar of 1 miljoen kilometer garantie.
1: Zo is het.
0: De batterij.
1: Ja.
0: Dat is ook niet verkeerd.
1: Nee.
0: Dankjewel Christian Bouwman namens Toyota en Lexus importeur Lauman en Parkie. Dat is zinnige informatie en daarvoor kijk je en luister je naar De Ondernemer Live. Tips, trucs, achtergronden, praktijkervaringen. Ik dank Lorenzo Engelen van Carrie, Mr. Electric, Maarten Pompen van de EV Experience en Christian Bouwman van Lauman en Parkie voor hun inspirerende verhalen en slimme tips. En ik dank ook jou, lieve luisteraar, voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen weten over zero-emissie stadslogistiek, kijk dan nog even op weg naar 6 zero-emissiestadslogistiek.nl, want dan weet je precies waar je aan toe bent ook de komende tijd. Ondertussen zijn alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van Businesswise te luisteren via newbusinessradio.nl en via de app en afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en Businesswise. Graag tot de volgende en werk ze!
2: Dit is New Business Radio.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers. De durvers. De talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: verandert. Banen veranderen en jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
3: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
3: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up. Als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Let's move!

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
8: Ja, hoe ver zou je komen op de Zuidas met alleen een middelbare schooldiploma? Niet ver voorbij de receptie, zou je zeggen. Maar mijn gast trotseerde de zwaartekracht en schoot als een komeet omhoog. Tot partner bij een van de Big Four met nog niet eens een P op zak, kan je nagaan. Maar vergis je niet, hij mag dan zonder volledig kaartjes zijn binnengekomen. Het was absoluut geen free ride. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de studio vanaf de BusinessWise redactie, René Carillo. Equity partner, mag ik zeggen.
9: Zeker.
8: Bij EY.
9: Ja,
8: René,
9: klopt.
8: Goeiedag.
9: Goedemorgen. Hallo.
8: We maken nu toch geen slapende honden wakker, vroeg ik mij wel af. Hè?
9: Nou, het is in ieder geval een spetterende introductie. Ja. Dank daarvoor.
8: Het is niet dat mensen nu bij EY denken, wat? Heeft hij geen diploma?
9: Ik maak daar zeker geen geheim van.
8: Nee.
9: Niet meer.
8: Ah, niet meer?
9: Nee, dat is wel eens anders geweest.
8: Ja, hoezo? Ja.
9: Nou, ik denk dat het is inmiddels al 20 jaar geleden bijna dat ik begon. Dus ja. Ook ik kom nog steeds wel uit een tijd dat het heel normaal was. En nog steeds eigenlijk wel is natuurlijk om diploma's te halen. EY zeker toen en nog steeds ook bekend als onder andere accountantskantoor. Dat is ook de tak waar ik in ben begonnen.
8: Ja.
9: Nou, voor degenen die dat niet weten, om accountant te worden moet je in Nederland en in heel veel landen heel veel studies en certificeringen et cetera halen. En maar goed ook, want je brengt nogal wat als je je handtekening zet onder een jaarrekening.
8: Ja,
9: ja, en ik bleef daar. Eigenlijk vanaf dag 1 liep mijn studie helemaal niet. En ik kreeg wel een klein beetje het idee van shit, straks komen ze erachter. Maar ik vind het wel heel leuk hier.
8: Ja.
9: Dus dat is natuurlijk wel, in het begin van mijn carrière was dat niet iets waarmee ik te koop stond.
8: Nee, precies. Want je bent dan eigenlijk actief in een veld waar je bewijs spreekt. Je moet toch gewoon een rijbewijs hebben om te mogen rijden, bij wijze van spreken.
9: Ja, rijbewijs die heb ik wel hoor.
8: Ja. Maar die word je geacht te halen.
9: Ja.
8: Maar dan loop je daar dus rond. En je denkt, ja fuck dat papiertje, dat gaat maar niet lukken. Maar hoe overleef je dan?
9: Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, allereerst wel goed om te vertellen dat dit was... het is niet zo dat ik gewoon letterlijk heb aangebeld... en jongens, ik wil hier komen werken, ik kom net van de middelbare school. Hm. Er was destijds, en ik geloof dat het nog steeds wel bestaat... een opleiding vanuit Nivra Nijrode. Ja. En dat was een reactie op het feit dat het tekort was aan accountants. Hm. Dan kon je na je middelbare school beginnen. Nou, ik kwam daar op 5 of 6 VWO achter dat dit bestond. En van alle keuzes die ik had, dat ging letterlijk van kleinkunst... Academie, advocatuur, geschiedenis of deze opleiding.
8: Je deed gymnasium, hè?
9: Ja, ik deed gymnasium. Ja. En all honesty, wel gymnasium met mijn hakken over de sloot. 4 voor Grieks, maar dit heet een gymnasiumdiploma.
8: Ja.
9: Toen heb ik uiteindelijk toch hiervoor gekozen. Ik denk vooral omdat ik al mijn hele leven wel weet dat theorie en studeren... Het is gewoon niet mijn ding. Mm-hmm. Maar werken, dingen in praktijk leren, met mensen bezig zijn... probleemstukken oplossen, dat vind ik al heel lang heel erg leuk. Ja. Als kleinkind, puzzelen, nou, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Dus dit leek me gewoon de juiste route. Dus dat heb ik toen daar heb ik gesolliciteerd. Ja. En dat werd hem.
8: En aangenomen. En dus... Want ja, nogmaals, als je accountant bent en ook in die accountancy zit, dan heb je toch ook mee met het analyseren van de cijfers.
9: Ja.
8: Dan moet je toch ook gewoon inhoudelijk analytisch werk doen, waarvan je zou zeggen, dan moet toch iemand je leren.
9: Ja.
8: Dat heb jij dus niet in de schoolbanken geleerd.
9: Nee.
8: Of heb je dan er doorheen gebluft?
9: Nou, ik denk dat het twee dingen zijn. Misschien, ik kan wel een voorbeeld aanhalen wat nu een beetje boven komt drijven. Echt in het begin van mijn carrière. Op een gegeven moment heb je dan natuurlijk wat klanten. Het duurde echt wel even überhaupt voordat ik op Teams werd gezet en naar klanten werd gestuurd.
8: Wat was je eerste, een van de eerste werkzaamheden die je dan ooit deed?
9: Mijn allereerste werkzaamheden waren kerstkaarten vouwen en de archiefkasten van partners opruimen. Laat dat duidelijk zijn. Dat waren de eerste 6 maanden van mijn carrière.
8: Ja.
9: Daarna mocht ik langzaamaan een klein beetje met collega's mee om bijvoorbeeld letterlijk hardcopy files te kopiëren. Ik kom ook nog uit de tijd dat we nog best wel heel veel hardcopy werk deden. Mm-hmm. Nou, dan mocht ik op een gegeven moment dus een klein beetje echt wat controlewerkzaamheden oppakken. Dat gaat dan als het aansluiten van bankafschriften met de administratie. Gewoon letterlijk met een rode en een blauwe pen gaan lopen vinken.
8: Ja.
9: En wat ik heel snel al had bedacht. Ik dacht wel van ja, wacht even, hoe kan ik dan? De theoretische kant die ik dus niet heb en ook waarschijnlijk niet echt ga doen. Want ik wist gerust wel, ik ga niet die opleiding naast deze drukke baan. Dat wist ik eigenlijk al vanaf dag 1. Heel eerlijk, heb ik natuurlijk nooit gezegd, maar dat wist ik wel. Vlieguren maken. Gewoon met volledige interesse en ook een stukje overgave. Vol dat systeem in. Want er werken daar allemaal fantastische, talentvolle mensen. En natuurlijk ook bij de klanten waar je over de vloer komt. Dat is een, ja, daar zit zoveel talent, zoveel kennis. En mensen die ook overigens heel bereid zijn juist om anderen op te leiden. Ja. Dat is een van de kenmerken van onze organisatie. Wij leiden mensen op.
8: Ja.
9: Dus ik dacht van ja, wacht even. Ik heb hier eigenlijk alle ingrediënten die ik nodig heb. Daar heb ik een studie niet voor nodig.
8: Maar dan nog... Je begint bij audit. Dat is de afdeling bonen tellen.
9: Ja.
8: Je zou zeggen, de eerste 10 jaar of 5 jaar is dat gewoon in die inhoud. Waarvan jij zegt, ja, maar dat is niet mijn sterkste kant. Hoe kan je daar dan vandaan bewegen?
9: Ja.
8: Het is een dubbele vraag, zei ik doodzonde. Maar goed, hoe kan je daar in godsnaam thuis voelen?
9: Ja.
8: Als je ook kleinkunst overweegt, hoe kan je dan in godsnaam je tussen die bonentellers thuis voelen? Wat is dat dan?
9: Ik heb op een gegeven moment, ik denk dat het jaar 3 of 4 was... Zat ik bij was een vermogensbeheerder, een klant van EY. En ik zat op dat team al 2, 3 jaar. En een van de gasten daar, hoofdadministratie, mooi vent, Amsterdammer. En ik had een hele goede klik met hem.
8: Ja.
9: En op een gegeven moment moest de jaarrekening de deur uit. En nou, het werd best wel een beetje krap, wiebelig, veel opmerkingen. Het stond niet helemaal goed. Toen heb ik gezegd, Dennis, ik zal zijn achternaam niet zeggen. Dennis, weet je wat, vanavond, jij en ik, pizzaatje, colaatje, wij gaan het samen oplossen. Oftewel... inhoudelijk ben ik zeker nooit de sterkste accountant geweest. Maar de relatie, dat begreep ik heel goed.
8: Hmm.
9: En dat is tot de dag van vandaag nog steeds het beroep waar ik eigenlijk in zit. Ik zit in een relatieberoep. En dat heeft me toen heel erg geholpen om eigenlijk de relatie met klanten aan te gaan. Die uiteindelijk voor het hele team, dus daar waar de anderen beter waren in de inhoud.
8: Mm-hmm.
9: En dat was hun taak, om het zo even te zeggen. Ja. In de taakverdeling was het vaak mijn taak om situaties te escaleren. Of om het juist te deescaleren, de relatie te onderhouden. En dat werd natuurlijk gewoon een mooie samenkomst.
8: Mm-hmm.
9: En dus werd dat ook vrij snel wel opgepikt. Ik weet ook nog, dat was ik ook niet zo heel ver in mijn carrière. Dat een van de senior partners, die zei, René, die wist niet dat ik niet met mijn studie bezig was. Die wist ook nog niet van mijn stiekeme plan. Ik ga het hier maken zonder papieren.
8: Ja.
9: Maar die zei toen al van René, We hebben hier legio mensen die qua inhoud ongeveer een beetje hetzelfde kunnen. We hebben er veel te weinig als jij. Dat hebben we nodig. Ja, hou dat vol.
8: Grappig.
9: Dus het werd wel gezien.
8: Ja. Wanneer merkte je van, hey, dit is mijn talent?
9: Zo'n goeie. Kijk. Nou, ik denk dat gaat eigenlijk wel voor überhaupt werken bij EY. Ik denk dat gaat al terug naar basisschool bijna. Waarom moesten mijn ouders naar school komen? Ik was echt niet zo'n heel makkelijk leerling. Niet op de basisschool, niet op de middelbare school. Mm. Omdat ik altijd bezig was met de mensen om me heen.
8: Oké. Hoe zag dat eruit?
9: Nou, lekker kletsen. Lekker het over andere dingen hebben dan 7x6. En begrijpen wat een ander beweegt. Dat heb ik altijd al gewoon heel erg interessant gevonden. Ja. En daarmee ook wel, ik wil niet zeggen een soort van gevolg op jonge leeftijd gecreëerd. Maar ik was wel vaak een beetje haantje de voorste. En ik kreeg wel mensen mee. Mm-hmm. Dat vonden mensen ook leuk. Ik kan mensen prima entertainen. Ja. En dat heb ik altijd tot de dag van vandaag allemaal veel interessanter gevonden dan het heel inhoudelijk te hebben over een accounting standaard of over de belastingregels of zo. Ja. Dus ik denk dat het al vanaf jongs af aan wel in me zat. Hm. Ik denk nogmaals doordat mensen bij EY op een gegeven moment dat eruit pikten als een van mijn supertalenten, dat ik op een gegeven moment ging begrijpen, hey, dat is eigenlijk wat ik kan brengen. Ja. Meer die relatiekant.
8: Zou je dan ook zeggen, als je nu jong bent en je hebt de ambitie om bij de Big Four aan de slag te gaan en je zou er echt carrière willen maken, dat uiteindelijk dus die relatievaardigheden in de long run belangrijker zijn dan je inhoudelijke skills?
9: Ja. Interessante vraag. Als je me dit 2-3 jaar geleden had gevraagd, zou ik het niet zeker weten. Als je het me nu vraagt, wat je doet, is in ieder geval de kans groot dat die rol van de relatie en de menselijke kant steeds belangrijker wordt. Maar dat komt niet alleen maar door het beroep. Dat komt ook door de technologische ontwikkeling waar we nu middenin zitten. Mm-hmm. En je ziet wel echt dat een deel van ons werk wordt al en gaat nog veel meer geautomatiseerd worden. Maar één ding gaat nooit geautomatiseerd worden. Daar geloof ik niet in. En dat is dit.
8: Gesprek.
9: Het gesprek, de relatie, de verbinding. Naar diepere niveaus durven te gaan met elkaar. Vertrouwen opbouwen, wat niet zo makkelijk is. Dat is niet één gesprek of één koffietje. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat die kracht steeds belangrijker gaat worden. Maar goed, niet wegnemende dat wij zijn bijvoorbeeld als professional services bedrijf. Verkopen we ook natuurlijk kennis en kunde, et cetera. Ja. Dus dat blijft wel ook relevant.
8: Ja, oké. Okay. Je zat op het gymnasium. Dan zou je zeggen, als je daarvan afkomt, studeer door.
9: Ja.
8: Mijn ouders zeiden dat vroeger tegen mij. Zo hoog mogelijk opgeleid worden. Ja. Wat zeiden jouw ouders tegen jou?
9: Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader komt overigens uit Italië, is daar geboren. Napoli. Was wel heel jong toen hij in Nederland kwam. Dus hij is in principe gewoon volledig Nederlander. Hij heeft ook alleen maar een Nederlands paspoort. En hij is bij de Albert Heijn zijn carrière begonnen. Letterlijk als vakkenvuller en uiteindelijk supermarktmanager geworden. Dus een beetje wat dat betreft net als ik. Zonder papieren in een nieuwe context. Misschien een beetje vreemde context. En gewoon climbing the ranks. Mm-hmm. Door hard te werken en et cetera. Mijn moeder heeft al een opleiding tot zusterverpleegster. Ze is op een gegeven moment ook hoofdzuster geweest op zware afdelingen. Dat heeft ze wel terzijde gelegd toen ik werd geboren. Maar arbeidersklasse, wel allebei dus heel erg van hard werken en je best doen. Dus dat is er zeker ingegoten. Alleen zelfs gymnasium en zeker studeren, dat kennen zij überhaupt niet. Nee. En dat zie je denk ik best wel vaker met kinderen die dat dan vanuit zo'n omgeving komen. Dan is natuurlijk gewoon überhaupt het gesprek aan de keukentafel daarover is eigenlijk een beetje onmogelijk. Want zij kunnen totaal niet plaatsen waar jij het over hebt. Mm-hmm. Zo iemand als ik, die zal het misschien zelfs ook wel af en toe een beetje misbruiken. Hem het gesprek naar mijn eigen hand te zetten. Ik heb toch geen zin om te studeren. Ja. Dus dat ga ik mijn ouders wel even wijsmaken.
8: Ja, precies, dat het niet nodig is. Ze kunnen niet beoordelen of je huiswerk moet maken, want ze hebben geen idee, bij wijze
9: van spreken. Exacto. Ja. Die druk die was er niet. Plus overigens, in hun ogen, ik ging in principe aan Nijenrode studeren en bij Ernst & Young werken.
8: Ja.
9: Dus ik had misschien wel best of both worlds.
8: Ja, ja. Ja, precies.
9: Ik vertelde hun ook niet dat ik op vrijdag niet naar studie ging, uiteraard.
8: Ja.
9: Maar in, ja, in de beleving van de hele wereld, zowel privé als zakelijk, was ik natuurlijk lekker bezig.
8: Ja. Oké, dus want ik, dat was voor mijn aanname dus, hè, van hoezo ga je niet naar de universiteit en zeg ja, dat is niet competent, moet je doen. Maar dat was voor hun, vanuit hun perspectief was dit gewoon helemaal, was je gewoon lekker bezig.
9: Ik was dat in principe op papier aan het doen. Ja. En niet alleen op papier, dat heb ik natuurlijk ook wel, wat ik zei, in het begin was het wel een beetje nodig om die schijn hoog te houden. Hmm. Dat durf ik wel eerlijk over te zijn.
8: Hoe voelt dat?
9: Nou, daar ben ik achteraf helemaal niet zo heel blij mee. Kijk, in het begin, je bent heel jong, 18 jaar. Mannelijke brein is dan nog helemaal niet uitontwikkeld. En daarnaast je persoonlijkheid ook niet, right? Je bent nog echt wel op zoek naar wie je nou eigenlijk bent.
8: Ja.
9: Nou, toen heb ik er zelf voor gekozen dan om dit in het systeem van de Zuidas te duiken. Wat overigens echt wel een fantastisch systeem is, maar ook wel echt een systeem. Het is erop getraind om, nou ja, je bij de lurven te pakken en nou ja, door elkaar te schudden en te gaan werken. En dat ik was daar dol op, ook omdat het gaf me een beetje verankering.
8: Want de Zuid, ik bedoel, kijk, ik kom uit Geldermalsen,
9: ja,
8: in Rotterdam gestudeerd en op een gegeven moment weet je dan een beetje wat de Zuidas is, maar ik heb het ook niet van huis uit meegekregen. Jij ook niet.
9: Nee.
8: Hoe vond je die Zuidas überhaupt? Hoe ben je daar überhaupt?
9: Ja, dat is eigenlijk wel een verhaal, denk ik, van toeval. Omdat ik dus die opleiding aan Nivra Nijenrode, nou, die keuze had ik dan op een gegeven moment gemaakt.
8: Ja.
9: En mijn neef, die werkte destijds nog bij EY. Dus ik was met hem in gesprek en hij zei, joh, dan regel ik voor jou wel een gesprek bij EY.
8: Ja, precies.
9: Dat was wel meer toeval dan wijsheid.
8: En het was, maar het pakte je wel meteen, begrijp ik.
9: Ja. Ik, vanaf eerste dag dat ik mijn sollicitatiegesprek had, toen heb ik ook daarna tegen mijn ouders uitgesproken, hier word ik partner.
8: Ja, en je, echt waar?
9: Ja, was ik 18 jaar. 17 jaar.
8: Ja, wat kan je nog terughalen wat dat maakte? Wat je dat toen zei?
9: Nou, wat heel merkbaar was, het was gewoon een beetje een Hollywood scene. En het was het oude kantoor waar we zaten. Maar toch een hoop mensen, mooi in pak. Corner offices waar je kon zien, nou, belangrijke mensen. Ja. Werd overigens wel gerookt ook op kantoor en zo.
8: Mm-hmm.
9: Er gebeurde daar gewoon wat. Het was wel, ja, ook wel een beetje Zuidas. Je voelde wel dat er ook wel geld stroomde. Dat er belangrijke dingen besloten werden.
8: Ja, ja.
9: Dat voelde je gewoon.
8: Maar je zei ook net, want ik haak er ook aan, want ik voelde voor mij ook als hij, dit is verankering.
9: Ja.
8: Leg uit.
9: Ik ben best wel lang een beetje zoekende geweest naar, nou, wie ben ik nou eigenlijk?
8: Mm-hmm.
9: Dat zat er al in vanaf jongs af aan.
8: Ja.
9: Heeft ook een beetje te maken met dingen als ADHD en dat soort zaken.
8: Mm-hmm. Hoe voel je dan die onrust?
9: Nou, vooral dat, onrust. Hè. Dus eigenlijk van A naar B. Ik kan heel erg een soort van maniakaal iets ontzettend leuk vinden voor heel even. En daar dan een soort van persoonlijkheid aan ophangen. En dat kan een sport zijn, dat kan een hobby zijn. Maar dat kan ook een vriendschap zijn. Dat kunnen allerlei dingen zijn.
8: Ja.
9: Maar ja, dat, en dan zuig ik me daar helemaal in op. Hang ik mezelf er ook helemaal aan op. En dat heeft ook heel veel risico. Want ja, dan wordt opeens je persoonlijkheid afhankelijk daarvan.
8: Ja.
9: Nou, dat heb ik ook zeker met het sprookje van de Zuidas gedaan. Zeker.
8: Ja. Maar je zegt, want je was dus eigenlijk zoekende op dat moment.
9: Ja. Ontzettend zoekende. En voor mij leek, en ik denk nog steeds dat ik er wel achter sta, leek een kantoor met werktijden en klanten en opdrachtgevers en taken, leek voor mij een logische oplossing daarvoor.
8: Maar ook een soort stabiele fundament of zo. Maar kreeg je dat dan niet van huis uit?
9: Nou, ik denk wat ik tekort kwam thuis was dus uitdaging op dat vlak of begeleiding op dat vlak.
8: Ja.
9: Omdat zij kenden dat niet.
8: Nee.
9: En ook wel een niveauverschil, dat is prima. Dat is nou helemaal gewoon wat het is.
8: Mm-hmm.
9: Ja, dan is het heel moeilijk, dus dat kan ik me ook echt voorstellen. Dan is het ook heel moeilijk als ouders om op dat vlak, op andere fronten heb ik allerlei stabiliteit, opvoeding, normen, waar, noem het maar op, meegekregen.
8: Ja.
9: Maar die beetje inhoudelijke challenge en wat wil je nou worden in je leven?
8: Mm-hmm.
9: Ja, dat werd allemaal heel vrijgelaten, want zij hadden denk ik ook het gevoel, wij kunnen jou daar niet in helpen.
8: Nee, precies.
9: Ja, dat is natuurlijk voor een adolescent een moeilijke omgeving om dan keuzes te maken als je al iemand bent die heel erg impulsief is.
8: Ja, precies. Want wat kan je gemoed van toen dan nog terughalen? Dus van voordat je bij EY's had, wat voor impact heeft dat dan op een kind als jij?
9: Nou, de impact die het had, was dat ik daarvoor... mijn vader werkte dus bij Albert Heijn. Ik ben volgens mij op mijn 11e of 12e... ik weet niet of dat formeel mocht, maar... bij de Albert Heijn begonnen. Verjaard, prima. En ook daar, ja, binnen de kortste keren was ik 15... opende en sloot ik de winkels. En liep ik jasje dasje over de werkvloer. En was ik, weet ik veel, floor manager. Nou, dat een beetje. Ja. Dus dat soort van die drive en overal kansen zien... om toch een beetje carrière te maken, dat heb ik altijd al gehad. Ja. Maar ik weet steeds meer zeker dat dat niet zozeer ook bij EY te maken heeft gehad met status of macht. Het heeft vooral te maken gehad met rust creëren in de onrust.
8: Ja. Eigenlijk, als ik het een beetje zo beluister, denk ik, joh, je had gewoon geen, hoe zeg je dat? Er was niks om je te ja, er was natuurlijk wel een fundament vanuit je ouders. Maar
9: te weinig.
8: Te weinig, maar konden ze je ook te niet weinig. Brengen vanuit een gebrek aan eigen ervaring.
9: Nee.
8: En je komt bij EY binnen en in één keer zie je een soort van ladder staan waar je denkt van yes, hier kan ik mijn tanden in zetten.
9: Precies. Ja. En ik denk bijvoorbeeld dat voor iemand als ik had een studentenvereniging, hè, waar je gewoon even lekker met de neus op de feiten wordt gedrukt als het nodig is. Of gewoon even wat levenslessen worden bijgebracht. Ik denk dat dat voor mij heel goed was geweest.
8: Ja?
9: Ja, dat denk ik wel.
8: Hoe dan?
9: Nou, kijk, je wordt ook wel in zo'n systeem van een EY, als je daar een succesvol mee bent en zo heel ingewikkeld is het niet om die ladder te beklimmen, denk ik. Dan wordt ook een beetje een... je krijgt daar te veel bevestiging van. Snap je?
8: Ja,
9: dus het is wel goed om natuurlijk wat mensen, leeftijdgenoten, denk om je heen te hebben. Die gewoon eens een keertje zeggen, hey,
8: doe normaal.
9: Volgens mij doe het even rustig.
8: Ja.
9: Of ook gewoon heel constructief van, goh, ik kijk er eigenlijk zo naar. Hè, dat je wat meer... Het is natuurlijk allemaal best wel eenheidsworst in zo'n... dat was het in ieder geval vroeger. Dat is het tegenwoordig een stuk minder.
8: Ja.
9: Maar vroeger echt wel eenheidsworst. We doen allemaal met je hetzelfde.
8: Mm-hmm.
9: En ja, nogmaals, voor mij was dat, ik hou me daar aan vast, maar wel echt wel at the expense of persoonlijke ontwikkeling.
8: Ja, ja.
9: 100%.
8: Ja, ja. Dus als ik jou zou beluisteren, dan ben je binnen, je kwam binnen bij EY, je zag die ladder staan en je dacht, dat was in eerste instantie ook gewoon heel concreet en hier kan ik gewoon lekker tegenop klimmen.
9: Ja.
8: Maar tegelijkertijd ben je jezelf along the way daarin ook wel weer verloren.
9: Ja. Nou, heel erg. Ik heb laatst wel eens een keer... Ik zie mijn carrière een beetje als drie fases. De eerste fase was, noem het een beetje lang leven, de lol. Heel erg, allemaal nieuw, veel uitdagingen. Ik kon me er echt in vastbijten. Maar het was ook gewoon leuk. Er werken daar leuke mensen, slimme mensen, veel uitdagingen.
8: Mm-hmm.
9: Nou, dat was een beetje de, I don't know, de eerste zoveel x aantal jaar.
8: Ja.
9: Dan op een gegeven moment, nou oké, dan komen die eerste promotietjes. En dan op een gegeven moment ben je senior, word je manager. Dan ga je, toen werd het wel wat serieuzer, maar begon ik ook wel een klein beetje te voelen. En dat was toch een soort van stemmetje in mij die zei van, ja, maar is dit het nou? Dus ik merkte bijvoorbeeld dat ik thuis bij mijn ouders, dan bracht ik ook Zuidas René naar de keukentafel.
8: Mm.
9: En dat werden best wel gewoon een beetje, nou, dat werden geen mooie gesprekken. Dat werd toch een beetje de, nou, een beetje arrogante Zuidas René, die met diezelfde energie ook met zijn lieve ouders in gesprek is. En dat heb ik best wel een paar, en ook met vrienden. Hè. Ik heb ook wel vrienden gehad, op een gegeven moment een van mijn beste vrienden, die zei, René, ja, ik ga je niet meer meenemen naar andere vriendengroepen. Dat is gewoon niet oké. Okay.
8: Ik herken je niet meer.
9: Nee, deze energie wil ik er niet bij hebben.
8: Ja.
9: Toch, ondanks dat soort momenten of dit soort adviezen van vrienden, nou, echt wel een aantal jaar toch maar een beetje doorgegaan.
8: Mm-hmm.
9: In die bijna verdoving, denk ik wel, dat het op een gegeven moment was. Gewoon blind voor wat er eigenlijk met mij aan de hand was. Maar die verdoving of die bevestiging, die adrenaline, die verkoos ik dan toch boven luisteren naar die feedback loops.
8: Ja.
9: Want partner worden was nog steeds belangrijk.
8: Ja.
9: Nou, toen op mijn 30ste was dat dan bereikt. Een salary partner. Een paar jaar later equity partner. En eigenlijk toen dat gebeurde, toen pas werd dat stemmetje echt wel veel te luid. Dat stemmetje wel echt tegen mij zei in mijn hoofd, in mijn onderbuikgevoel. Maar ook in de gesprekken met mensen nog steeds om me heen. Van, hè? Maar dit is niet oké. Okay. Er is een hele andere René die nu een keertje naar buiten wil komen. Een
8: mooie cliffhanger vind ik dit. Voor het vervolg van het gesprek gaan we zo meteen verder op in. Want wat zei dat stemmetje dan en hoe ben je daaruit gekomen? Dat na...
4: You show me a pay stub for $72,000 and I quit my job right now and I work for you.
10: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
11: And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe... I'm back. Full time.
12: De scène van je leven.
8: Want we gaan eerst naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Welk fragment uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert? Achtergrond daarvan is dat ik ooit een coach sprak. En die zei van, joh, ik laat al mijn coachees naar dezelfde film kijken. En de scène waarop ze aanslaan vertelt mij iets over hun thema. Ik denk, hey, dat kunstje kan ik ook. Vandaar de vraag. René, je hebt iets meegenomen.
9: Ja.
8: Uit welke film?
9: Scent of a Woman.
8: Scent of a Woman. 1992.
9: Ja.
8: Al Pacino.
9: Al Pacino.
8: Ja. Kun je kort neerzetten waar de film over gaat?
9: Ja, Al Pacino speelt een blinde luitenant, als ik het goed heb. Charlie is een middelbare scholier, heeft een zomerbaantje nodig en die vindt op het prikbord als bijbaantje om de blinde luitenant op te passen, want zijn familie waar hij bij inwoont, die gaat namelijk op vakantie.
8: Ja.
9: En dat wordt een hele bijzondere relatie tussen een middelbare scholier en een veteraan, blinde veteraan. Het acteerwerk van Al Pacino is ongelooflijk goed.
8: Ja.
9: En die relatie eindigt uiteindelijk in een fantastische speech aan het einde van de film.
8: Precies, want die Charlie die zit op een chique school.
9: Ja.
8: Er gebeurt iets met de hoofdmeester, daar wordt hij op aangesproken. Iemand anders heeft het gedaan, hij weet wie, maar hij wil dat niet zeggen.
9: Ja.
8: Maar vervolgens, die hoofdmeester die wil gewoon toch iemand straffen. Dus er is een soort rechtszaakachtige situatie.
9: Ja, disciplinaire zitting.
8: Ja, en Charlie lijkt daar, die wordt van school gestuurd. Daar draait het bijna op uit. De blinde Al Pacino zit ernaast. Hele hoekige, zagrijnige man.
9: Ja.
8: Maar die stapt op een gegeven moment, die staat op en die geeft een beroemde speech waar je nu 15 seconden uit hoort.
12: I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of.
8: Ja.
9: Goosebumps.
8: Ja?
9: Ja, absoluut. Ja.
8: Wat maakt Goosebumps?
9: Nou, sowieso zie ik het ook meteen weer voor me. En nogmaals, het acteerwerk van Al Pacino is in deze film misschien wel het beste acteerwerk wat naar mijn mening bestaat.
8: Mm-hmm.
9: Los daarvan, en het is grappig dat je precies dit stukje, want de speech duurt ongeveer 5 minuten, maar je dit stukje hebt gepakt.
8: Maar 15 seconden precies, anders dan worden erop leeg.
9: Nee, zeker. Maar dit is wel een van de meest relevante stukjes voor vandaag de dag in die speech. Want het gaat er inderdaad om dat Frank opstaat voor Charlie om hem. En hij zegt ook, ik ga niet zeggen of ik het er per se mee eens ben of dat het goed is wat Charlie hier doet door to don't rat out.
8: Ja.
9: Maar hij staat op voor de moed die het vergt voor Charlie om dat te doen.
8: Ja.
9: En Charlie doet dat ook vanuit een integere beweging.
8: Ja.
9: En wat ik wel steeds vaker tegen ben gekomen en nog steeds vandaag de dag, is dat leiderschap heel erg is gaan morfen into beetje allemansvriendjes, politiek correctheid, gevoelig om ergens echt voor te staan, want voordat het te sensitief is.
8: Ja. Dat lijkt me zeker binnen zo'n Big Four met al die partners.
9: Ja.
8: Dus iemand heeft me een keer uitgelegd, dat is een beetje zoals een conclaaf. Zoals als een nieuwe paus moet worden gekozen, heb je die comedy bisschop bij elkaar, partners ook. Een soort, het is een groep van 200-300 man. En het vergt veel moed om daar een uniek standpunt in te nemen, begrijp ik. Dus dat is een beetje waar je op doelt.
9: Exact. Om een voorbeeld te geven. Ik ben zelf heel erg van de verbinding, inclusief fysiek. Een knuffel of aanrakerig in contact met mensen waar ik om geef.
8: Mm-hmm.
9: Ook collega's. Nou, zo is er gerust wel een aantal andere partnercollega's die dat ook hebben. Vaak wel van niet-Nederlandse culturen. Hartstikke mooi.
8: Ja.
9: Ik zou juist willen vieren dat zij bijvoorbeeld dat dus brengen in zo'n zaal. Hè? Wat meer warmte, wat meer liefde.
8: Ja,
9: daar worden dan toch achter de coulissen opmerkingen over gemaakt. Dat er dan dus zo'n groepje partners, inclusief ikzelf, wat meer op die manier omgaan. En we hebben het over niks geks. Hè?
8: Gewoon
9: over een schouderklopje. Ja. Misschien als je elkaar ziet een hug.
8: Hm.
9: Alleen dat al vinden mensen dan kennelijk soort van afwijkend. Ik ga daar nooit voor afwijken. Ik blijf die hug geven. En dit is natuurlijk dan de moed van de onderste plank. Hè? Niet van de bovenste plank.
8: Nee, maar het principe
9: maar dat
8: is
9: vergt het wel.
8: Ja. Ja.
9: En zo kun je dat helemaal doortrekken naar dat het ook soms over ergens een bepaalde mening over hebben en hem ook uiten. Nogmaals, respectvol en met integriteit. Ja, dat vergt tegenwoordig steeds meer moed, want je kunt sneller op iemands tenen staan.
8: Ja.
9: Maar dat hoort wel wat mij betreft bij leiderschap. En ik zie te veel leiders die zich laten leiden door het idee van de meningen van anderen, et cetera.
8: Ja, maar dan kan je toch eigenlijk niet meer van leiderschap spreken.
9: Nou, dat is inderdaad mijn mening. En het Weet je wat het mooie is? Als je met een gesprek laat met een jonger iemand in mijn team. En we waren het even niet met elkaar eens. Maar die gaf wel aan, René, heel fijn dat je in ieder geval hebt uitgesproken dat we toch naar links gaan. Je hebt het uitgelegd. Ik ben het er nog steeds niet helemaal mee eens. Maar duidelijkheid is ook leiderschap. Ja.
8: Maar waar haal je de moed vandaan om op een gegeven moment toch ergens voor te gaan staan? Want het vergt dus ook dat je zegt, ik weet niet eens hoe andere mensen erover denken. Maar hier geloof ik in. Ik ga op die zeepkist en ik doe dit. Waar haal je die moed vandaan?
9: Nou, ik denk heel eerlijk dat het allerbelangrijkste wat je daarvoor nodig hebt is natuurlijk wel je omgeving. Dus bijvoorbeeld, waar start dat bij? Bij mij start dat bijvoorbeeld letterlijk bij mijn moeder. Die heeft in mijn opvoeding, in mijn jeugd laten zien, zij heeft altijd moedig voor haar kinderen gestreden.
8: Ja.
9: En wat houdt dat in? Ik zei al, ik was zelf niet de allermakkelijkste leerling. Mijn broertje overigens ook niet. Dus mijn moeder moest echt wel eens af en toe naar school komen. En die heeft altijd op een nogmaals respectvolle, integere manier niet ons verdedigd dat we altijd maar gelijk hadden. Nee. Maar wel voor gelijke behandeling gestreden.
8: Ja, dat was niet een type van mijn kind doet zoiets niet.
9: Nee, helemaal niet. Ja. Oh, nee, en thuis werden we, als het nodig was, daar werden we gedisciplineerd, niet op school.
8: Ja.
9: Alleen dat is wel, dat begint dus al met zo'n voorbeeld. Ja. Daar groei je mee op.
8: Ja. Sta ergens voor.
9: Ja. En sta voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is misschien nog wel een veel belangrijkere.
8: Juist.
7: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
8: Ja, ik zei met René Carillo, ik zei de aankondiging al equity partner bij EY. Maar ik ben nog helemaal voorbij gegaan aan wat je verder eigenlijk doet. Hè? Want je bent verantwoordelijk voor private markets. Oftewel niet beursgenoteerde bedrijven, familieondernemingen, snel groeiende startups hou je mee bezig. En CFO advisory.
9: Ook nog, ja.
8: En dat is iets...
9: Entrepreneur of the Year.
8: Entrepreneur of the Year Award.
9: Ja.
8: En dat als partner bij EY.
9: Ja.
8: Dat brengt je ook niet... Je hebt het ver gebracht, maar ook in letterlijk brengt het je ver, geloof ik. Hè? Internationaal. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar kom je zoal terecht?
9: Goeie vraag. Nou, ik mag dadelijk na deze uitzending de trein in naar Parijs. Want dan brengen we voor heel Europa de private markets leaders bij elkaar. Zodat we ook op Europees niveau in een board setting, noemen we dat, de markt kunnen bespreken. Want dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk, hè, om te kijken waar gaat de markt heen. Niet alleen die van Nederland, maar ook natuurlijk in Europa. Ja. En dus vanuit dat soort meer market leadership rollen beweeg ik me in dat soort gremia. Ja. Aan de andere kant bedien ik ook nog steeds klanten. Ik heb een eigen klantenportefeuille. Soms heel lokaal, early stage, fast growing company. Tot en met hele grote internationale partijen.
8: Wat gaat er mis als jij je werk niet goed doet?
9: Helemaal niks. Dan draait de wereld gewoon door, hoor.
8: Oh.
9: Ja, dat denk ik. Daar ben ik van overtuigd.
8: Als ik mijn werk niet goed doe, dan stopt hij. Nou. Oké, maar goed. Maar als equity partner, je hebt al je eigen winkel te runnen, toch? Of niet? Dus er gaat alleen de BV, René, gaat minder goed dan.
9: Ja, nou, kijk. Ik meen wel echt oprecht dat... ik heb heel lang gedacht dat het mijn business was.
8: Nou ja, dat is wel interessant. Want dan komen we natuurlijk terug waar we het net ook over hadden. Je zei net al, sprookje van de Zuidas. Je begon daar, je ging er ook op een gegeven moment zelf in geloven.
9: Ja.
8: Deze uitspraak van net begrijpen we, dat is inmiddels terug. Maar wil ik dan misschien toch even terug naar het moment. Want je ging er zelf wel even in geloven.
9: Behoorlijk. Ja, nee.
8: Hoe zag dat eruit?
9: Kijk, de eerste 10 jaar of zo is het... Als je dan... Je komt bij de mooiste bedrijven over de vloer. In het begin van mijn carrière vooral veel financiële sector. Nou, dat zijn waanzinnig complexe bedrijven die een hele belangrijke rol in de economie hebben. En daar mag jij opeens over de vloer komen. Ja. Dan mag je met die mensen praten. Dan mag je verstandige dingen zeggen. Mm-hmm. Nou, dan daarbuiten krijg je nog een heel traject binnen EY. Dat je om allerlei redenen naar het buitenland gaat. Voor klanten, voor opleidingen, voor noem het maar op. Dus je komt in een waanzinnig systeem dat jou alleen maar op een voetstuk aan het zetten is.
8: Ja.
9: En als je daar een beetje vatbaar voor bent, en dat was ik vroeger zeker, en dat zal ik vast nog steeds zijn, dan ga je daar wel in geloven. In het sprookje en vooral jezelf.
8: Maar is dat een soort jet set leven waar je dan in terecht komt? Voor je gevoel?
9: Nou, kijk, een soort van. Ik word ook wel een klein beetje... Het is niet zo dat het de hele wereld overvliegen en dat de dure auto's om je oren vlogen. Ja. Want je bent gewoon heel junior begonnen. Hè? Dat zijn geen grote salarissen.
8: Nee, snap ik. Maar noem eens concreet dingen. Kan je nog dingen terughalen waarvan je dacht van, waar je in het begin van je carrière van dacht van wow. Ik hier René Carillo.
9: Als jong broekie kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik de kans om business manager te worden van een van onze Europese leaders. En met haar heb ik een jaar lang van het ene land naar het andere land strategie sessies, allemaal senior mensen van klanten ontmoet. Ja. Om de strategie van bijvoorbeeld EY. En dan krijg je opeens door van over wat voor schaal je het hebt als een bedrijf als de onze. Ja. En dat je daar, je gaat er bijna in geloven dat jij inderdaad aan de knoppen staat en impact heb op dat systeem. Ja, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Ja. Ik was, weet ik veel, 25 of zo.
8: Maar schril contrast met waar je vandaan kwam.
9: Ja, nee, ja, 100%. Ja, nee, ik ben geboren in Ossaan. Ik ging in Zaandam naar de binnenbare school. We gingen leuk op vakantie, maar geen grote carrières om me heen. Of ooms of tantes met gigantische carrières of verhalen. Of nee, het was allemaal nieuw.
8: Ja, precies.
9: Ja.
8: Kunnen er volgens mij twee dingen gebeuren. Of je krijgt last van een ongelooflijk imposter syndroom. Van joh, wie ben ik in hemelsnaam dat ik hier sta?
9: Ja.
8: Maar dat is bij jou niet het geval geweest.
9: Dat zeker.
8: Wel.
9: Alleen het contragewicht was vol eroverheen. Ja. Niet aan toegeven.
8: Ja, ja.
9: Vol in het sprookje blijven geloven. Ja. En blijven voeden. Ten koste van nogmaals mijn eigen ontwikkeling. Ja.
8: En wat is dan het sprookje?
9: Nou, kijk. Het is wel echt een bubbel waar je in terechtkomt. Dus je moet het zo voor je zien dat je zit dan op een kantoor met allemaal hoogopgeleide mensen. Mm-hmm. Heel eerlijk, met een hele hoop zeven vinkjes mensen. Je gaat naar klanten waar ook weer dat soort mensen rondlopen. Ja. Gemiddeld genomen verdien je met z'n allen lekker geld. Ga je naar mooie restaurants, vlieg je naar het buitenland. Ja. Dus dan kom je in een garage vol met dikke auto's. Het is natuurlijk allemaal wel alsof dat de wereld is. Dat is het natuurlijk niet. Dat is de bovenkant. Het is geen eens representatief.
8: Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan, als je in die wereld zit, dat je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld je ouders, maar ook misschien je oude vrienden, en dat je dat gaat minachten.
9: Nou, dit is goed, grappig dat je dit zegt. Ik heb deze anekdote al een tijdje geleden ook verteld. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik er dus mee zat dat ik thuis aan de keukentafel zo die andere Zuidas-energie bracht. En dat me dat wel tot afstand tot mijn ouders aan het zetten was. Want inderdaad, misschien een beetje onbewust, was ik zelfs een beetje op ze aan het neerkijken. Mm. Of in ieder geval op die context. Mm. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment in de auto naar mijn ouders weer was. Want ik kom daar wel mijn hele, dat zal ik ook altijd blijven doen, dat zijn mijn ouders. Ik hou heel zielsveel van ze. Ja. Ze komen daar vaak. Ik was weer onderweg. En toen was ik echt, en dat heeft me echt veranderd. Daarna was ik me heel bewust met René. Maar je bent nu weer lekker muziek hard. Ik had weer een mooie deal gesloten.
8: En je dikke 5-serie of zo.
9: Ja, in dit geval XC90. Nou, en ik dacht, maar René, je gaat nu naar je ouders. Wat wil je daar nou? Wat wil je nou deze keer wel uit dat koffiegesprek halen? En toen heb ik mezelf heel bewust echt muziek uitgezet. Even 3 keer diep adem gehaald. Gewoon even goed over nagedacht. Ah nee, ik ga gewoon naar mijn ouders. Sorry dat ik het zeg, maar fuck die deal. Wat gaat het over? Ik ga naar mijn ouders. We gaan gewoon eens een leuk gesprek hebben.
8: Ja. Want daarvoor liep het dus spaak.
9: Ja, nee, absoluut. Ja,
8: hoe zag dat eruit dan?
9: Nou, als ik niet uitkeek, uiteindelijk, nou ja, dikke ruzie. Waarom? Omdat ik dan met een vrij arrogante, misschien een beetje neerkijkende energie. Mijn moeder is niet op de mondje gevallen. Mijn vader die heeft daar nooit heel veel van gezegd. Maar mijn moeder, die terecht ook, die ging daar wel tegenin. Van, wat kom jij nou brengen, snotaap? Ik ben gewoon je moeder, hè?
8: Ja.
9: En als ik niet uitkeek, dan was de koffie klaar en kon ik gaan.
8: Ja. Maar wat was jouw reactie op dat moment dan?
9: Nou ja, als het echt een slechte dag was, dan ging ik daar weer vervolgens tegenin. Ja. Om toch vanuit een soort van gewoon foute energie. En ik wil niet zeggen hier nu op radio dat ik me neer heb gekeken op mijn ouders. Nee. Maar het zat niet goed.
8: Nee, precies.
9: Het was geen mooi mens.
8: Nee. Kan je daar, als je niet uitkijkt, drijf je nog verder af. Bij wijze van, ik moet denken, een beetje denken aan de Wolf of Wall Street-achtig. Weet je, er zijn films zat over gemaakt waarin dit gebeurt. Ja, hè? Waarin mensen in zo'n wereld, et cetera. Als je niet uitkijkt, dan was je nog verder afgedreven. Dat is niet gebeurd.
9: Nee.
8: Wat heeft je tot inkeer gebracht?
9: Ja, want we gaan nu naar het verhaal van de hoop, wat mij betreft. Mm. Want inderdaad, ik zit hier nu nog en ik op een hele andere manier. En heel eerlijk, als ik het zo mag omschrijven, ik denk op mijn meest, in ieder geval plezierige en misschien succesvolste moment van mijn carrière.
8: Ja.
9: En ik zit in een hele andere energie en ik kijk heel anders naar mijn werk en naar mezelf. Mm.
8: Ja.
9: En ik ben er dus achter gekomen dat dat heel verstandig is.
8: Mm.
9: wat ik al zei, dat dus toen ik partner werd, toen werd eigenlijk dat stemmetje wel heel erg luid van hey, maar wie is René dan? Eigenlijk wist ik dat ook niet. Ik kon dat ook nooit beantwoorden. Hm. Als ik de vraag wel eens kreeg van nou ja, wie ben je dan, waar sta je voor? Dan ging het altijd maar over mijn werk en EY en dat soort heel, heel zakelijke, materialistische dingen vaak. Maar,
13: en hoe had je daar last van dan? Dat je die vraag niet kon beantwoorden?
9: Diep ongelukkig.
13: Ja? Ja. Hoe zag dat eruit?
9: Nou, ik ben vaak genoeg meerdere dagen mijn bed niet uitgekomen.
13: Ja, ja.
9: Zeker, ja.
13: Terwijl je al partner was?
9: Ook, ja. Ja. Ja. Even los van dat ik daar ook, denk ik, genetisch... niet denk, weet ik wel, vatbaar. Ik ben er wel vatbaar voor.
13: Ja.
9: En ook dat vind, dus dat moet ook heel erg bespreekbaar zijn. Hè? Want we zijn niet allemaal altijd maar mentaal helemaal 100%.
13: Nee.
9: Maar ik heb hele diepe, donkere tijden meegemaakt. Ja, ja. Maar heel lang genegeerd. Waar komt dat nou vandaan?
13: Ja, ja. Het overkwam je op dat moment.
9: Ja.
13: Je had de energie niet om je bed uit te komen.
9: Ja.
13: Wat ging er dan door je hoofd heen?
9: De hoofdgedachte is, ik ben niet goed genoeg voor deze wereld. Ja, dat is het imposter syndroom.
13: Ja.
9: Waar ik overigens iedere dag mee rondloop. Maar goed, nogmaals, dat is gewoon nou eenmaal een trauma die verankerd is in mij.
13: Ja.
9: Maar dat was de hoofdreden. Alleen ik heb te lang in mijn twintiger jaren. Want dit is niet iets wat een keer per jaar gebeurde of zo. Dit zijn gewoon voor mij periodes.
13: Ja.
9: Heb ik heel lang gedacht. Of genegeerd. En van waar komt het nou echt vandaan? Of gedacht, nou ja, ik heb er even een paar maanden heel hard gewerkt. En hard gefeest. En de batterij is gewoon leeg. Prima.
13: Ja.
9: Ik laat even op in een paar dagen. Ja. En dan zijn we er weer. En dat is ook altijd wel gebleken. Dat lukt ook altijd wel weer.
13: Ja.
9: En ik ga ook altijd 300%. Dus het is ook wel echt wel zo dat ik mijn batterij af en toe gewoon helemaal leeg loop.
13: Ja.
9: En dan moet ik gewoon weer even opladen. Ja. Zoals Els, mijn therapeut, altijd zegt. En dat mag.
13: Ja.
9: Maar er was wel echt wel meer aan de hand.
13: Ja, ik probeer het even samen te vatten. Je bij EY. Je komt in die wereld terecht. Fantastisch.
9: Ja.
13: Lekker bezig. Zelfs tot aan partnerniveau.
9: Ja.
13: Je hebt alles wat je hartje begeert, zou je bijna kunnen zeggen.
9: Ja.
13: Af en toe kon je bed niet uitkomen.
9: Ja.
13: Interpretatie. Ja, batterij is waarschijnlijk ook leeg. Ja. Vaak.
9: Ja.
13: Wat maakt dan dat ook daar had je mee door kunnen blijven gaan? Ja, af en toe is mijn batterij gewoon leeg. Ja. Maar toch is er iets wat jou dan deed inzien. Er is meer aan de hand. Kan je nog terughalen wat dat...
9: Ik neem je mee naar de bergen van Portugal. Ik ben toen een paar jaar geleden een week lang meegeweest naar een soort van leadership retreat-achtige training. Ja. Omgeving.
13: Mm-hmm.
9: Van een gerenommeerd bureau in Nederland. Nou, hele mooie week. En ik voelde dat ik gewoon zoiets moest doen. Het was gewoon tijd om aan mezelf te gaan werken.
13: Ja.
9: Heb ik gewoon nooit gedaan. Tot 5 jaar geleden of zo.
13: Okay.
9: Het was alleen maar werken, maar niet aan mezelf.
13: Nee.
9: En een van de momenten dat wat echt de doorbraak was, was dat we een oefening moesten doen. En dat ging al een paar dagen hieraan vooraf. Hè. Dus het was echt wel een gecureerd programma om jou in de juiste setting te krijgen. Om echt naar jezelf te kijken.
13: Mm-hmm.
9: En toen hingen er op de muur hingen er allemaal foto's van, nou ja, bekende, gerenommeerde internationale figuren. He, Gandhi, Elon Musk, whatever. En de opdracht was, dit was dag 2 of 3 of zo, om een foto te kiezen. En dat zou dan jouw beschermer, helper zijn voor de rest van de week. Dat was eigenlijk de enige context die ik kreeg. En ik bleef maar langs die muur lopen. We waren met 20 mensen of zo. Nou, die hadden op een gegeven moment allemaal hun foto al. Die moesten weer zitten. En toen een van de coaches die zei, nee, wat is er aan de hand? Zei ik, ja, ik weet niet. Ik kan niet kiezen. Zei, nou, dat weet ik niet. Is het echt dat je niet kan kiezen? En toen op een gegeven moment, met tranen in mijn ogen, zei ik, nee, maar niemand aan die muur kan mij helpen. En toen wist ik, oké, er zit ergens iets.
13: Hmm.
9: Zo'n paar laagjes die ontvouwd moesten worden. En daar ben ik... dat is een moment, die is heel definitief geweest, of definiërend geweest in de paar jaar daarna tot de dag van vandaag. Dat ik wel wist, er is wel het een en ander ook nog aan mezelf te werken.
13: Ja.
9: En nogmaals, nu naar het bericht van de hoop. Inmiddels, omdat ik dat heb gedaan, ben ik veel beter in staat om mijn persoon in mijn passie, namelijk mijn werk, te brengen.
13: Mm-hmm.
9: En kom ik erachter dat is eigenlijk de 1+1=3.
13: Ja.
9: Alles wat ik daarvoor heb gedaan was, als je het echt plat slaat, gewoon heel hard werken.
13: Ja.
9: Uiteraard een samenkomst van dingen als talent, juiste moment, supportsysteem, mensen die me gementord hebben. Allemaal fantastisch. Ik wil het niet te veel bagatelliseren, want je wordt niet zomaar equity partner natuurlijk bij EY.
13: Nee.
9: Maar ik zit nu eigenlijk pas in de prime time van mijn carrière.
13: Ja,
9: want ik ben nu gewoon het voor en met mezelf aan het doen.
13: Nu is het aligned, zou je kunnen zeggen.
9: In ieder geval bezig om dat te vinden. Van hoe ziet dat eruit? En dat is een geweldig spel om te doen. Ja.
13: Maar op dat moment, dus je hebt al die mensen. Niemand kan je helpen.
9: Ja.
13: Was het op dat moment, viel je in.
9: Best triest eigenlijk. Hè?
13: Ja. Hoe, waarom kon niemand je op dat moment helpen? Kan je dat nog terughalen?
9: Nou, nee. Het enige wat ik echt kan. En daarom vond ik het zo knap dat die coach, of hoe je het dan wil noemen, dat aanvoelde dat ik gewoon dat ik er nog niet was bij het echte gevoel. Totdat ik het bijna een soort van vanzelf zei. En nogmaals, met tranen in mijn ogen. Van dat was gewoon het oergevoel wat er echt gaande was. Niemand aan die muur kan me helpen. Ja, dat zat zo diep. Dat is een trauma iets.
13: Ja.
9: Welk trauma ben ik nog mee bezig?
13: Ja, oké, precies. Ja. Grappig ook, want je zei net, middelbare school was je ook zoekende.
9: Ja.
13: EY leek verankering.
9: Ja.
13: Vervolgens 10 jaar lang daar lekker bezig geweest. Of weet ik wat, 15 jaar tot en met partner. Ja. Maar op dat moment kom je er dus achter, ik ben nog steeds niet verankerd.
9: Ja, nog steeds zoekende. Ja. Ja. En nu eindelijk, en daarom zeg ik dat ik met een hele brede glimlach, ben ik de hard work aan het doen om dus wel mezelf te vinden.
13: Want ik wilde eigenlijk nu vragen, want hoe ga je dan vervolgens verder?
9: Ja.
13: Want je realiseert je op dat moment, ik voel nog, maar wat is dan de volgende stap?
9: Ja. Nou, kijk, om een voorbeeld te geven, een collega van mij, eigenlijk mijn baas, die zei laatst, mijn baas sinds 2 jaar, die zei laatst, toen we koffietje aan het drinken waren, zei René, ik zie dat je langzaamaan je oude jasje van de harde zakelijke kant en hiërarchische instelling en als het moet 80 uur werken, dat je dat jasje langzaamaan aan het uitdoen bent.
13: Ja.
9: En dat je dus inderdaad je eigen jasje, wat veel meer gaat over de mens, de verbinding, met een stukje bezieling en plezier naar je werk, om elkaar geven, een veilige omgeving voor elkaar creëren. Zeker ook resultaatgericht, absoluut, maar wel veel meer vanuit allerlei, veel meer menselijke lenzen, zou je kunnen zeggen.
13: Ja.
9: En hij zegt, dat jasje staat je veel beter.
13: Ja.
9: En wat ik net al zei, ik merk ook dat een veel gezondere en succesvollere mix is voor mij, eigenlijk, om vanuit te opereren.
13: Ja.
9: Dus ik heb 10, 15 jaar lang inderdaad verankering geveinsd, maar dat was het helemaal niet. Ja. Het was verdoving.
13: Ja. Of is het een verdoving, of is het ik heb dat gedrag gezien, ik ben dat gaan kopiëren, maar het was eigenlijk niet van mezelf. Kan ook.
9: Zeker. Natuurlijk. Dat is waar het van. Dus natuurlijk heb ik het. Ja. Ik heb het niet zelf bedacht. Ik ben in dat sprookje, dat systeem gestapt.
13: Ja.
9: Waar dat de standaard was. En het voelde goed. Het voelde goed.
13: Ja.
9: En overigens, laat ik dat wel echt even vooropstellen.
13: Maar dat is ook verraderlijk, hè, dat het goed voelt.
9: Tuurlijk.
13: Ja.
9: Tuurlijk. Maar daar kom ik nu achter. Dat, en dat klinkt misschien zelfs wel een klein beetje onvolwassen voor iemand van 37. Maar er is geen happy free ride naar een geïntegreerd, gebalanceerd leven. Dat is soms gewoon keihard werken. Ook aan jezelf. Sterker nog, juist aan jezelf.
13: Ja.
9: En daarom dat ik ook al zei, van ik kan me heel goed voorstellen dat er zo'n bijvoorbeeld studentenvereniging of studietijd, dat zo'n vormende en behulpzame tijd daarbij kan zijn. Want ik ben het op mijn 1,32ste pas gaan doen.
13: Ja.
9: En dan heb je veel diepere routines te doorbreken. Dan heb je alweer veel meer te maken met beelden over jou. Die heb je zelf gecreëerd.
13: Ja.
9: In de ogen van sommigen ben ik misschien op dit moment best wel een soort van heel ander persoon geworden.
13: Ja, dan
9: ik was.
13: Zijn er dus ook mensen die jou nog kennen van 10 jaar geleden. Die dachten, die René, die lul. Die keiharde.
9: Oh, 100.
13: Ja?
9: Zeker.
13: Ja.
9: Sterker nog. Ik ga het gewoon toch op radio zeggen. En ik weet dat de collega's luisteren. Love you. Toen ik in mijn nieuwe functie, dus als private markets leader, daarmee zit ik in de Markets Board voor Nederland. Het gaat over de grootste portefeuille. Daarmee vertegenwoordig ik al onze service lines, al onze kantoren. En dus echt wel een rol die, you represent something. Logisch waren er echt wel, en die zijn er misschien nog steeds, maar ik merk dat de meeste collega's in het goede kamp komen. Maar er waren 2 kampen. De board kreeg echt wel belletjes van, gaan jullie hem in die positie zetten? Die eikel?
13: Ja.
9: Pijnlijk.
13: Ja.
9: Ik durf inmiddels te zeggen dat ik heb laten zien dat de René van tegenwoordig en ook nog de in ontwikkeling zijnde René een heel ander persoon en veel mooier mens is. Maar absoluut, natuurlijk heb ik dat gecreëerd.
13: Ja, ja. Goed. Zo zien we weer. Niks in het leven staat vast. Je kan daar dus. Je kunt jezelf ontwikkelen.
9: Zeker.
13: Ja.
9: Zeker.
13: Mooi. De Boordradio. gaan we naar de Poortradio. De rubriek die ontsproot is aan mijn Formule 1 interesse. Kijk wel eens Formule 1, René?
9: Heel af en toe.
13: Heel af en toe natuurlijk.
9: Maar geen tijd voor.
13: Nee, dat is natuurlijk. Het is al duurt lang. Ja. Maar ja, dan weet je dat coureurs worden door de race engineers gesouffleerd vanaf de pitmuur. Hè? Krijgen tips en tricks en inzicht waarmee ze hun voordeel in de race kunnen doen. En vandaar de analogie de boordradio. Welk advies zou jij je jongeren zelf geven?
9: Ja.
13: Is een invulling. Of wat is misschien het beste advies wat jij ooit kreeg? Je mag kiezen wat mij betreft. Wat zou je willen delen in de boordradio?
9: Ik denk toch het advies wat ik ooit heb gekregen. Is van een van de betere adviezen. Er zijn er genoeg geweest in mijn loopbaan, gelukkig. Een UK partner waar ik veel mee werk. En die heeft mij, denk ik, 2 jaar geleden of zo verteld. René, the only thing we are is the custodian of the business. It's not ours. He, dus we zijn hier, wij zijn de bewaarder van de business, om het maar even heel letterlijk te vertalen. En wat hij daarmee bedoelde, of in ieder geval zoals ik het nu steeds meer aan het vertalen ben voor mezelf, is dat ja, je wordt partner. Dat betekent ja dat je technisch eigenaar bent van iets. Maar je moet heel erg waken voor te gaan denken. Sprookje gedachten weer. Ja, ja. Het is van mij. Dit bedrijf bestaat er al heel lang. En sterker nog, het gaat er ook nog heel lang bestaan. En de enige rol die ik nu heb in deze tijdelijkheid dat ik nu een partner ben, is om te zorgen dat ik deze business bescherm, innoveer, transformeer, uitbreid, et cetera. Samen met de collega-partners voor future generations. Mm. Dat is je enige rol.
13: Hoe heeft dit advies voor jou verschil gemaakt?
9: Nou, ik heb heel erg lang me heel erg zorgen gemaakt over mijn eigen book of business. Mijn eigen KPI's. Mm. En dit heeft me heel erg geholpen om 2 dingen anders te doen. 1, ik kijk heel erg naar gezamenlijk succes. Dus hoe we als een team een klant bedienen of een afdeling kunnen laten groeien. En prima als ik daar ook een puzzelstukje in ben. Maar het gaat niet over mijn getallen. Het tweede ding is dat ik heel veel meer tijd ben gaan spenderen aan het trainen, coachen van Future Talent. Mm. Vind ik een van de leukste dingen om te doen tegenwoordig.
13: Ja. Wat geef je ze dan mee?
9: Een hele hoop dingen die ik hier vandaag uiteraard heb gezegd. Ja. En anders een linkje naar de uitzending straks.
13: Ja.
9: Nee, alle gekheid op een stokje is dat wat ik heel erg probeer te doen, is hun te helpen om niet in dezelfde valkuil te stappen als ik. Namelijk te laat te beginnen met je eigen ontwikkeling, je eigen identiteit te bepalen als mens en hoe je die vertaalt naar de zakelijke omgeving.
13: Ja.
9: Want het heeft

0: En heb je het allemaal mee ingewikkeld. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, joh, dat is allemaal gelul. Want kijk maar naar René, die flikt het toch ook?
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ook hier weer een beetje uit dat stuk. Waar sta ik zelf nou voor? Vind ik dit tegenwoordig een heel belangrijk onderwerp. Want eigenlijk is dat glazen plafond er natuurlijk wel. Ik zie echt wel om mij heen dat ik wat dat betreft een uitzondering ben. In algemene zin. Niet per se alleen maar binnen ons bedrijf. Het is gewoon zo. Als je naar de feiten kijkt, de cijfers kijkt. Ja, er zijn nog steeds niet genoeg vrouwen aan de top. Er zijn nog steeds niet genoeg mensen met een niet-Nederlandse afkomst aan de top, et cetera. Ga zo maar door.
0: Ja.
1: Nou, ik breng een mix van dingen. Even los van geen opleiding. Ben homoseksueel. Ik heb in ieder geval buitenlandse achternaam en ik zie er buitenlands uit. Ja. Ondanks dat ik niet helemaal toekomstig allochtoon ben.
0: Nee.
1: Dus Ik ben wel gaan inzien, en dat omarm ik steeds meer, dat ik gerust een klein beetje een verhaal van hoop, inspiratie kan brengen. Zonder mezelf belangrijker te maken dan dat ik ben. En dat probeer ik dus wel steeds meer op twee manieren. Zeker om voor mensen er te zijn, om te praten, mee te denken, mee te helpen, et cetera. En ook vocaal te zijn in bepaalde, bijvoorbeeld D&I-gremia die wij ook op kantoor hebben.
0: Ja.
1: Ook zelfs via de socials probeer ik daar ook zeker wel mijn stem te laten horen over dat soort onderwerpen. Het andere is natuurlijk dat je ook hier weer, bijvoorbeeld in partnerrooms, boardrooms, bij klanten, gewoon uitgesproken bent over wie ik ben.
0: Ja.
1: Ik laat mij niet meer in een hokje duwen wat ik zou moeten zijn.
0: In de geest van Pacino.
1: Ja, exact.
0: Wat zeg je dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik steek het dus niet meer onder stoelen of banken dat ik geen papieren heb. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik homoseksueel ben. Ja. Ik steek het er zeker niet onder stoelen of banken dat ik een ander, misschien wat kleurrijker of weet ik veel, impulsiever karakter heb dan een standaard accountant of adviseur. Dus ik laat mezelf er zijn en floreren. Als voorbeeld voor anderen.
0: Nou, wat zeg je? Want ik bedoel, als individu kan je het systeem natuurlijk moeilijk veranderen. En zeker niet als je net komt kijken.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd heb je dan soms, weet ik veel. Je moet het ook maar doen met de kaarten die je gedeeld zijn.
1: Ja.
0: Dus als je van allochtoon, of ja, het woord is te ruk. Ik ben een multiculturele afkomst, et cetera, et cetera. Ja, gedoe. Maar wat is je, als je daarmee worstelt, denk je van, ja, maar hoe kan ik nou mezelf toch verder ontwikkelen in deze wereld? Welke kan je dan toch nog een tip geven aan die mensen die daar tegen aanlopen en daarmee worstelen?
1: Ik denk wel, Gerben, dat je kunt in je eentje het systeem niet veranderen. Maar ik heb heel lang zelf daardoor gedacht, nou weet je wat, ik doe wel gewoon met het systeem mee, met het sprookje mee, met de routine mee.
0: Ja.
1: Ja, als we dat allemaal blijven doen, dan gebeurt er sowieso niks.
0: Nee.
1: Dus ik wil niet zeggen dat ik nu met een revolutie bezig ben. Maar een coach van mij een paar jaar geleden, die zei, nee, weet je wat jij wel kan doen met gewoon door wie jij bent? En dat gaat ook weer een beetje terug naar wat ik al zei over de basisschool, dat ik toch wel mensen een beetje in beweging kan krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, jij kunt in de ruimtes de lampjes aan gaan zetten. Om een klein beetje wat licht in de donkere, masculine wereld te brengen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel inspirerende manier om naar te kijken. Het hoeft niet meteen een rigoureuze revolutie te zijn.
0: Nee.
1: Je kunt ook op hele kleine manieren inderdaad iedere dag ergens bij iemand of in een meeting of in een setting een lampje aan te zetten van hoop, van vernieuwing, van verbinding. En als dat een kleine beweging in gang zet, moet je eens kijken wat je met mensen voor elkaar kunt krijgen.
0: Maar tegen bijvoorbeeld multicultureel talent, wat het gevoel heeft van, joh, ik voel me hier niet thuis in zo'n organisatie, of ik heb het gevoel dat ik niet gezien word om wie ik ben.
1: Ja.
0: Is dan het advies vooral doorgaan? Of kun je nog iets doen?
1: Kijk, wat ik wel altijd iedereen zal adviseren is, vanuit welke minderheid je ook komt, ga niet, want dat zie ik wel te veel gebeuren, te veel steun in diezelfde minderheid zoeken.
0: Ja.
1: Pak wel de verantwoordelijkheid dat jij dan probeert de bruggen te bouwen. Dus ga over dat hekje heen. Ga op zoek naar die ander waarvan je zegt of vindt of voelt dat hij of zij jou niet erbij betrekt. En neem zelf dat initiatief.
0: Ja.
1: Want je ziet natuurlijk te veel dat we nu allemaal in ons eigen minderheidsbubbeltje over elkaar aan het praten zijn. En we moeten gewoon met elkaar blijven praten.
0: Stap erop af.
1: Absoluut.
0: Ja, precies.
1: Absoluut.
0: En hoe kijken je ouders nu naar je? René Carrillo. Nou, alles weer.
1: Ik hoop. Nee, ik weet vrij zeker trots. Hm. Er zullen vast ook na deze uitzending weer wat leuke koffietafelgesprekken vol liefde en een beetje plezier kunnen plaatsvinden. Want ze zullen vast nog niet alles wellicht weten.

0: weten wat ik vandaag heb verteld. Hm. Maar ja, zij zijn onderdeel van die ontwikkeling waar ik het over heb. Dat is dus ook die relatie met mijn ouders op een andere manier invulling geven. En dat is eigenlijk helemaal onderdeel gewoon van die reis waar ik mee bezig ben. En ook een heel mooi onderdeel. Want het is wel fantastisch eigenlijk om met je ouders natuurlijk niet een soort van zakelijke relatie te hebben, maar gewoon een hele liefdevolle, warme relatie als gezin.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En ik weet zeker dat we daar nog een hoop in gaan doen met elkaar.
1: Ja. Ja. Ja. Want het is, ja, je zit natuurlijk in een lastige tijd volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja, mijn vader is helaas ernstig ziek. Ja. Maar goed, ook kijk, niets gebeurt zonder een reden. Dus dit geeft in ieder geval de reden om er nog heel veel uit te halen. Dus dat gaan we zeker doen.
1: Ja, mooi. Want ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je achteraf nog wel eens, ik praat ook een beetje uit eigen ervaring, dat je nog wel eens een beetje schuldig voelt ten opzichte van hoe je ooit hebt gedragen.
0: Absoluut.
1: Maar is de sheet helemaal clean?
0: Nee, inmiddels? Nee. Dat de realiteit, nee. Nee, ik heb genoeg mensen op een manier behandeld vroeger. Ja, in privé vooral, weet je wel. Of ook daar vrienden aan verloren. Nou, wat ik al heb gezegd over mijn ouders, mijn broertje. Ja. Nee, 100%. Dus die. Maar dat is ook prima, weet je. Die sheet hoeft ook niet clean te zijn. Want je mag ook af en toe wel gewoon even er weer aan herinnerd worden van, oh ja, dat vond ik niet zo fijn. Ja. Dat vind ik niet zo heel erg om te hebben. Nee. Ik draag dat mee. Houd me scherp. En ik blijf vooral voorwaarts op de hoopvolle message. Er is een nog veel betere en mooiere wereld te komen.
1: Weet je. Ja. En die je onder andere kunt creëren door aan jezelf te werken.
0: Absoluut. Ja, ja, absoluut.
1: Waarvan acte. Mooi. Ik heb volgens mij nog 20 seconden. Is toch één les die je wilt delen? En slotslogan, René.
0: Laat je niet in een hoekje douwen en bouw je eigen sprookje.
1: Check. René Carrillo, equity partner. Of partners, equity. Je bent gewoon partner EY. Het was me ongelooflijk genoeg je te ontvangen in de show. Luister je naar Move On Up als podcast? Kan, hè? Spotify, Apple Podcasts, noem het allemaal maar op. Zoek ons op, want er zijn nog meer afleveringen zoals deze. En laat dan ook even een beoordeling achter, een review. Daar help je de show verder mee. En mocht jij nou iemand kennen waarvan je zegt, die moet in Move On Up, hoort hij thuis. Onder de 40 corporate toptalent, bijzonder verhaal. Stuur mij Gerben van Driel via LinkedIn dan alsjeblieft even een direct message, want dan kan ik dat podium geven. René, nogmaals. Onwijs bedankt.
0: Jij bedankt.
1: Onwijs veel succes. En het was een genot.
0: Heel fijn.
1: In de show te hebben. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: De woningmarkt staat onder druk. Het tekort aan woningen is inmiddels 1 miljoen. De bouwopgave voor 2027 is 100.000 woningen. Welke rol is er voor de woningcorporaties in Nederland, die momenteel tezamen zo'n 30% van de totale woningvoorraad beheren? Vandaag spreek ik hierover met Rolien Ritsema van Eck, bestuursvoorzitter van de Alliantie, met bijna 60.000 huurwoningen in beheer. Dus een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Van nieuwbouw tot verduurzaming, van wijkveiligheid tot slimme innovatie. De Alliantie doet dus veel meer dan alleen stenen stapelen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Welkom Rolien.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. Over woningcorporaties gesproken, want ja, je hoort daar in de media niet heel veel over. Ze zijn er, we kennen ze, maar hoeveel zijn er eigenlijk?
3: De woningcorporatiesector is inderdaad een beetje een stille kracht in Nederland. Er zijn een kleine 300 corporaties in Nederland. Die variëren van hele grote tot kleinere woningcorporaties.
2: Ze bestaan al hele lange tijd, maar sinds wanneer eigenlijk?
3: Ja, volkshuisvesting bestaat al sinds halverwege de 19e eeuw, maar is sinds begin 20e eeuw echt geformaliseerd in de Eerste Woningwet. Die dateert uit 1901 en de Alliantie kent haar eerste voorganger uit 1911.
2: Dat is ook al een hele lange tijd.
3: Dat is heel lang geleden. Ja. En destijds is de volkshuisvesting echt opgericht om mensen in armoede, eigenlijk arbeiderswijken, een fijne woning aan te bieden.
2: De sector zoals je die nu zou kunnen omschrijven is natuurlijk heel veel veranderd sinds 1901 tot aan nu. Maar hoe zou je hem omschrijven?
3: Nou ja, de woningcorporatie staat nog steeds voor de taak waar ze in de 20e eeuw ook voor stonden. Namelijk het bieden van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dus ergens is er niet zoveel veranderd. De kerntaak is nog steeds hetzelfde. Alleen je ziet dat de opgave veel groter en breder is geworden dan voorheen. We staan ook voor de kwaliteit van woningen. We staan voor betaalbare woningen. Maar we staan bijvoorbeeld ook voor leefbare wijken en duurzame woningen.
2: En daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Want hoe krijg je leefbare wijken? Hoe transformeer je eventueel wijken? Eventjes over de Alliantie zelf. Hè? De rol van jullie. Jullie hebben een werkgebied. Hoe groot is dat?
3: Je zei het in de introductie al. We hebben zo'n kleine 60.000 woningen. We zijn actief in Amsterdam en Amersfoort en alles wat ertussen ligt. Al met al zijn we in 16 gemeenten actief. Waaronder dus Amsterdam, Almere, Gooienvechtstreek en Amersfoort.
2: Dus ja, je geeft al aan eigenlijk grootstedelijk, maar ook kleine gemeentes. Ik kan me voorstellen dat de processen die daar lopen, al gaat het over renovaties of herontwikkelen of nieuw ontwikkelen, dat het heel anders loopt bij grote steden dan bij kleine gemeenten.
3: Ja, dat klopt. De overeenkomst is dat we beide in zowel grote steden als kleine dorpen hebben de gemeente en andere organisaties heel hard nodig. Hè? Dat is de overeenkomst. Het verschil is dat de dynamiek in een grote stad echt anders is. En behalve de dynamiek is ook de opgave in een grote stad ingewikkelder. Want als je binnenstedelijk moet bouwen, ontwikkelen, verduurzamen, ja, dan ken je gewoon de nodige logistieke uitdagingen. Dus ja, dat is inderdaad echt anders.
2: Ja, nu hebben we het net in de intro al even gehad over de bouwopgave 2027. 100.000 woningen moeten er gebouwd gaan worden. Nu kan ik me voorstellen, wat je ook zei, in grote steden zijn dat vaak vele grotere projecten dan in die kleine gemeenten. Als je daar nou de kenmerken van zou moeten benoemen, wat zie je daar als grote verschillen ook?
3: Nou, het eerste verschil is denk ik wat ik net al noemde, hè, dat het logistiek gewoon ingewikkelder is. Maar een tweede belangrijk verschil is dat de leefbaarheid vooral in grote steden meer onder druk staat. En je ziet dat vaak wat meer kwetsbare huizens worden gehuisvest in grote steden en ook met grotere getallen op een kleine oppervlakte. Ja, en dat is echt een uitdaging ook voor een woningcorporatie, omdat wij mede samen met andere partijen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in een wijk. En die staat in grote steden vaker onder druk.
2: En dan kan ik me ook zo maar voorstellen dat er weer een heel groot verschil is tussen steden als Amersfoort en Amsterdam, waar je echt een soort van binnen de ring herontwikkeling hebt van oude industriële gebieden, waar ook heel veel eigenlijk particuliere koopwoningen tussen staan. Dus dynamiek daar nu heel anders is dan jaren geleden.
3: Waar die steden in verschillen is het aantal sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Daar verschillen ze in. Maar ook praktische problemen. Amsterdam kent bijvoorbeeld echt een groot funderingsprobleem. Alle funderingen moeten daar worden hersteld. Ja, en daar onderscheidt deze stad zich ook in. En dat geeft een grote uitdaging met zich mee.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Wat kan je daarover zeggen? Is dat een hele lange termijn ontwikkeling? Of moet dat echt binnen no time gaan gebeuren, dit soort veranderingen?
3: Nou, juist specifiek over funderingsproblematiek hebben we dat in kaart gebracht. Dus we weten ook precies waar de hoogste urgentie is en daar zullen we starten. Maar naast het herstellen van de fundering willen we meteen een hele woning en eigenlijk ook liefst een heel blok of een wijk aanpakken. Dus dat betekent dat we niet alleen de fundering zullen vervangen, maar ook de woning zullen renoveren en daar waar mogelijk woningen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een zolderberging transformeren tot een woning of gewoon een extra verdieping erbovenop plaatsen.
2: Ja, want in hoeverre die bouwopgave die er is in Nederland, daar hebben jullie een klein aandeel in eigenlijk om daarin mee te denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat op zich ook voor de kwaliteit van wonen heel veel toevoegt op het moment dat je daar ook nieuwbouw kan toepassen.
3: Zeker. En waar je het dan eigenlijk over hebt is hoe is een wijk samengesteld? Een wijk wordt leefbaar als er veel verschillende soorten huishoudens wonen. Dus dat betekent als je naar de volkshuisvesting kijkt, wil je sociale huurwoningen, je wil middenhuurwoningen, maar je wil ook koopwoningen. En vervolgens wil je die wijk dusdanig inrichten dat er bijvoorbeeld ontmoetingsplekken zijn, dat mensen elkaar kunnen treffen, dat de doorgangen open zijn. En op die manier kun je als woningcorporatie veel meer betekenen dan alleen een goede woning op zich.
2: En betekent dat het eigenlijk vanuit de gemeente bepaald wordt hoe die samenstelling moet zijn?
3: Grotendeels. De gemeente heeft daar een grote stemming. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk in gesprek met de gemeente. Want wij hebben vaak de informatie over de wijken. Dus wij kunnen vaak ook de gemeente voeden in welke huishoudens toegevoegde waarde bieden op zo'n moment in zo'n wijk.
2: En dat kan dus op verschillende manieren. Dat kan door eigenlijk verkopen van woningen. Dus eigenlijk afstoten en daardoor weer nieuwbouw voor in de plaats brengen. Maar ook het renoveren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is voor iemand die aan de buitenkant hiernaar kijkt, hoe jullie te werk gaan. Kan je daar iets over zeggen?
3: Ja, dan gaat het specifiek over het toevoegen van nieuwe woningen. Daar hebben we verschillende manieren voor. Dat is één, het bouwen van woningen. Dat doen we vaak op randen van de stad of op open plekken. Soms binnenstedelijk, daar hadden we het net al over. We willen bijvoorbeeld ook woningen transformeren, kantoorruimtes ombouwen naar woningen. Maar we proberen ook extra verdiepingen te plaatsen of okselvullingen, zoals we het noemen, een extra hoekje daaraan toe te voegen. En je noemde ook al even het woord verkoop. Nou, verkoop is daar voor ons een hele belangrijke motor in. Want verkoop is belangrijk. Enerzijds omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van een wijk. Daar hadden we het net al even over. Het is belangrijk omdat je op die manier doorstroming creëert. We geven een sociale huurder, geven we altijd voorrang. Waardoor er weer een sociale huurwoning vrijkomt. En er komt een heel treintje achteraan. En tenslotte is verkoop voor ons heel belangrijk. Omdat het gewoon middelen oplevert om meer woningen terug te bouwen en toe te voegen aan de woningvoorraad.
2: Ja, slimmer bouwen kan je zeggen, toch?
3: Slimmer bouwen. Zeker.
2: Ja. En kan je nu een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld de grote projecten die momenteel spelen in jullie werkgebied?
3: Nou, er zijn een aantal grote locaties die spelen. Die bevinden zich vooral in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost, Almere, Vathorst in Amersfoort. Dus dat zijn echt de grotere locaties waar we veel woningen in een korte tijd kunnen toevoegen. Tegelijkertijd nemen we ook de verantwoordelijkheid om juist kleinschalig toe te voegen of transformaties toe te passen waar we het net over hadden.
2: Ja, en dan ombouw van bedrijfspanden hoor je ook steeds meer. Er staan heel veel kantoorpanden of bedrijfspanden leeg. Ik had het net al over bijvoorbeeld industriële gebieden die een nieuwe bestemming krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een heel ander traject is, maar wel heel zinvol, omdat je daardoor de herbestemming in zo'n stad op orde kan krijgen en meer daar deze tijd kan vertalen.
3: Ja, dat zie je in diverse steden gebeuren. Dat oude industriegebieden worden omgetransformeerd naar woonwijken. En Amsterdam-Zuidoost is daar een goed voorbeeld van. Daar voegen we echt woningen toe, ook voor verschillende doelgroepen, om zo bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.
2: Dan even naar bestaande woningen en de kwaliteit. Hè. Alles wat nu gebouwd wordt is met materialen die veel meer van deze tijd zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat de isolatie al helemaal dik op orde is op het moment dat je nu nieuwbouw gaat plegen. Terwijl voorheen had je natuurlijk ook met oude woningen te maken waar het allemaal net even wat minder was. Hoe houden jullie die kwaliteit op peil?
3: Nou, is een heel belangrijk onderdeel van ons werk is het onderhouden van de bestaande voorraad. We zeiden het net al, we hebben bijna 60.000 woningen die we niet alleen moeten onderhouden, maar ook moeten verduurzamen. Onze woningvoorraad staat er goed bij. In de media hoor je wel eens anders, maar over het algemeen staat de woningvoorraad staat er goed bij. En dat geldt ook voor de verduurzaming van onze woningen. We hebben een gemiddeld label A, waarmee we echt beter presteren dan de markt.
2: Is dat ook eigenlijk wat kwantificeert wat het is? Label A, dus dat wordt eigenlijk, wordt dat bepaald door de standaarden die voor heel Nederland gelden.
3: Zeker, zeker.
2: En dat is dus eigenlijk waarmee je kan aantonen dat het dus inderdaad op orde is.
3: Zeker, dus je kan de verduurzamingslabels kan je gewoon meten. Dus we hebben gemiddeld label A en we hebben ook afspraken met de overheid dat in, als sector dat in 2030 alle EFG-woningen zijn weggewerkt, zoals we dat noemen. En tegelijkertijd meten we ook de kwaliteit van de woningen. En ook daarvan zien we dat onze woningen er goed voor staan. En tegelijkertijd vergt het natuurlijk een enorme investering van onze kant. Hè? Zowel qua menskracht, maar ook qua geld om dat te onderhouden.
2: Ja, want qua menskracht, we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot in Nederland. Alle sectoren hebben daarmee te maken. Hoe hou je dat toch op peil dat er voldoende en op een snelle manier gerepareerd kan worden waar nodig?
3: Ja. Nou, de Alliantie is een grote corporatie en ook een innovatieve corporatie. Dus je merkt dat wij nog redelijk goed onze vacatures kunnen vervullen. Want mensen willen gewoon graag bij ons werken. En het zijn ook allemaal mensen die zich graag inzetten voor de maatschappij. Dus dat doen we goed als corporatie. Tegelijkertijd zie je dat vacatures wel wat langer duren voordat ze vervuld raken. Ook in onze sector zie je dat de vergrijzing toeslaat. Dus sectorbreed zullen de komende 4 à 5 jaar 20 à 25% van onze collega's met pensioen gaan. Dus dat noopt tot slimme oplossingen. Dus nu kunnen we vacatures nog goed vervullen. En tegelijkertijd zetten we veel capaciteit op innovatie. Omdat ik toch ook bij ons arbeidsmarktkrapte verwacht. Ja. En we zullen dus op een slimmere manier ons werk moeten gaan doen.
2: Dus met andere woorden, je hebt eigenlijk een soort van headroom, waardoor je nu kan anticiperen op wat er straks gaat komen.
3: Precies, ja. Precies.
2: Ook een interessante, de leefbaarheid binnen wijken. Want ik kan me voorstellen dat naast het onderhouden van de woningen, bouwopgaves die er zijn, dat dit eigenlijk wel het allerbelangrijkste is. Gaat de leefbaarheid in de wijk achteruit, dat heb je natuurlijk in het verleden gezien, dan is het wel problematisch.
3: Ja, daar spelen we als corporatie een belangrijke rol in. En dat heeft ook heel erg te maken met de toewijzingen zoals die gebeuren. Want uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat daar waar tenminste 2/3 deel van het aantal woningen in het bezit is van een corporatiewoningen en er een grote hoeveelheid kwetsbare huishoudens wordt geplaatst, dat leidt tot onveilige, kwetsbare wijken. En dat gaat vaak om multiproblematiek. Dus dat zijn kwetsbare huizen waar armoede een rol speelt, opleidingsniveau een rol speelt, criminaliteit een rol speelt, uitstroom uit de GGZ. Ja, en dat kan een vervelende cocktail zijn als je te veel huishoudens in een wijk vestigt bij elkaar.
2: En dat kan dus betekenen dat je uiteindelijk dan besluit om daar in die wijk een impuls te geven door nieuwbouw. Wat zijn er meer zaken die je hier kan toepassen om die wijk weer leefbaar te maken?
3: Nou, onze belangrijkste rol daarin is om via het vastgoed daar van betekenis in te zijn. Dus dat betekent dat wij zorgen voor kwalitatief goede, veilige woningen. Dat we ook in de fysieke sfeer in de wijk kunnen bijdragen. Door het creëren van makkelijke toegang, het creëren van ontmoetingsruimtes. En tegelijkertijd kunnen we het als corporatie niet alleen. Dus we hebben ook welzijnsorganisaties nodig. We hebben zorgorganisaties nodig, de gemeente en politie. Om met elkaar samen de wijk leefbaar te houden. En in de laatste plaats moet ik ook vooral noemen onze huurders. Die natuurlijk ook een beetje voor elkaar kunnen zorgen.
2: Ja, en dat zie je wellicht al langzaam opdoemen. Een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren is zo'n WhatsApp in de wijk, waar men toch een sociale controle eigenlijk toevoegt aan wat er eventueel is. Dan toch even de vraag, als je zeg maar over de grens zou kijken, zijn er nu voorbeelden van steden in Europa bijvoorbeeld, waarbij in de aanpak zo goed is dat je denkt van, nou, dat kunnen we in Nederland kunnen nog wat van leren.
3: Nou, we kijken regelmatig over de grens. En dan hebben we het in Nederland gewoon echt heel goed voor elkaar. Eigenlijk komt het buitenland vooral bij ons kijken over hoe goed wij het doen. Tegelijkertijd waar je ziet dat de volkshuisvesting het verschil maakt, is daar waar ook de overheid het echt steunt. Het is dus ook uiteindelijk een politieke keuze om volkshuisvesting prioriteit te geven.
2: En dat betekent dus veel schakelen tussen overheden en lokale overheden. Ja. Hadden we het net al eventjes over. Dan heel simpel, want ik kan me deze vraag zomaar voorstellen als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt van ja, maar waar wordt nu alles van betaald? Hè? Je verkoopt een klein aandeel van die woningen, maar je bouwt heel veel nieuw bij. Hoe zit dat nu precies bij woningcorporaties?
3: Ja. Goede vraag, want er is sectorbreed wel een groot tekort als het gaat om de investeringsopgave die voor ons ligt. Maar voordat ik daar wat over vertel, goed om te vertellen, de belangrijkste inkomstenbron van woningcorporaties is natuurlijk de huur.
2: Ja.
3: Alleen de huur is vrij laag vergeleken met de woning die we verhuren, omdat we nou eenmaal volkshuisvesters zijn en daar staan we voor. We staan voor betaalbare huren. Een andere belangrijkste inkomstenbron, we hadden het er net al even, is de verkoop van woningen. En daarnaast lenen we als corporatie ook veel. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons dat we dat op een veilige en goede manier en verantwoorde manier vooral kunnen doen. Desalniettemin is er sectorbreed wel een tekort. Dus dat noopt wel tot maatregelen, zowel vanuit de landelijke overheid, vanuit de lokale politiek. En ik denk dat we ook als corporatie ons steentje bij moeten dragen.
2: Nu kan ik me voorstellen dat zo'n project, want die bouwopgaves zijn er, de projectontwikkelaars zijn er ook. In hoeverre trekken jullie daar samen op in de zin van dat je, bij wijze van spreken, samen een gebouw ontwikkelt, waarbij die combinatie tussen koop en huur heel duidelijk aanwezig is?
3: Het is allemaal ontzettend nodig. Een goede wijk creëer je samen. Dus die creëer je samen door sociale woningen neer te plaatsen, maar ook middenhuurwoningen, maar ook koopwoningen. Want op die manier creëer je een gemeleerde, gemengde wijk, die dus per definitie ook vaak veerkrachtig is. Dus het ideaalplaatje is dat we samen met commerciële ontwikkelaars en gemeenten een gemengde wijk neerplaatsen.
2: Ja, want toch even een vraag uit het verleden. Neem nou zo'n wijk als de Bijlmer in Amsterdam. Ik weet het ook vanuit kennissen om me heen. Dat werd ooit gepresenteerd als een hele groene wijk met veel leefruimte. Met andere woorden, het aantal vierkante meters was behoorlijk. En uiteindelijk kwam daar toch de klad in die wijk. Is dit nou een voorbeeld waarvan je kan zeggen dat je met woningcorporaties, op het moment dat je gaat evalueren, dat je daarvan geleerd hebt, waardoor je nu bij nieuwe projecten al vanaf het begin af aan veel meer die mix gaat opzoeken?
3: Ik denk dat dit een goed voorbeeld is waarbij te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar zijn gevestigd en dat daardoor een wijk achteruit gaat. Tegelijkertijd is de Bijlmer, wat nu tegenwoordig Amsterdam Zuidoost natuurlijk heet, ook een prachtig voorbeeld van hoe je gezamenlijk, als je gezamenlijk de schouders eronder zet, er ook weer een prachtige wijk van kan maken, zoals dat nu nog steeds aan het gebeuren is.
2: Ja, want daar zijn ze heel veel aan het renoveren, zeker, maar ook aan het nieuwbouwen. Dan zie je een hele andere wijk inderdaad ontstaan, plus daarbij een industrieterrein wat getransformeerd wordt. Straks gaan we overigens nog een aantal stellingen doornemen, dus ik ben wel benieuwd waar of niet waar, daar komt het eigenlijk op neer. Eerst eventjes naar wat anders, want Wat heel duidelijk is, je hebt met ontzettend veel stakeholders te maken waarmee geschakeld moet worden. Van landelijke overheid, lokaal, naar commerciële ontwikkelaars, bouwers. Als je nu weer die bouwopgave erbij pakt, waar loopt er nu op dit moment vast? Is daar een vinger op een zere plek te leggen? Of is het toch alweer, omdat het zoveel verschillende stakeholders zijn, dat het moeilijk is om te duiden?
3: Je stelt een ingewikkelde vraag, hè, want je vraagt eigenlijk waarom komt de woningbouw niet sneller op gang dan die op dit moment komt. En we hebben daar iedereen voor nodig. Hè. Je noemde al wat voorbeelden. We hebben gemeenten nodig, we hebben het Rijk nodig, we hebben commerciële ontwikkelaars nodig en we hebben woningcorporaties nodig. Want wij moeten ook echt ons fair share daarin doen. En wat op dit moment belemmerend werkt, denk ik, is dat we te maken hebben met lange procedures. Ik denk dat we die, als we die kunnen verkorten, kunnen we versnellen. We hebben locaties nodig. We hebben samenwerking nodig. De oplossing van de netcongestie is natuurlijk heel erg belangrijk. Stikstofproblematiek. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte, hebben we al even genoemd. Maar ook financiën op orde krijgen. Dus er zijn een hoop uitdagingen. En tegelijkertijd is dit waar we voor staan. Dus we hebben het hoe dan ook met elkaar op te lossen.
2: Je hebt het met elkaar op te lossen, maar er wordt veel gepraat. Hè? Dat kan je constateren. Er wordt al jaren gepraat. Begin ik toch even in de politieke hoek. Is het nu zo dat bijvoorbeeld die vergunningstrajecten, want daar gaat het meeste tijd in zitten, dat gewoon versimpeld moet kunnen worden? Dat is natuurlijk een tendens die je overal ziet. Wetgeving versimpelen, waardoor ook bijvoorbeeld ondernemers makkelijker en beter kunnen ondernemen, is eigenlijk een trend op dit moment, zou je kunnen stellen. Versimpeling van de wet, maar ook versimpeling van de procedures.
3: Absoluut.
2: Is dat het vertrekpunt waar nu als eerste aan gewerkt moet gaan worden?
3: Nou, er zijn heel veel dingen waar we als eerste aan zouden moeten werken. En dit is er zeker één van. Zeker. En wat je tegelijkertijd ook ziet, en dat is echt wel een belangrijk verschil met de afgelopen jaren, volkshuisvesting en de woningnood staat echt weer op de politieke agenda. En dat is denk ik echt een belangrijk verschil met de voorgaande jaren. Op het moment dat het prioriteit één is, gaat er in ieder geval aandacht naartoe. Ja, en nu moeten we samen met elkaar werken aan de oplossing. En daar levert de Alliantie een forse bijdrage aan.
2: Nu hebben we het over die procedures die heel lang lopen. Maar wat natuurlijk een bekende procedure is, waarvan de vraag gesteld zou kunnen worden, tot waar? Hè? Bezwaren van omwonenden op het moment dat een bouwproject bijvoorbeeld start, die zoveel woningen oplevert, daar is Nederland natuurlijk bekend om. En ik kan me voorstellen dat het ook een heel gevoelig onderwerp is. Hoe kijken jullie ernaar? Wat zou de politiek hierin mee moeten doen?
3: Nou, zoals ik net al zei, de Alliantie bouwt heel veel woningen. Dus we hebben hier inderdaad veel last van. En de gemiddelde ontwikkeling van een project is 7 jaar. Waarvan 5 jaar gedoe en 2 jaar bouwen. Dus kan je nagaan hoe ontzettend veel we kunnen versnellen als we het gedoe van die 5 jaar kunnen verkorten. En dat zit hem voornamelijk in de wet- en regelgeving, in gemeentelijke procedures, maar ook in het voorbeeld wat jij noemt, het maken van bezwaar. En er zijn voorbeelden bekend waar het jaar op jaar op jaar duurt, tot aan de Raad van State toe, dat een project jaren wordt vertraagd. En in Nederland lijkt het recht op vrije uitkijk soms wel zwaarder te wegen dan het recht op een goede woning.
2: Dat is dus eigenlijk iets wat bij het kabinet nu ligt om te gaan veranderen. Want die woningnood is hoog. Dus ja, wat heeft straks voorrang? Is dat bezwaar van de bewoners die er op dit moment al wonen? Of is dat eigenlijk het algemeen maatschappelijke belang.
3: Ja, nou, en als ik de toon van het huidige kabinet hoor, dan is er echt meer aandacht voor wonen en volkshuisvesting in het bijzonder. Dus ik kijk met vol vertrouwen naar de toekomst.
2: Nou, dan van die vergunningen naar, je noemde het al, netcongestie. Nu wordt daar momenteel op bestuurlijk niveau vanuit Europa zelfs al naar gekeken om te kijken naar de stikstofontheffingen, waardoor de werkzaamheden weer plaats kunnen gaan vinden. Dus stel je voor dat dat opgelost is, de vergunningen verkort zijn, de procedures verkort worden, dan kan dus eigenlijk meer gebouwd gaan worden. Zijn jullie daar ook klaar voor?
3: Absoluut. We zijn een grote corporatie. We bouwen veel woningen en we hebben een apart ontwikkelbedrijf om dat mogelijk te maken. En bovendien vooral heel veel energie om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem.
2: Ja, dat is natuurlijk in jullie werkveld, in jullie werkgebied, is er ook echt wel behoefte aan meer woningen. Dus wat dat betreft komt dat goed uit. Voordat we zo meteen echt naar die toekomst gaan kijken, heb ik nog een aantal stellingen. En ja, toch even benieuwd, waar of niet waar? En nou, wat is dan de aanvulling? Woningcorporaties zijn rijk, want er is nou eenmaal veel vastgoed waar jullie over beschikken. En wellicht dus ook subsidies. Wat is daarvan waar?
3: Deels waar. Op papier zijn we rijk, want we hebben veel vastgoed in ons bezit. Tegelijkertijd zijn we een stichting en al het geld wat we verdienen geven we weer terug aan de maatschappij door zoveel mogelijk betaalbare, goede woningen toe te voegen.
2: Is dat ook voor jou zelf persoonlijk het mooie van dit vak?
3: Absoluut. Ik ben een ontzettend trotse voorzitter van deze woningcorporatie. Ja.
2: In wijken waar veel sociale huurwoningen staan is er meer onrust. We hebben het net al even benoemd. Onveiligheid, criminaliteit de laatste 10 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van CBS. Hè? Daar zijn jullie toch ook verantwoordelijk voor? Jullie gaan dus over de plaatsing van de bewoners. Daar kan je toch makkelijk ingrijpen. Waar of niet waar?
3: Ook dit is deels waar. Het is natuurlijk waar, we hadden het er net al over, daar waar heel veel sociale huurwoningen zijn, in combinatie met kwetsbare huishoudens, met multiproblematiek, ja, daar staat de leefbaarheid onder druk. Wij zijn een deel van de oplossing, maar we hebben ook andere partners nodig om die leefbaarheid op een hoger niveau te tillen.
2: Kan de politiek jullie opleggen om te zeggen, ga sneller over tot uithuitplaatsing?
3: In hele uitzonderlijke situaties doen we dat wel eens. Maar dat proberen we echt, ten koste wat kost, proberen we dat te voorkomen.
2: En dan hebben we er nog eentje. Verkoop van sociale huurwoningen is asociaal, want de doelgroep is groter aan het worden.
3: Niet waar. We hebben het er vandaag al even over gehad. De verkoop van woningen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Want je zo vestig je gemengde huishoudens. Het is heel belangrijk voor de doorstroom. Juist ook voor mensen die een sociale huurwoning huren. En ten derde is het ontzettend belangrijk. Want van iedere woning die wij verkopen bouwen we 1 of meer woningen terug. Dus verkoop van woningen zorgt juist voor een grotere woningvoorraad.
2: Dus 1+1=2 altijd?
3: Zeker niet. 1+1 is in dit geval 3.
2: Oké, nou dat is een hele duidelijke. Goed. Dan gaan we tot slot nog naar de toekomst. Want hoe zie je de woningmarkt nu over 10 jaar?
3: Over 10 jaar is de woningnood opgelost. En dan heeft iedereen die zich in Nederland bevindt een fijne, plezierige plek om te wonen en te leven.
2: Dat is een hele mooie. Maar dat is ook echt het vertrouwen wat je erin hebt.
3: Zeker.
2: Dus de procedures zijn ingekort. Netcongestie is opgelost.
3: Het is mijn morele plicht om te geloven en er alles aan te doen dat de woningnood binnen nu en 10 jaar en het liefst sneller wordt opgelost.
2: Dankjewel voor de komst, Groenien. Ja.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

scholen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move on up. Bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6. En donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
6: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Dankzij AI schrijf je sneller dan ooit een strak plan, maar een organisatie daadwerkelijk veranderen blijft gewoon mensenwerk. En dat terwijl de veranderdruk toeneemt, loopt het absorptievermogen van teams vaak vast. Eén ding is inmiddels wel helder: hoe meer technologie, hoe belangrijker de menselijke factor. Organisatiebureau Planders helpt bedrijven precies die lastige stap te zetten van ambitie naar concrete uitvoering. En in 2025 hebben ze de Business Fit Scan overgenomen. En zo maken zij verandervermogen sneller meetbaar, terwijl ze dus ook door eigen groei zelf ervaren wat loslaten en professionaliseren vraagt. Vandaag een volle studio. Bij mij te gast Gerard Nauta, managing partner. Pascal van Wijk, associate partner. En Tom Koppelman, expert verandervermogen. En de grondlegger van de Business Fitness Scan.
10: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen heren, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Even een bijzonder welkom aan Tom, want ik vind het heel leuk. We hebben elkaar 8 jaar geleden gesproken in Let's Talk Business over die Fit Scan.
12: Ja.
9: Gaan we straks even naar terug. We gaan echt even een reisje terug in de tijd maken. Eerst even beginnen met tegen Geert. Want Planders, hoe lang bestaan jullie al?
11: We bestaan nu ondertussen 6 jaar. We zijn eigenlijk midden in de coronacrisis begonnen. En uiteindelijk nu doorgegroeid naar nog een bedrijf van ongeveer 17 mensen. Waarin we eigenlijk andere bedrijven helpen in het omarmen van verandering. Je zei het al in de aankondiging. Er gebeurt heel veel op dit moment. Bedrijven hebben een weerbarstige tijd. Verandering is noodzakelijk om de trek te vast te houden. En dat zien ze wel eens aan hun handen ontglippen. En dan komen wij om de hoek kijken en dan gaan we ze helpen.
9: Ja, als je een beetje kijkt naar de bedrijven die jullie bedienen. Zonder daarop in te gaan. Ik snap dat dat niet kan. ABN AMRO, ING, Belastingdienst. Andere overheden.
11: Ja.
9: Uiteenlopend ook. Zijn het vaak ook echt wel publieke bedrijven of is het overheden? Of
11: nee, het is wisselend. We hebben een heel breed palet. Kijk, wij zitten redelijk los van de inhoud van de werkzaamheden van de bedrijven.
9: Ja, het gaat puur om de structuren.
11: Wij kijken echt vanuit de ambitie die een bedrijf wil zetten. Die vertaal je naar een strategie. En dat vertaal je dan naar de menskant van de organisatie. Om het even concreet of in het kort te duiden. En dat kun je eigenlijk voor al deze bedrijven doen. En op die manier kunnen wij dus ook een heel breed palet bedienen. En ja, dit komt ook een beetje voort uit natuurlijk de ervaring van de mensen die we op dit moment in huis hebben. Ja, en omdat we gelukkig ons werk erg goed doen, worden we vaak teruggevraagd.
9: Zullen we maar beginnen met Tom?
4: Nou, ga je
9: dat zullen we maar even doen. Want hoe belangrijk was de overname van deze Fitscan?
11: Dat was heel belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat je uiteindelijk wil als je in een organisatie begint bij een verandering, wil je echt goed duiden wat is hetgeen wat je wil veranderen. De klant komt met een vraag. En de vraag is, ja, iedereen zegt altijd, wat is de vraag achter de vraag? Nou, hoe kom je daar dan achter? Daar hebben wij op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken met de Business Fitscan. Ja, toen zeiden we eigenlijk, dit is zo'n gouden middel om echt te duiden waar de specifieke behoefte ligt. En toen kregen we de kans op een gegeven moment om het gesprek aan te gaan om de Business Fit Scan over te nemen. Ja, dat laat je niet aan je voorbij gaan.
9: Die Business Fit Scan gaan we straks natuurlijk meer over horen. Maar wat ik zo leuk vind aan het programma Lens tot Business is dat we aan het einde van de uitzending eigenlijk altijd vragen van, nou, goh, hoe zie je de toekomst? En het verschil is ook wel dat de lange termijn, dat was voorheen een jaar of 10. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Maar toch heb ik toen in 2018, Tom, aan jou die vraag gesteld. Komt-ie aan. Ja, jij bent over een jaar of 10, bij wijze van spreken, pensioengerechtigd.
4: Ja, dat ja.
9: Misschien wel wat eerder. Waar hoop jij, waar het bedrijf langer doorgaat? Hoe heb je dat ingericht? Heb je dat al bedacht eigenlijk?
4: Ja. Waar wij naartoe zouden willen, en dat is echt het allermooiste, is een vorm van... De kern is het slim meten en het goed consultancy. Er zijn twee bestaande vormen. En die twee bestaande vormen die op een andere manier combineren dan tot nu toe gedaan is. En die zijn te adopteren. Dus ik zou het liefste en het mooiste vinden dat wij als organisatie het blijven ontwikkelen. En het ter adaptie aandreven aan consultancybedrijven. Waar dan ook. Zelf als organisatie heel groot worden, dat is nooit mijn streven geweest. Maar functioneel en waardevol zijn wel.
9: En dat is jouw drive geweest al die jaren ook?
4: Zeg je?
9: Dat is jouw drive geweest ook
4: mijn
9: al die jaren?
4: Mijn enige drive is, ja jongens, het kan toch beter. Het kan toch beter. Het is wat wij aan het begin zeiden, accepteer de status quo niet. Kijk waar het beter kan.
9: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tom.
12: Ja, Tom, dit was dus in 2018...
4: Ja.
12: Nou, eerst even de reactie van jou, Gerard.
11: Ja, dit is een schot in de doos. Ik vind het leuk om te horen, want we hebben hier ook veel... Kijk, een overname gaat niet in één dag. Hè, dus daar heb je veel gesprekken over. En waar je dan vooral naar kijkt is, hoe passen die twee... Ja, eigenlijk de kernwaarden en de twee bedrijven echt in elkaar. Het moet elkaar echt versterken. En dat is wel echt wat we in de gesprekken ook hebben gevonden. Is eigenlijk hoe het elkaar echt gaat versterken. En nu we echt nog intensiever samenwerken dan daarvoor. Is het echt, het is een hele mooie stap.
9: Klinkt dit als een visionair? Als je dit even terugplaatst in die 2018 periode?
11: Ja, ik denk het wel. Dat is zeker. dat is wel een kenmerk eigenlijk ook van... het is eigenlijk als je kijkt naar waar we naar kijken met die Business Fit Scan, is met name ook onbenutte potentie in een bedrijf. Dus wat je een heleboel mensen ziet doen, is dat als je een meting doet, dan gaan ze er een oordeel aan hangen. En dan gaan ze zeggen, we doen het goed of slecht. Terwijl dat je ook naar die meting kunt kijken als zijnde een soort onbedoelde of onbenutte potentie in een organisatie. En als ondernemer wil je dat gewoon benutten. Ja, en dat is waar wat Tom natuurlijk ook altijd naar kijkt en hoe hij er ook over nadenkt.
9: Tom, als jij nu... want je wist eigenlijk niet dat ik dit zou gaan doen natuurlijk.
4: Nee, klopt.
9: Dus als je dit nu terug hoort, wat denk je dan? Nou, ik zat er niet zo ver naast. Of ik heb gewoon mijn pad gevolgd en heb dat plan ooit bedacht. En ben dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
4: Nou, dat laatste eigenlijk.
9: Ja.
4: Dus het was een soort overtuiging van mij dat het op een andere manier zou moeten kunnen. En als je daarvan overtuigd bent, dan is het prettig als je die pad kunt blijven belopen. En het is niet zonder horten en stoten gegaan, hè, laten we wel wezen. Het klinkt heel mooi nu, maar het heeft wel wat moeite gekost om het te komen. Maar het is, ja, het was wel logisch. En het heeft ook iets te maken met de rijpheid van organisaties om te begrijpen dat als je kunt meten waar de risico's liggen, waar de valkuilen zitten en waar de kansen zitten, dat je dan veel gerichter en veel effectiever kan werken. En dat is ook de reden waarom ik graag met planners wilde samenwerken. Omdat zij gewoon intrinsiek begrepen dat dit een aanvulling was op wat zij deden.
9: Is dit nu een aanvulling anno nu? Of is dit een soort vertrekpunt bij het proces op het moment dat jullie voor een partij gaan werken? Bedrijf?
11: Dat is wisselend een beetje waar de vraag ontstaat. Maar in principe, onze wens zou zijn om het altijd in te zetten. Bij elke vraag die we hebben. Omdat we denken dat het sowieso een enorme meerwaarde oplevert in elk traject.
12: Pascal, jij bent associate partner.
13: Ja, zo noem je dat. Ja?
12: Zo noem je dat. Hoe lang werk jij voor het bedrijf?
13: Ik ben recent aangesloten. Tot enkele jaren geleden heb ik altijd voor mezelf gewerkt. In verschillende samenstellingen consultancyopdrachten gedaan. Bij een heel divers palet aan klanten. Iets andere sector dan waar Gerard en Flanders tot op heden in actief zijn geweest. Veel in utilities, retail en productie. Maar ben op een van die klussen Gerard tegengekomen. En ik zag wat hij deed. Ik zag hoe hij dacht.
12: En wat hoe dacht hij?
13: Dat het dus draait om de mensen. De mensen meenemen en op een objectieve manier kijken naar veranderen. Dus ik ben met Gerard in gesprek gekomen. We hebben het gehad over wat Planders is. Wat ik in mijn werk doe. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat als je dus inderdaad ook met behulp bijvoorbeeld van zo'n business fit scan. Dat je op een hele makkelijke manier systemisch kunt kijken naar wat er in een organisatie gebeurt. Een objectief beeld vormt ook. Waar je met je klant ook gewoon samen een gezamenlijk beeld naar kunt kijken. En daardoor word ik natuurlijk ook veel effectiever. Want ik ben een redelijk praktische jongen. Redelijk hands-on in mijn werk. Dus wil ook vrij snel aan de slag.
12: Maar jij bent van het uitdagen eigenlijk van het onderste uit de kant krijgen bij zo'n organisatie. Om überhaupt eerst de analyse te kunnen doen. Is dat jouw werk?
13: Altijd het startpunt. Ja, dus de analyse is altijd eerst het startpunt. Om van daaruit ook tot een goed besluit en een goed advies te komen. Of in eerste instantie een goed advies en dan een goed besluit te komen met de organisatie. En inderdaad het onderste uit de kan. Maar dat is wel altijd even afhankelijk ook van weer de ambitie van je opdrachtgever. Hè? Wat kan wel, wat kan
12: niet. Maar ben jij degene die eigenlijk de medewerkers, de teams mobiliseert en een andere status brengt?
13: Zeker, ja.
12: Dus
13: ja.
12: Eigenlijk van het stilzitten op een stoel of, je kan het plat zeggen. Het is een beetje vastgeroest, we moeten de boel weer loskrijgen. Dan word jij ingezet.
13: Ja. En de truc is natuurlijk altijd. Je komt binnen bij een. Je komt binnen bij een opdrachtgever. Hebt gesprekken natuurlijk met management. Maar de essentie is om heel snel daar te zijn waar het ook echt gebeurt. En dat is vaak op de werkvloer met de mensen. En daarmee aan de slag te zijn. En die vertaling die maak ik vaak.
12: Energie neem jij mee.
13: Ja.
12: Nou, straal je ook uit.
13: Oké.
12: Goed, terug naar jou Gerard. Want we beginnen natuurlijk in Let's Talk Business eigenlijk altijd met de geschiedenis. We hebben natuurlijk nu de Business Fit Scan al even besproken. Maar jij zei al 6 jaar geleden zijn jullie begonnen in coronatijd.
11: Ja.
12: Was dat toevallige timing of hoe ging dat?
11: Nee, toevallig in die zin van mijn carrière zit een beetje binnen de grote organisaties. Hè. Dus dan heb je het echt over de grote consultieorganisaties. Uiteindelijk laat dan ook tot vice president bij een grote ICT-automatiseerder. Hartstikke waardevol werk gedaan. Wel op dat moment in de coronacrisis toch gereflecteerd van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. En ik merkte wel dat als ik meer in bestuurlijke niveaus kwam, dat ik veel liever eigenlijk ook weer met die klant aan de slag wilde. Want ik wilde gewoon zien wat het resultaat was van wat we bedachten. Maar ik vond het ook leuk om dat samen te doen. Ik ben eigenlijk iemand die samen met mensen werkt. Dus toen wel gelijk gedacht van in die coronacrisis berichten we in augustus dan de Planders op. En vanuit daar gaan we dan bouwen. Dus het is ook gelijk opgezet als een bedrijf. Niet als een eenmanszaak, maar echt als een bedrijf. En zo zijn we de afgelopen 6 jaar gaan bouwen. Door echt naast gewoon mooie opdrachten. Want dat is natuurlijk gewoon de aorta van het bedrijf. En mooie opdrachten met klanten. En zo gestaag bouwen met het uitbreiden van het team. Maar ook gewoon een stukje professionalisering erin. Rondom certificeringen en dergelijke. Ook van het bedrijf zelf. Om gewoon relevant en bestendig in de markt te staan. En dat zie je dus ook, want we hebben afgelopen tijd ook wat awards gewonnen. En ook op de consultancy.nl zijn we afgelopen jaren in de zilvercategorie van verandermanagement gekomen.
12: Allemaal bewijsvoering.
11: Ja, dus allemaal externe bewijsvoering.
12: De naam Planders, ja. Was dat snel bedacht?
11: Ja, die bestaat eigenlijk al heel lang, nog langer dan 6 jaar geleden. Eerder had ik al een keer voor mezelf eens een keer gedacht van joh, ik wil iets doen met echt anders werken en anders naar zaken kijken. Nou, toen kwam op een gegeven moment plan anders. En dat schuif je dan in elkaar en dan kom je op Planders. Dus die naam die heb ik misschien al wel 15 jaar.
12: Maar moet je hem nog vaak uitleggen of niet?
11: Het is leuk als mensen het wel eens gehoord hebben en nooit de uitleg hebben gehad. En als ik het dan uitleg, dan denk ik, aha, ja. Past er ook wel goed bij, zeggen ze dan. Dat is dan een bevestiging dat we dat gevoel ook bij mensen creëren.
12: Dus dat was een belangrijke. Vervolgens, je zei al, van tevoren was het eigenlijk al voor jou bekend dat je niet als een eenmanszaak zou gaan opereren, maar echt als een bedrijf. Dus de hele structuur van tevoren bedacht. Was het ook niet in een periode dat je dacht van nou, misschien hè, al die grote consultancykantoren, ja, die zijn op zichzelf ook niet heel agile en makkelijk te bewegen. Dat moet anders. Was de vraag in de markt veranderd? Is dat eigenlijk de aanleiding geweest voor jou?
11: Kijk, wat je heel erg ziet in die grote consultancybedrijven is dat ze... Laat ik praten over plannen. Ik wil heel graag proactief in de markt staan. Dus ik wil iets aan het vakgebied doen en ik wil iets brengen bij het bedrijf. Ik wil niet hun vraag op papier zetten, maar ik wil echt daar binnenkomen en vanuit hun ambitie en strategie als uitgangspunt nemen voor het vraagstuk wat we oplossen. En dan kun je allemaal vanuit modellen gaan denken en vanuit allemaal methodieken die je intern zet. En dan wordt elke schroef of spijker, of als je een hamer wordt, als je een hamer hebt, wordt alles een spijker. Ja, en daar zo zitten wij niet in. Wij willen graag heel goed kijken, wat is nou het probleem? En wij focussen ons met name op die analyse tooling. Die is echt van ons en uniek. En voor de uitvoering daar gaan we een heel palet aan verschillende interventievormen kunnen we gewoon inzetten. En die passen echt die moet echt passen op het vraagstuk wat er ligt.
12: Maar eigenlijk heb jij in de periode dat je bij andere grotere consultancypartijen werkte, heb jij gezien van, nou, dit mis ik.
11: Ja, wat ik vooral miste was de ruimte. Dus de ruimte om net even dat zijstapje te maken, vrij te zijn in wat
12: is
11: je
12: die flexibiliteit eigenlijk.
11: Ja, precies.
12: En toen kwam de eerste klant. Want ja, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat. Was dat vrij snel geregeld? Of
11: binnen een maand.
12: Binnen een maand?
11: Ja, in de coronacrisis binnen een maand zaten we bij de eerste klant.
12: Dat klinkt als een leien dakje, of was het dat niet?
11: Nee, dat was het niet. Maar dat is het meestal niet, hè? Nee, op een gegeven moment, kijk, je wordt heel ongeduldig. Dus je begint met allerlei gesprekken op afstand, hè, want alles was op afstand. En dan denk je op een gegeven moment, na een aantal keer dat je gesprek hebt gevoerd, en zegt, ja, we komen er nog op terug. Dan denk je op een gegeven moment, ja, wanneer dan? Hè? En op een gegeven moment, dan valt die eerste opdracht. En dan ga je denken, oké, nou moet ik hem uitvoeren. En dan zit je nog steeds met die uitdaging van die coronacrisis, dat je niet overal zomaar langs kunt
12: gaan. En wat was de belofte die je kon doen? Want dit is je eerste klant. Je hebt eigenlijk helemaal geen trajecten achter de rug gehad binnen je bedrijf. Weliswaar uit het verleden, hè? Een andere carrière eigenlijk als het ware. Hoe kan je dan toch zo'n partij overtuigen?
11: Nou, de belofte zit met name in, ik denk dat het ook een stukje persoonlijk is. Hè? Dus als je met de klant het goede gesprek voert en ook het vertrouwen wint van die klant, dat je hem kunt, of haar kunt helpen. Het was een haar in dit geval. Dan op een gegeven moment moet je ook met elkaar gewoon een soort handshake maken. Dit gaan we doen met elkaar. En daar sta ik dan ook gewoon persoonlijk voor. In die zin. En zo moet je wel zo'n eerste opdracht binnenhalen. Want je hebt gewoon nog niet de track record binnen het bedrijf.
12: En was je toen alleen of heb je toen eigenlijk al mensen om je heen aangetrokken?
11: Begon alleen. Ja, het is ook gewoon heel simpel dat je op een gegeven moment ook eerst wat financiële slagkracht moet opbouwen. Ja. En dat ging binnen een half jaar konden we de eerste stappen maken.
12: Want ik kan me voorstellen, zo'n veranderd traject in je eentje uitvoeren, dat is een hell of a job, toch?
11: Ja, dat klopt. Ja, en aan de andere kant ook weer niet. Hè, want uiteindelijk, je voert hem wel in je eentje uit. Maar je moet ons ook een beetje meer zien als reisleider of regisseur. Dus je kunt heel veel van de organisatie inzetten, ook van de bestaande organisatie, om dat een succes te maken.
12: Had je iemand om te spiegelen? Een business coach of een collega om je heen?
11: Zeker, ik heb een groot netwerk. Maar volgens mij was in die tijd Tom ook al bij mij in de picture. In de zin dat we daar al over...
12: Zo lang eigenlijk al.
11: Ja.
12: Dus dat is wel interessant. Want dat heeft dus 5 jaar geduurd uiteindelijk. Voordat het zoiets was van, nou, nu moeten we samen vinden.
11: Ja, nee, het samenwerken deden we al. Zeg maar in 2 bedrijven. En nu hebben we
12: dat is wat ik bedoel. Ja. Dus eigenlijk in die 5 jaar. Dus de samenwerking heeft 5 jaar geduurd. Voordat die stap naar de overname gezet is.
11: Ja.
12: Dat is best wel een lange tijd dan eigenlijk.
4: Nee, vind ik niet. Het punt is dat we eigenlijk al samenwerkten. Dus eigenlijk zaten we al heel dicht bij elkaar. Alleen op enig moment dacht ik, ik ben inmiddels ook wat ouder geworden. Wat je al zei, dan heb je wel je pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Die heb ik dus inmiddels. Dus ik dacht, hoe krijg ik nou ook een goede continuïteit in het verhaal? En dan moet je het ook ergens zien over te dragen. Dus wat ik nu doe, het is een onderdeel van Planders geworden. En ik help erbij om verder Business Fitscan te helpen ontwikkelen. Maar vooral ook te integreren in de manier waarop Planders werkt.
12: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we echt de diepte in. En we horen straks natuurlijk ook voorbeelden uit de praktijk.
14: Let's Talk Business. Ron Lemmens.

0: je hoorde Jamiroquai. Op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat Panders centraal en bij mij in de studio Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman heb ik dus 8 jaar geleden al een keer gesproken in Let's Talk Business. Toen met zijn business Fitscan inmiddels samengegaan en eigenlijk onder de vleugels van Panders terechtgekomen. En daar hadden we het net eigenlijk even over, want jullie kennen elkaar dus al sinds 2020, begin van de coronacrisis. De positionering van Panders in de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen, we begonnen net met die eerste opdracht. Uiteindelijk ga je dat uitbreiden. En krijg je ook, want was het publiek-privaat? Of wat voor partijen waren dat waar je mee begon eigenlijk?
2: In het begin waren het vooral publieke partijen. Dus overheidsorganisaties. En daar haal je dan je netwerk haal je daar aan. En dan val je van het een in het ander. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon veel breder gaan kijken hoe we dan in die veel meer private sector ook aan de slag kunnen. Want je merkt natuurlijk wel dat er een hele andere dynamiek zit in die private sector dan in de overheidsorganisaties. Ja, en daar wil je eigenlijk ook gewoon van leren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En want wat dat betreft, dat kan ik me ook voorstellen dat als je bij bedrijven bent, ondanks of ze privaat of publiek zijn, dat je gaat spiegelen. Wat neem je bijvoorbeeld mee van publiek naar privaat?
2: Zo, goede vraag. Ja. Wat neem je mee van publiek? Ik denk dat een stukje zorgvuldigheid. Hè? Want je ziet wel dat voordat echt grote veranderingen of aanpassingen in een organisatie, publieke organisatie worden gedaan, worden ze wel stevig doordacht. Ook omdat ze meestal wel heel veel impact hebben. En dat zie je bij ondernemers die een wat kleine organisatie hebben. Die willen nog wel eens denken van de buurman doet het ook. Dus dan moet ik het ook hebben. En dan moet je er af en toe wel eens een beetje op de rem.
0: Ja, de onrust.
2: Ja, de onrust. En ongeduldigheid misschien wel bij die organisaties. Heel snel bepaalde dingen willen doorvoeren. En dan is het wel eens, dan neem je wel eens mee van, joh, wat zie je dan in die publieke sector gebeuren? En dan kun je wel eens even zeggen, probeer iets te temperen. Probeer vooral te kijken naar wat je echt nodig hebt.
0: Ja, zorg voor een stevig fundament voordat je echt verder gaat. En ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is, zeker in deze tijden. Want daar komen we straks vanzelf op. We begonnen natuurlijk deze uitzending met de komst van AI. Alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat brengt ook snelheid met zich mee. Dus voordat je het weet, word je door je concurrent voorbij gejaagd, als het ware. Hoe kan je dat dan toch op een of andere manier bij zo'n opdrachtgever neerleggen? Dat ze even een stap terug doen.
2: Ik denk dat het met name zit in het feit dat je wat je ziet bij al die nieuwe technologieën is eigenlijk dat ze bijna het middel het doel gaat worden. En uiteindelijk moet je altijd als dan de vraag is van hoe kunnen wij AI, of wij willen AI gebruiken. Dan is de vraag ook waarom wil je het gebruiken? Wat wil je ermee bereiken? En dan ga je ook weer terug van wat ik net in het begin zei. Vanuit die 3 stappen van wat is nou je ambitie? Wat is je strategie? En wat kan je organisatie ook aan? Want dat is ook wel belangrijk. Hè? Dus je kunt wel veel willen. Maar als de organisatie er niet klaar voor is. Ja, dan is het vooral hoop. En dat is wel dat is wel waar we dan met het gesprek met die ondernemer over aangaan. Van hoe kunnen we nou kijken hoe als je dan AI wil. Waarom wil je het? En hoe kun je het voor jou dan het best inzetten in plaats van hetzelfde doen als wat iedereen doet. Ja. Want daar word je ook niet bijzonder door.
0: Nog even terug naar hier en nu richting 2020. Wat was voor jou het belangrijkste ondernemersles?
2: Zo, de belangrijkste ondernemersles voor mij was vooral, en die zit hem echt in het feit dat je uiteindelijk ga je heel voortvarend in je organisatie te werk en ga je gas geven. En dan moet je altijd de goede balans vinden in werken in je organisatie en werken aan je organisatie. En soms als je dan heel fanatiek met al die opdrachten met die klanten mee gaat lopen, dan op een gegeven moment denk je van maar ik moet ook iets doen aan Panders. En dat vergt ook gewoon aandacht, maar ook gewoon focus. En die balans zoeken, dat is vind ik de grootste uitdaging. En daar heb ik wel gezegd van daar probeer ik ook meer tijd in te steken. Dat is wel echt een les om daar ook de focus op te houden.
0: Het is eigenlijk een basis ondernemersles die elke ondernemer vergeet om eerst die omzet op peil te krijgen, toch?
2: Ja.
0: Hoe heb je het dan toch kunnen loslaten op een of andere manier dat je toch ook aan de organisatie kan gaan werken?
2: Dat is een van de spiegels zit hier in de ruimte. Nee, dat is wel wat je op een gegeven moment zegt. Maar je loopt er ook tegenaan. Hè? Je gaat het op een gegeven moment ongelooflijk druk krijgen. En dan denk je, waarom heb ik het nou zo ongelooflijk druk? En dan moet je terugfilmen op je prioriteiten. En dan zie je toch wel dat je op een gegeven moment gewoon tijd moet maken om het werk binnen Panders of de organisatie van Panders gewoon beter neer te zetten. Waardoor die ook meer zelf gaat draaien.
0: En dat loslaten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want als je met 17 mensen bent, dan heb je het een en ander los moeten laten. Dat kan niet anders.
2: Ja, ik heb me heel erg makkelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen aangenomen die minstens zo slim zijn als ik. Dus ik heb echt ongelooflijk veel onwijs goede medewerkers of en collega's die ik eigenlijk niet meer bij de les hoef te houden, waar we alleen maar het gesprek hoeven te voeren. Welke richting gaan we met elkaar doen? En welke ruimte heb je daarvoor nodig om jouw talent daarin te benutten en in te zetten?
0: Goed, dan gaan we het nu hebben over jullie uitvoering. En dat is met name waar we eigenlijk net al kort over hadden, over waarom organisaties snel springen naar oplossingen zoeken en niet eerst gedegen onderzoek doen. En Pascal, ik denk dat jij, dat we daar met jou ook over moeten hebben, want jij komt dan binnen zo'n organisatie. Of hoe loopt dat?
3: Nou, meestal is er een specifieke vraag of behoefte van een klant of een organisatie waarop je wordt gevraagd op een gesprek. En in die gesprekken dan gaan we natuurlijk eerst in eerste instantie afpellen. Wat is nou echt het probleem? Wat is je uitdaging? Hoe kunnen we je helpen? En het komt dus echt wel voor dat je erachter komt dat de oplossing die eigenlijk al in de hoofden zit, of de hypothese die er spelen bij de directie, dat die helemaal niet waar blijken te zijn. Of dat die misschien toch wel eens even met een nuance genomen mogen worden. En dan adviseren we eigenlijk altijd om eerst even pas op de plaats te maken en een analyse te doen. Even goed te kijken naar het hier en het nu, wat er nu echt speelt. Van daaruit dan ook de juiste keuzes te maken om snelheid te maken. Want het is niet zozeer stilstaan, het reflecteren. Maar het is ook echt stilstaan om eventjes weer daarna met versneld vermogen een inhaalslag te maken.
0: Tref je dan vaak een directie aan waarbij je eigenlijk merkt dat ze te weinig op de werkvloer staan? Dus te weinig eigenlijk zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het proces.
3: Nou, dat verwijt zou ik niet zomaar bij alle directies neerleggen. Maar het echt doorgronden wat daar speelt. En dat ook op een objectieve
0: manier. Te hoog over?
3: Ja, toch nog wel hoor. En daar zijn diverse voorbeelden van. We hebben in de installatiebranche ook wel eens directeur-eigenaren gezien die zich helemaal hadden gericht op een specifieke sector. Een grootzakelijke markt waar het vandaan moest gaan komen. En we zijn daar eens heel goed aan de slag gegaan, gekeken naar waar nou echt het resultaat vandaan kwam. Hoe de mensen werkten en wat er uiteindelijk ook zeg maar in het resultaat financieel overbleef. En erachter gekomen dat het toch veel meer uit de particuliere markt kwam dan uit die grootzakelijke markt.
0: Best wel pijnlijk eigenlijk, is je daar.
3: Ja, en dan, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar waar gaan we nu ons dan op richten? Gaan we al die ballen dan inderdaad op die grootzakelijke markt richten?
0: En zeg je daarbij dan ook dat ze eigenlijk wel tot de conclusie komen dat ze te veel op data gestuurd hebben? Of juist niet?
3: Op gevoel.
0: Te veel op gevoel en niet op data.
3: Dan op data. Ja.
0: Maar dan kom je dus in zo'n verandering terecht. Ja. Dat ik me kan voorstellen. Ja, oké, data is goed. Maar je hebt ook de menselijke kant.
4: Klopt.
0: En daar zit vaak volgens mij ook wel een behoorlijke discrepantie, toch?
3: Ja, dus de keuze is nooit zeg maar 100% op basis van data. En we schrijven iets af of we gaan een bepaalde richting uit. Er moet altijd gewoon een goede dialoog gevoerd worden met de mensen, met de directie. Om te kijken nou, waar zit ook de energie en waar wil je aan de slag. Dus precies ook wat jij schetst. Data is één en daar komen heel veel feiten natuurlijk boven water. Maar uiteindelijk blijven het maken van keuzes, het kiezen van richting en daar ook een gevoel bij hebben. Daar blijft mensenwerk. Dus dat doe je alleen maar in dialoog met elkaar in gesprek om daar verder in te komen.
0: Tom, ik weet niet of je dat nog weet. In 2018 heb ik een metafoor geschetst van een bedrijf waar 150 medewerkers zijn. Waar één keer in de maand een soort van bijeenkomst is. Eigenlijk de board staat te klappen om alle nieuwe ideeën.
3: Ja.
0: En de afdeling, de stafafdeling eromheen ook nog wel.
3: Ja.
0: Maar al die anderen die eigenlijk het werk, de omzet binnenbrengen, uitvoeren, die niet. Ja. Want ze hebben andere arbeidsvoorwaarden.
4: Nou, het gaat niet alleen over de arbeidsvoorwaarden.
0: Maar dat was de metafoor die ik bracht.
4: Ja. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat nog wel regelmatig voorkomt, toch?
4: Ja. Nou, wat wij willen zien is, kijk, er zijn drie belangrijke stappen om iets te realiseren. Je hebt een ambitie nodig. Maar om een ambitie te realiseren heb je een strategie nodig, dus een koers. Maar die koers moet wel door mensen worden uitgevoerd. En feitelijk wat we bij Planters doen, met Business Fit Scan samen. Business Fit Scan probeert eigenlijk de gaten te herkennen die liggen tussen de ambitie en de strategie. Want heel veel organisaties denken dat ze een strategie hebben als ze hun ambitie hebben uitgesproken. Dat gat proberen we zichtbaar te maken en we proberen het gat zichtbaar te maken tussen de strategie en de mensen. Maar de mensen moeten wel heel goed begrijpen wat de ambitie is en de strategie, want anders kunnen ze nooit hun verantwoordelijkheid pakken. En dan wordt het een taakgerichte organisatie. En een taakgerichte organisatie doet alleen maar wat de opdrachten zijn die een directie geeft. Maar als de directie niet het verschil weet tussen wat mensen weten en wat ze willen, gaan ze natuurlijk eigenlijk de verkeerde taken geven. Dat is wat we zien. En daarom is het ook belangrijk dat die sturing wordt gegeven op die beelden. He, want als je goed een beeld hebt met elkaar, dan wat wij doen natuurlijk is een objectief beeld creëren. En als je een objectief beeld hebt, dan kun je die gezamenlijk hebben. En als je een gezamenlijk beeld hebt, heb je een uitgangspunt om verder te gaan. Dan ga je dus niet meer over de situatie praten, maar dan praat je over je handelingsperspectief. En als je een goed handelingsperspectief hebt, heb je ook meer draagvlak. Dus automatisch alleen al daardoor een betere kans van slagen.
0: Dus er komt eigenlijk heel veel potentie bloot te liggen.
4: Ja.
0: Door de scan bijvoorbeeld ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel soms pijnlijk is om die spiegel voor te houden bij bedrijven. Omdat, ze nemen niet voor niks contact op met jullie of andersom. Jullie komen in ieder geval met elkaar aan het werk. Is die scan ook niet een manier waarop je op een subtiele manier toch, ja, de feiten boven tafel kan krijgen?
4: Klopt. Wat wij proberen uit te stralen, en ik kan je vertellen, dat lukt niet altijd, want er zijn natuurlijk altijd nog directies die denken, ik word beoordeeld. Wat wij proberen uit te stralen is een startpunt te definiëren waarvanuit je kunt verbeteren. Dus het is niet een oordeel. Nee, het is een datagedreven inzicht om verder te kunnen.
0: En bestuur je ze ook planders, Gerard?
2: Ja.
0: Dus naar je medewerkers toe.
2: Ja, wij zijn wel, dat is heel leuk dat je het zegt, want het is altijd wel practice what you preach. Hè? Dus we zijn ook, omdat we nu natuurlijk die 6 jaar bestaan, zijn we nu ook weer bezig, ook intern met het hele team, om onszelf eigenlijk ook door die hele molen te halen van onze eigen analyses. Om te kijken, ja, nu zijn we met 16 man. En als je een beetje door wil groeien, moet je wel dezelfde richting met elkaar nastreven. Moet je zelf ook allemaal weten wat onze ambitie is. Hoe we dat vertaald hebben in een strategie. En met name ook wat jij als collega daar aan bij kan dragen. En het leukste is natuurlijk als je het ook heel leuk vindt om te doen. Dus.
0: En ook een belangrijk element, en dat komt natuurlijk ook in die scan naar voren. En dat zal jij ook merken, Pascal, bij bedrijven. De cultuur binnen zo'n bedrijf.
4: Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is een cultuur te omschrijven in zo'n scan bijvoorbeeld? Of überhaupt te definiëren?
4: Ja, het aardige is dat als je goed kijkt naar de elementen waar we naar kijken als het over verandervermogen gaat, zie je eigenlijk ook dezelfde elementen die met cultuur te maken hebben en met leiderschap. Die drie liggen eigenlijk feilloos op elkaar. Het probleem bij cultuur is dat heel veel mensen denken dat een traditie een cultuur is. Maar als je heel goed kijkt naar cultuur, betekent dat cultiveren, daar komt het vandaan. Cultiveren, dat betekent dat we als mens ingrijpen. En waarom doen we dat? Omdat we een beter resultaat willen hebben. Dat betekent dat als je in een veranderende wereld zit, dat je eigenlijk moet uitkijken dat tradities je niet in de weg gaan staan. En dat je dus een cultuur moet creëren waarin je continu aanpast in, moeten we nou iets anders doen om effectief te zijn? Om maar een voorbeeld te geven. Als jij een boer bent en je wil een kilo aardappelen per vierkante meter halen. En iemand, je buurman, doet er 2 kilo van, omdat hij kunstmest gebruikt. Dan denk je, dan ga ik dat ook doen. Dat is cultiveren. Maar op het moment dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden, moet je dus iets anders gaan bedenken. Nou, dat is eigenlijk waar we tegenaan lopen. Cultuur en tradities, die worden met elkaar verwisseld. En wij proberen dat zichtbaar te maken.
0: Dat is stap 1. Ja. Dan heb je ook natuurlijk te maken met verloop.
4: Ja.
0: Dat is zeker in kleine organisaties best wel een behoorlijk impact. Hoe kan je dat op een of andere manier embedden in zo'n bedrijf dat daar de impact minder van is?
4: Nou, het aardige is, heel veel mensen vertrekken uiteindelijk bij een organisatie. Niet omdat ze omdat ze vaak niet heel goed begrijpen wat de organisatie wil of waar zij hun ei kwijt kunnen. Dus mensen willen graag bij een bedrijf horen. En wat we dus zien is, als het gat te groot is tussen bijvoorbeeld de ambitie van de organisatie en de mensen, dan loop je het risico om groot verloop te krijgen. En naarmate je dus die gat kleiner maakt, zul je ook minder verloop krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je erbij dat op het moment dat je zelf iets gaat organiseren, dan kunnen de gevolgen, positief of negatief, natuurlijk ook eigenlijk voor eigen rekening zijn.
4: Ja. Ja.
2: Ja, dit kan het bevestigen. Ja.
0: En dit is denk ik wel een van de kernelementen ook. Om toch wel bekend te krijgen binnen zo'n organisatie, toch?
4: Ja, en in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, in de zin van op het moment dat bepaalde zaken niet goed georganiseerd zijn.
4: Ja.
0: En die vasthangen met ambitie en strategie.
4: Ja.
0: Ja, dan zit je eigenlijk zelf op de blaren.
4: Ja.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je die mensen die de besturing van zo'n bedrijf in handen hebben, daar kennis moet gaan toevoegen. Hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat? Is dat ook iets wat binnen jullie scope ligt? Of zeggen jullie daarvan, nou, misschien moet je nog hier en daar wat cursussen gaan volgen?
2: Nee, bij veel bedrijven zien we wel dat het leiderschap in de organisatie een van de potentiespots is, zeg maar, waar je een slag in
0: kunt maken. Zeg je subtiel, potentiespots.
2: Ja, kijk, dat is altijd nadeel. Ja. Kijk, wij komen soms binnen als het heel slecht gaat. Maar ik zeg ook wel eens, het mooiste is eigenlijk als je, dat zegt iedereen ook, als je dak gaat repareren als de zon schijnt. Hè. Zelfs als een organisatie heel mooi draait, is het wel goed om af en toe toch eens te schaduwen van, joh, wat is nou die connectie nog tussen alle stappen die we maken? En hoe gaan we om met die ambities die we, of die nieuwe uitdagingen die op ons pad komen? En wat je gewoon wel ziet is dat zeker in de wat meer gelaagde organisaties, ook op dat leiderschap wel eens wat mensen wat snelle stappen maken en ook wel eens wat baat hebben bij wat meer context in wat hun rol en wat hun invloed is eigenlijk op de performance van hun team. En dan bedoel ik performance niet per se in harde cijfers van resultaten, maar ook gewoon in werkgeluk en werkbeleving van die mensen. En want het is natuurlijk heel de grootste knelpunten in veranderingen en in organisaties eigenlijk een stukje onzekerheid. Hè? De mensen die onzeker in hun werk zitten, niet precies weten wat van hun wordt verwacht, zijn totaal niet effectief en efficiënt bezig.
0: En is het dan zo dat je ook wel kritisch kijkt naar met welke partijen jullie gaan samenwerken? Dus met andere woorden, partijen waarbij die verandering in principe heel gewoon gezond is om te gaan toepassen? Of als het al bijna te laat is, zijn jullie er dan ook nog? Of
2: zijn we er ook nog? Ja, ja hoor, zeker.
0: Absoluut. Ik kan me voorstellen dat het een hele andere aanvliegroute is.
3: Ja, de drijfveer intern is natuurlijk heel anders. Hè? Dus je hebt organisaties die als ambitie hebben om te groeien. Vaak gezonde bedrijven. Nou, dan, maar de overtuiging is, er is altijd natuurlijk ruimte om verder te ontwikkelen en stappen te maken. Dat is een hele gezonde beweging voor dat soort type organisaties. Maar er zijn ook zeker bedrijven die bij ons aankloppen. En eigenlijk mijn portefeuille aan opdrachten bestaat iets meer uit wanneer het niet zo goed gaat. Dus als er een probleem is wat opgelost.
0: Je bent een hele goede draagvlakbouwer.
3: Nou, draagvlakbouwer. Kijk, als de urgentie ontzettend hoog is, dan is dat draagvlak er meestal ook wat. Dan
0: minder
3: is
0: belangrijk?
3: Nou, niet minder belangrijk, maar meer vanzelfsprekend. Ja, want dan voelen mensen dat ook wel sneller.
4: Als ik aan aanvullen, want urgentie is natuurlijk wel interessant.
3: Zeker.
4: Maar als je daar geen koers aan weet te geven, wordt het onzekerheid plus. En daarom vond ik de opmerking terecht. Ja, jij bent het draagvlakmannetje.
3: En dat is
0: draagvlakmannetje.
3: Dat is precies goed. Dat is wel heel goed verwoord, ja. Hoor. Want wat je dus wel eens ziet, is dat er een hele grote urgentie is. En er eigenlijk geen richting wordt gegeven aan hoe dat dan op te lossen. Dus je bent in gesprek en er zijn al meerdere trajecten ingezet om uiteindelijk het resultaat te verbeteren. Of van een verlieslatend bedrijf naar winstgevend om te keren. En jaar op jaar blijkt het toch nog altijd slechter te gaan. Dus alles wat we doen lijkt niet te werken. En dan ga je met elkaar in gesprek voor. Niet alleen van wat voor keuzes heb je daar dan in gemaakt. Dan heb je daar de juiste inhoudelijke keuzes in gemaakt. En kunnen we daar draagvlak voor creëren? Maar ook, wat houdt er in het systeem ook tegen dat je die bewegingen ook effectief inzet? Dus dat je die oplossingen die je had bedacht, die toch niet tot het rendement komen die er zou moeten zijn. Nou, en dat is wel heel gaaf om die puzzel te leggen.
0: Eigenlijk een soort coach, hè, wat dat betreft. Dus de vertrouwen terug zien te creëren,
3: ja.
0: in een team.
3: Ja, dat. Simpel maken. We dus terugbrengen naar de essentie van het probleem. Een paar keuzes maken. We hebben ook wel eens fouten in gemaakt. Dat je dan kiest voor te veel oplossingen ineens. Aan te veel knoppen gaat draaien. Nee, maak dat simpel. Kies voor een paar hele goede effectieve oplossingen. 80-20 is in principe altijd genoeg. Als je de oplossingen wil inzetten ten opzichte van je probleem. En ga daar ook gewoon met volle energie en overtuiging mee aan de slag. En als je die boodschap ook goed overbrengt naar je mensen en met de mensen ook in gesprek dat op gaat pakken, ja, dan kan het gaan vliegen.
0: En dan, want straks gaan we het natuurlijk ook over de toekomst hebben. Maar ik ben ook benieuwd naar, je hebt het vertrouwen teruggewonnen binnen zo'n team. Ik kan me ook voorstellen dat er soms veel meer potentie in mensen zit dan daadwerkelijk. Ja. Benut wordt doordat er te veel controles zijn. Er te veel micromanagement neergezet wordt. Tom, je knikt heel hard ja.
4: Ja, dat is ook zo. Er zit, laten we vanuit gaan, even als vuistregel, een organisatie met 100 man kan alles. En het is dus een kunst om ervoor te zorgen dat alles wat je kunt, in ieder geval qua denkvermogen, dat je dat goed kunt gebruiken.
0: En in beweging weten brengen.
4: Je moet in beweging krijgen. En dat betekent, dat is ook een van de dingen die we meten. In hoeverre mogen mensen meedoen met de verandering? En kunnen ze zich ook eigenaar voelen van de verandering? En mogen ze hun kennis en ervaring gebruiken om in te brengen, om beter te zijn? En dan zie je het verschil weer waar we het net al even over hebben gehad. Als het management te ver weg staat van die organisatie, dan is de kennis die zij hebben, proberen ze op de organisatie te reflecteren, op de organisatie te leggen, in de plaats van dat ze de kennis uit de organisatie gebruiken om zelf beter te worden.
0: Dat vind ik mooi om voor dit moment mee aan te sluiten.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Jason Mraz op New Business Radio. Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag staat organisatieadviesbureau Planders Centraal bij mij in de studio. Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman, we hebben net al verteld. 8 jaar geleden was je hier om te praten over je eigen business fitness scan. Inmiddels fit scan, niet fitness scan. Inmiddels onderdeel van de Planners. En waar we het eigenlijk net over hadden met jou, Pascal, was op het moment dat je dat veranderd traject ingaat, de analyse is geweest, men weet waar men staat. Ja. Vertrouwen terughalen in de organisatie, maar ook kaders schetsen. Dan, Pascal, je verder.
2: Jazeker. En ook dus duidelijk richting geven in die kaders. Waar willen we naartoe? Op welke termijn? Wat zijn de oplossingen waarvoor we kiezen? Dus welke keuzes maken we daarin? En dan ook ruimte geven als leiderschap om de mensen ook echt aan de slag te laten gaan. En zelfs dan ben je niet, want al weten we wat de oplossingen zijn, hebben we ze gevonden, gaan we ermee aan de slag en zijn ze wellicht zelfs al ontworpen en neergezet. Het loslaten van oude gewoonten en oude patronen, dat vraagt ook nog wel heel veel van de mensen en de organisatie.
0: En hoe kijk je naar mensen die bijvoorbeeld al meer dan 15 jaar binnen een organisatie actief zijn? Krijgen die speciale aandacht?
2: Waarom?
0: Nou, misschien omdat zij vastgeroest zijn in gewoontes of op tradities werken. Of...
3: Dit is nou typisch iets wat leiderschap in zich moet hebben. Namelijk, geef je ruimte aan mensen en geef je het vertrouwen. En ik kan uit ervaring spreken dat de mensen waar ik mee heb gewerkt, die vastgeroest waren, zelfs uitgerangeerd waren, die ruimte hebben gekregen, waarvan ik dacht, ja, daar zit zo ongelooflijk veel talent in.
0: Ja, dus die waarde eigenlijk, die wordt op een bepaald moment niet meer gezien. Is dat vaak wat je tegenkomt?
3: Ja. En het komt wel eens omdat in een bepaalde situatie iemand niet tot zijn recht komt, maar in een andere situatie fantastisch goed kan presteren. En dat is dat moet een leider zien. Dat vind ik een opdracht aan een leider.
0: Is dat ook iets wat door middel van de scan zichtbaar kan worden?
3: Ja. Maar dat kunnen wij, maar we kijken nooit op individueel niveau. We kijken altijd op organisatieniveau. Dus we kunnen wel zien als een organisatie in zijn algemeenheid te weinig gebruik maakt van zijn kwaliteiten. Maar we kunnen niet zeggen, die kwaliteit of van die persoon moet je beter gebruiken.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel kijkt naar de key personen binnen zo'n organisatie. Hè? De hoofdpersoon eigenlijk, de pijlers. Dat je daar wel iets dieper gaat dan alleen een scan overal, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar de business fit scan gaat dus over de organisatie. En bij de invulling ga je daar dieper op in. Pascal bijvoorbeeld zou daar dieper op ingaan.
2: Ja, maar dat is voor ons vaak ook dat we met die mensen aan de slag gaan. En blijven reflecteren en leren. Want eenmaal zeg maar talent aangeboord of de ruimte gegeven. Dan nog is het nodig om wel ook een juist stuk begeleiding daaraan te geven. Als mensen al 15 jaar geconditioneerd zijn om alleen maar een bepaalde handeling of in een bepaald stramien het werk te blijven doen en daar ineens buiten mogen of kunnen treden en die ruimte krijgen, dan is er ook echt wel een goed stuk begeleiding op nodig om dat zorgvuldig op te bouwen. Maar het is wel heel gaaf als dat lukt en als je mensen in één keer ziet floreren die echt vast hebben gezeten.
0: Als we even uitzoomen naar gewoon grotere teams, grotere afdelingen. Dan op een bepaald moment dan is daar een nieuwe strategie neergezet of een nieuwe verandering in gang gebracht. Hoe blijf je dat monitoren en hoe ga je dat langzaam loslaten? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er natuurlijk een einde aan jullie project bij een bedrijf. Of komen jullie één keer per jaar terug? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Jij zou graag een repeating business willen hebben, toch?
4: Dat is precies, als je kijkt naar, er zit natuurlijk een heel traject aan. De verandering gaat op dit moment nog heel veel in projecten en programma's. Maar als je kijkt even naar de toekomst van ons vakgebied, denk ik dat het, omdat veranderingen en wijzigingen in organisatiecontext zich zo snel opvolgen, wordt het veel meer dan anders dan een project of een programma. En zul je het eigenlijk continu moeten zijn. Want een van de kenmerkveranderingen die is ook continu. En daar zul je dus ook op organisatie ook veel meer op moeten ontwikkelen. En het moet eigenlijk een kerncompetentie worden van je organisatie als je met de tijd mee wil gaan voor de toekomst.
0: Ja, je zegt iets moois met de tijd mee. De maatschappij verandert ook. De manier waarop we naar werk kijken verandert ook. Jullie zijn gaan werken met het werkwaardemodel. Heeft dat hiermee te maken?

0: met mensen samen te werken. Hoe zijn de relaties met elkaar? En je hebt daar bovenop de zogenaamde motiverende voorwaarden. En dat is, er is een perspectief. We gaan met elkaar resultaten halen. Ik doe betekenisvol werk. En zo hebben we eigenlijk à la de Business Fit Scan ook een model ontwikkeld. Die kijkt naar de kernwaarden van waarom ben ik hier? Wat motiveert mij intrinsiek om bij een werkgever te zijn? En als je dat weet en als een werkgever dat goed doet, dan gaat die ruimte waar Pascal het net over had veel beter ingevuld worden.
1: Is dat voortgeborduurd op de why, als het ware?
0: Ja, heel erg. Heel erg. Maar de why vanuit de werknemersperspectief. En het gekke is, werkgeversaantrekkelijkheid is een werkgeversperspectief. Maar die twee dingen komen daar goed bij elkaar.
1: Het is onwijs interessante materie. Alleen helaas zit bijna de tijd erop. Dus dan rest ons nog één ding. Wat we altijd natuurlijk in Let's Talk Business bespreken, Gerard. Over 5 jaar, hoe ziet het plan er dan uit?
2: Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de bedrijven aan zich als organisatie. Ik denk dat we nog wel een stukje gaan groeien. We kunnen de opdrachten bijna niet aan. Dus wij gaan nog wel een stukje groeien. Maar wat we vooral gaan doen is kijken naar hoe wij nog beter aan gaan sluiten bij de klantbehoeften. De klanten die willen in dit soort trajecten veel meer continue begeleiding. Ze willen veel meer op resultaat kunnen sturen. Dus het is niet meer dat we alleen maar komen helpen en we zeggen, nou, dit zijn onze uren. Die moet je betalen. En wat het resultaat was, is aan ons minder. Maar we willen echt toe naar die soort trusted advisor van de directie of van het management, waarin we die organisatie op de cruciale momenten gewoon, en maar ook continu helpen te reflecteren op die mogelijke gaten tussen die ambitie, strategie en de menskant van de organisatie.
1: Wil gewoon een kompas zijn eigenlijk.
2: Ja, zo kun je het wel zien. Ja, maar dat betekent dus ook dat we gewoon continu aan boord zijn en op kunnen spinnen op het moment dat er meer behoefte is. En daar gaan we ons ook nog meer op richten om dat ook waar te kunnen maken. En ook de promise ook te kunnen vertalen naar gewoon een goede bijdrage.
1: Ik wil jullie alle drie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met Planders.
3: Dank je wel.
1: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren of een andere aflevering? Uiteraard kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Olivier de Neve.
7: Ja, goeiedag. Azijn. Je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neve en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
7: Ja, goedemorgen, dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
8: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes. Natuurazijn en limonadesiroop. Begon al heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
7: Ja.
8: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort... een grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden. Die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
7: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
8: Ja.
7: Zo zou je het kunnen zeggen.
8: Ja.
7: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
8: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
7: Ah.
8: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, mm-hmm. vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
7: Ja.
8: Dus wat dat dan is, dat
7: maakt er eigenlijk niet zoveel uit.
8: Dat maakt eigenlijk niet zoveel
7: nee,
8: uit.
7: Ja. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het spul in het flesje stoppen.
8: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
7: Ja.
8: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
7: Mm.
8: En we zijn natuurlijk gevestigd Noord-Holland, zeg maar. Daar zit ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
7: Ja.
8: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
7: Het epicentrum van de supermarkt.
8: Ja,
7: daar zitten jullie dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment.
8: In feite.
7: Ja.
8: In feite, ja.
7: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde de burgergroep nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat omslagpunt nou is gekomen?
8: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
7: Ja, zeker.
8: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben we eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van de oorsprong. Maar nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelf bouwen met een greenfield.
7: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
8: Ja, ja,
7: ja. En oké, je zegt van nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè? Hoe ver zijn jullie op dat vlak? Internationaal gezien dan?
8: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
7: Ja, op azijngebied dan?
8: Op azijn, precies. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij. Maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op natuurazijn produceren.
7: Ja. Ja.
8: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
7: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. Maar er is nog wat te winnen.
8: Ja. Maar de grootste is ook wel echt groot.
7: Oké, dat is nog wel een afstandje.
8: Ja.
7: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede. Nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe. Er kan nog even een paar stappen.
8: Ja, er is gewoon nog werk aan de winkel.
7: Ja.
8: Dat is goed.
7: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen heb ik ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. Daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burg Group. Hè? Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
9: Dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn.
7: Mm-hmm.
9: Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
7: Ja.
9: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreizen in te gaan.
7: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
9: Ja, zeker. Ja.
7: Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap. Ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burg Group, Andrea?
9: Ik werk hier nu 5 jaar.
7: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
9: Klopt.
7: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere, internationale?
9: Grotere eigenlijk.
7: Ja?
9: Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
7: Ah ja.
9: juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn gewerkt.
7: Ja, van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burgergroep dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
9: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
7: Ja.
9: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
7: Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
8: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie. Mm-hmm. Dus die zijn betrokken.
7: Oké. Ja, en dus blijft het in de familie? Het
8: blijft zeker in de familie.
7: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
8: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
7: Mm-hmm.
8: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
7: Ja.
8: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
7: Ja, niet top-down natuurlijk.
8: Ja. En natuurlijk precies ergens top-line wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
7: Ja.
8: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
7: Ja.
8: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
7: Ja. Jij bent zelf dus van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
8: Ik ben koude kant.
7: Ja, nou, dat vind ik wel zo naar om te zeggen. Maar ik dacht, ik doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burggroep zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van komt de volgende generatie weer aan?
8: Het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
7: Mm-hmm.
8: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
7: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
9: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
7: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. Bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
9: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken.
7: Mm-hmm.
9: Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi. En natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
7: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk. Maar of dat kan.
8: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf.
7: Mm-hmm.
8: Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
7: Je kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
8: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. We hebben gewoon een lange adem.
7: Ja, Ja, dat helpt.
8: Ja.
7: Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf, maar we doen het ook weer voor de generaties / generaties na ons.
8: Ja.
7: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht, in al die afgelopen jaren, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard.
8: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
7: Nee, nou, daarom vraag ik ernaar, ja.
8: Ja, we hebben in Eergard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6, 7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid.
7: Mm.
8: Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, ja. Zo moet het dus niet.
7: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar, dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
8: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het 1 jaar dus verlieslatend geweest.
7: Mm-hmm.
8: Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
7: Ja.
8: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
7: Ja.
8: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
7: Dat was een goede les.
8: Ja, precies. Maar, goede les.
7: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
9: ja.
7: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
10: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
7: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
9: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
7: Ja, ja.
9: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van, ik weet dat het weinig impact heeft.
7: Mm-hmm.
9: Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
7: Ja.
9: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
7: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, ik draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
9: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren, meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen, wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Waar de mensen dan hun tijd. Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
7: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent. En of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap.
1: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.
2: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
3: Nou, wat wij eigenlijk zien. We maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. Zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
2: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
3: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je ons product kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
2: Oh, ja, is dat zo? Ja. Als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
3: Zeker.
2: Kijk, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. dan wil ik even checken. En als het gaat over dit leg je uit, het gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
3: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Mm. Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
2: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
3: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
2: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
3: Ja.
2: Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien.
4: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
2: Ja.
4: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
2: En wat geeft het aan wat jou betreft?
4: Ja, dus dat wij een bepaalde niveau van duurzaamheid hebben. Een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
2: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
4: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
2: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
4: Ja.
2: Zo werkt het.
4: En is natuurlijk gewoon gericht op planet people en profit in feite ook.
2: Ja, en dan profit natuurlijk.
4: In de breedste zin.
2: Ja, precies.
4: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
2: Ja, ik spreek ook wel eens critici die zeggen dat B Corp dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
4: Nou, zo hebben wij het niet ervaren. Eerlijk gezegd. We zijn er denk ik echt wel 2 jaar mee bezig geweest.
2: Dus zo. Ja, gelukkig. Ja, dat is wel een flinke hoepel waar je
4: heen moest. Ja, best wel. Zeker, ja. Ja, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
2: Ja.
4: Is dat best een grote hoepel geweest.
2: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje omdat het in de etalage zo mooi staat. Maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
3: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
2: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
3: Ja, exact.
2: Ja. Ja. Als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
4: Ja.
2: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
4: Nou, ik denk dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent omdat het in de statuten staat. Dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
2: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen. Want het staat in onze statuten.
4: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
2: Nee.
4: Dat
2: het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is heel vervelend allemaal.
4: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch zeg maar onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
2: Dat het is een leidraad.
4: Ja.
2: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
3: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En nou, wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
2: Mm-hmm.
3: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
2: Ja, ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
3: Ja,
2: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
3: Zeker. Ja. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
2: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
4: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
2: Ja, dat moeten we niet hebben.
4: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
2: Ja.
4: Dus zo zie ik dat niet.
2: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
3: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
2: Graag.
3: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze azijn, onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
2: Ah.
3: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
2: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
3: Ja. Ja.
2: Gebruikte azijn.
3: Het is gewoon ons afvalwater met azijn halen zij op.
2: Wat goed.
3: Dat zij het graag willen gebruiken.
2: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
5: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
2: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
4: Ja. God, die dingen. Ja. Veel vergaderen?
2: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
4: Ja.
2: Ja, toch wel.
4: Best minder.
2: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd? Ja. Ja? Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
4: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar praten door.
2: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
4: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
2: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja. Oké, helder. Voor jou, Andrea?
3: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures, alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
2: Beetje vermoeiend soms.
3: Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
2: Ja. Nou, ik kan je geruststellen in dit programma. Geen procedures, geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over onder andere die verpakking en recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek. En die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn.
1: Mm.
2: En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, maïs. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces, hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden, dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, hè, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook net als bij Coca-Cola een bepaald geheim recept achter?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is dan weer niet.
1: Dat is jammer.
3: Daar kan ik wel wat over.
1: Oh, oké, vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat is eigenlijk, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgaande te komen.
1: Hm.
3: Dus en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde, noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja. Ja.
3: En dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken.
1: Mm-hmm.
2: En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, met je, ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch? Op dat vlak.
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze sales managers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja, ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, hè, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkopen gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je daar gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn. Wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten, door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook een belangrijk deel. Hè?
2: Ja.
1: En hier gewaard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, exact. Ja. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep jullie echt op vooruit, op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan het op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
2: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
2: Ja, zeker.
1: Nou, moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind. Hè?
2: Zeker, ja.
1: Ja. Zullen we nog een businessvraag doen?
2: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
2: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie.
1: Mm-hmm.
2: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ook gewoon aan de lijn staan. Of de vorkheftruck chauffeurs.
1: Je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
2: mij. Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van hey, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
2: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
2: En,
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken, oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat ons werk moeilijker maken.
2: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan wel soms wel zo overkomen, toch?
2: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent, dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
3: Nou, wat toch een beetje, ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie en wat natuurlijk een heel groot topic is,
1: ja,
3: in heel Nederland ongeveer, dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
3: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten bijvoorbeeld of andere bedrijven.
3: In feite zou dat wel kunnen. Ik weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Ja, dat is een voorbeeld.
3: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
3: Ja, ja, dat klopt. Überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
3: Ja.
1: Ja. Zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Last Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business.

0: laatste inzichten.
1: New Business Radio, voor business shapers.
2: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
3: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
2: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
3: Ja.
2: Meer. Ja, ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
3: Zeg nooit nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
2: En waarom niet?
3: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En ja, daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, ja, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
3: Hè?
2: Dat,
3: ja, ja, precies.
2: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
3: Dat klopt, dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0%.

0: produceert. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Dus dat is ook veel duurzamer.
1: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
0: Ja, ja, exact.
1: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als een smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout.
0: Ja.
1: In je eten gooien bijvoorbeeld.
0: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting. Mm. Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
1: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten. Hmm. En dus meer azijn te gebruiken.
1: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Dus een B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
0: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
1: Dat is wel heel moeilijk, toch?
0: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
1: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
0: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
1: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
0: Ja, ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
1: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen. Hè? Op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf, hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
0: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ik heb er wel vertrouwen in.
1: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
2: Ik heb er ook vertrouwen in.
1: Ja.
2: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
1: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren. Waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
2: Nou, ik denk als je kijkt eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
1: AirPet?
2: Dus een gerecycled pet.
1: Ah zo, ja.
2: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan. Van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. Nou, en uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
1: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
2: Supermarkten.
1: Supermarkten. Ja.
2: Ja.
1: Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
2: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En bijvoorbeeld dingen met HVO-diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Maar goed, wat kan je dan anders doen?
1: Ja, ja.
2: Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
1: Waar staat Burg Group over 5 jaar, over 10 jaar?
2: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 302.
1: Dus je bedoelt even terug naar het begin van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om azijnproductie gaat.
2: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
1: En noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd?

0: je denkt, nou, dat zou toch wel een mooi idee zijn.
1: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water. Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken, van, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
0: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio. Dit is New Business Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
10: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
11: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
14: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Met vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en The Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
13: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
14: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
15: Dankjewel.
14: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest? Van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
15: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van ja, het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
7: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
15: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen, ja, zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
7: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis. Hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
16: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen ja, echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart en vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
7: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
16: Ja, een ander bedrijf.
7: Een carrièrepad, ander bedrijf.
16: Ja.
7: Hoe werd daarop gereageerd?
16: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met ook met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
7: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
15: 15 jaar geleden.
16: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
7: Ja, toch?
16: Maar in ieder geval, het was echt een wel overwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
7: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven, IT gezien?
15: Ja, zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
7: Dat kwam toen langzaam in.
15: Precies. Hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
7: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan daar nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
16: Dat is exact wat het was. Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
7: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
15: Ja, ik snap wat je bedoelt.
7: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
16: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
7: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
15: Nou, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Hoe noemen we dat ook weer? Zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
7: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
15: Zeker.
7: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
15: Ja,
7: en dan heb je op een bepaald moment heb je een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
15: Ja. Ja.
7: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
16: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was in de financiële dienstverlening.
7: Mag je de naam noemen?
16: Ja, ik denk het wel.
15: Bedoel je iets van een leasemaatschappij?
16: Ja, een grote internationale leasemaatschappij. Ja. Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8, 9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft omgeving aan de slag laten gaan.
7: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
16: Exact.
7: Maar je had natuurlijk een tool, een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
16: Ja.
7: Is dat het pad een beetje zo de eerste jaren?
16: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor wordt een project succesvol, zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten wat nieuw is.
7: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
15: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n cluster klaar.
7: Kwam daar agility, hè? Wat was in die periode agile scrum werken, was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
15: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfden, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
7: Ja, dat was de eerste klant, daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd waren we vanaf het begin bijgekomen.
16: Zeker, ja.
7: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
16: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
7: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
15: Nou,
7: is dat het aanvullen?
15: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ja, ook wel goed te noemen naar andere ondernemers. Daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ja, ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
7: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest uit? Dat je zegt van privé, werk, aan het bescheiden?
16: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen.
7: Hoeveel zijn jullie?
16: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn, tussen heel ruim tussen 5 en 7, als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
7: elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
16: Ja.
7: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
16: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groei je naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan.
7: Ja. Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
16: Dat moet wel lukken, ja.
15: Ja, zeker.
7: Ja, we gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis. Maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
15: Ja, laten we er 70 van maken.
7: Nou, dat is een mooi streven.
17: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie, die fase?
2: Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat het werkte, dat het aanstond. Hè, en dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor, wat was het, 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: En die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan, maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest, we moeten echt ons meer richten op die medewerkers, maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek, en dat is belangrijk, begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was,
2: ja.
0: Nou, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd. Of weinig aandacht voor was in organisaties. Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan, of Microsoft, of wat dan ook. Alleen die technologiefocus, omdat dat, ja, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het, de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situatie is een hele situatie op dat moment, dus echt, als je kijkt naar waar je toen zat, ja, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had. Die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kregen. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet. Maar in ieder geval niet de generatie die er meer opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, is iedereen doet wel wat met een telefoon. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, of wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument, die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. Dus die app die wij gebruiken, of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen, wat dan ook wat je wil doen, daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant, dan krijg je term als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera bij 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: Okay, we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan met hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn. En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Moet niet doorslaan en het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naslaat, dan praat je over zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel, dat die begrijpen wat er nodig is, dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie, mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen, dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus 20% eigenlijk
2: heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties. Die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken. Weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken en hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat, waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Geen voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral. Die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, dat is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Nee, je zit daar ook niet geluk met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan door automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen, om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdagingen hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja, maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep. Of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacature overschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie voor het oprapen. Ja, dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen met al beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n veranderen.
2: Ja. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat, volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT. En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker. Ja.
2: Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi, dankjewel. Ja, ja. Mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Gaan een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programma manager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want want anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van, hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevende aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adopters? Hè? Dat kan je wel stellen van, ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Want dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van ja, zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
0: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat, als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
0: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisaties.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
0: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
3: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. Wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer het nieuw opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
0: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
3: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
0: De change muscle, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet iets waar je kan zeggen dat bestaat niet.
3: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar zij hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
0: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
3: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
0: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
3: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen: dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. En zonder dat ze daar een punt van maken, maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of de hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is. En die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen. Omdat ze echt geholpen worden. Dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben. Of geen aannames in moet doen. Ja.
0: We gaan straks verder praten over de toekomst. En natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
0: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
0: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
0: Jean-Pierre?
3: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
0: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is. Maar er wordt meer nagedacht over. Ja, hoe verhoud je tot je medewerker? Van de instroom tot de uitstroom. Het hele carrière die je ergens hebt. Daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
0: Ja, en daarvan zeg jij. Als mijn medewerkers iets weten te realiseren. Dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk als een CFO op hetzelfde level denkt. Als wij eigenlijk onze missie hebben. Krijg ik daar kippenvel van.
3: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan. Dus dat is mooi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Freddy Crawford, Jeff Stempel, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag mixt het centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraj is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noem je het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je met om de organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Dat is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En dan heb je die early adopters. Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms de kosten van...
3: Ja, ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen, dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt, is dat, zeker als het gaat over grotere organisaties, is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen, er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20%, hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen dan meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde, zeg maar, veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie. Ja,
0: het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Ja,
0: nu is het kloot. Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja, ik geloof heel erg, ik had het net over.

0: stellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Waar staan jullie over 10 jaar?
1: Dan is onze aanpak een standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
1: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog.
0: Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega's?
1: Ja, ja.
0: Waarom?
1: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima, dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing, die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Dus wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt, waar staan we over 10 jaar? Dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes
1: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, ja. Dat is een mooie missie, dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
1: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover. Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
3: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
4: Dit is Jong en Ondernemend.
5: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out. Het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands. De expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit Meer Burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aan zit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
4: Dit is Jong en Ondernemend.
5: Ha Anita, van harte welkom.
3: Ja, dankjewel.
5: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
3: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting, alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
5: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat het overdreven is. Okay. Dat het een beetje opgeblazen wordt door de media. Want als je naar de cijfers kijkt, stijgt het maar een heel klein beetje sinds 2014. Alleen, er is meer kennis over. Er wordt meer over gesproken. De media heeft de aandacht. De wetenschappers hebben de aandacht op. Dat is allemaal veranderd. Allemaal nieuw. En de jongeren, en dat is natuurlijk ook wel frappant, waar iedereen van schrikt, dat je zo jong dat al kunt hebben. Want het was meer belegd misschien voor wat oudere mensen. En ja, dat is wel verschoven.
5: Anita, wat is nou het allergrootste misverstand over burn-out?
3: Dat het tussen de oren zit.
6: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
5: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
3: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress. Al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel Pfeiffer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ik ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
5: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
3: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
5: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden. Ja. Dat was nu al 25 jaar geleden, hè?
3: Ja.
5: Hoe is het verder gegaan?
3: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden, heel moe waren. En ja, die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt, maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen. Basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie, hè, de accu vullen. Bewust gaat over ja, hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwame in stressmanagement. En hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven? En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven?
7: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
3: Ja, heel goed. Dat is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
7: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
3: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
7: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
3: Ja. Preventie, burn-out herstel. Ja, preventie.
7: Sorry,
3: ook
7: herstel.
3: Zeker. Het is
7: nee, maar echt burn-out herstel puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
3: vanuit
7: opgetekend.
3: Vanuit de praktijk, ja.
7: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
3: Ja.
7: Ja, wat bedoel
3: vanuit
7: je daarmee?
3: De wetenschap, okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die 3 stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Ja, dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ja, ik vertaal zeg maar wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk is zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
7: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
3: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
7: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
3: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek. Maar ik denk wel dat bij mij een belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan nog zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken, dat is allemaal belangrijk om, om daar mensen ook in bij te staan.
7: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
3: En dan bedoel je wat voor soort
7: Ik bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
3: Cliënten. Ja, ze zijn een beetje vanaf dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en meisje. Jong en ondernemers. Ja. Ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
6: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
7: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. He, dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
3: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. Hè, dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een oor in het andere uit. Hè, of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wilde. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. Hè? Je zorgt dat je naar je werk toesleept of je studieboeken opent of whatever. Maar ja, dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar. Maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
7: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out. Mm-hmm. Zijn die zo te benoemen?
3: Ja, dat kan je wel benoemen, ja.
7: En hoe
3: ja.
7: Zou je dat
3: dus daarvoor, voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. He, dus dat je gewoon heel moe bent en ja, allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel moe bent en ja, je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
7: Wat zijn die?
3: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd. Of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren. Of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn... Ja, signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
7: Dus dat is het allereerste stadium?
3: Dat is het allereerste, ja.
7: Daarna heb je?
3: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
7: Ja, en dan de overspannen.
3: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je dan allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. Hè? Dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
7: En die vraag die jouw cliënten dan stellen, hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
3: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven. Dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
7: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. Is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
3: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg. Hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor. Om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam. Dat niet goed weggewerkt wordt. Omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek. Maar de oorzaken, die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder, dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam, ja. Voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen, als je echt de pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken ja, psychisch of werkgerelateerd of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar
7: een live event kan zijn een scheiding, Het overlijden van
3: een familielid. Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Of, hè, dus dingen die...
7: Ja, die ontzettend veel stress geven.
3: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
7: Kun je ook stellen dat dat soms ook een optelsom kan zijn?
3: Zeker, ja.
7: Want een mens kan ook best veel hebben.
3: Ja, het is zeker een stapeling. Ja, ja, combinatie van alles. Ja. Het is nooit maar één ding.
7: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen... wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
3: Ja, nou, als je ook een beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid moet zijn, waar veel presentatie gevraagd wordt. Dat is cultuur, hè, of beroepen. Een cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust. Omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out, over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd. Ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat zo is. Maar ja, er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien. Om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren. Of door heel hard te werken. Of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
4: Dit is Jong en Ondernemend.
7: Met welke tips van jou, en ik weet, dit zal heel kort door de bocht zijn. Maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
3: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
7: En dat is nou best verdomd lastig.
3: En dat is verdomd lastig. Dus de tips hoe, dat hebben ze heel veel aan. Dat geeft hou vast. En ik denk waar mensen altijd ontzettend door gerustgesteld raken, is de opmerking dat het wel weer goed komt.
7: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat mensen dat wel horen, maar niet voelen.
3: Nee, maar niet voelen. Maar wel zoiets hebben van, oké, zeg het dan maar. En dan kan je zeggen, dit doen we dus even niet. En dit wel.
7: Ja, dus je geeft ze ook vertrouwen.
3: En heel vertrouwen, ja. Ja. Want daarmee is de paniek even wat rustiger.
7: Ja, ik vind het, dat heb ik jou ook al gezegd, ontzettend leuk en fijn dat jij... te gast ben in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
3: Ja, ja, graag.
7: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boek aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen, steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg. Mm. Eigenlijk stond ik altijd aan. Mm. Avonden, weekenden, vakanties, altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg. Mm. En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks en nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche, dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht, ik kon niet meer tegen geluid, tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stop tussen mij en de realiteit zat. Ik weet of je dat wel eens...
3: Zo verdoofd eigenlijk.
7: Verdoofd gevoel en net of je er... wel was, maar ook niet was. En wat ik achteraf begreep, dat wist ik toen niet, maar ik kon niet meer stilzitten. Ik werd helemaal gek. Dus dat betekent dat adrenaline en cortisol was helemaal op hol geslagen. En ik als ondernemer dacht, dat fix ik wel even. Even een rondje op vakantie. Even wat hulpverleners langs. Even wat mindfulness doen.
3: Ja, even een quick fix. Willen doen, quick fixen. Ja. Ja,
7: herken je dat?
3: Ja, zeker. Dat is zo herkenbaar voor iedereen die binnenkomt.
7: En maar juist ook als zeg maar fanatiek iemand of als ondernemer, dan ben je altijd gewend om dingen.
3: Ja, en je gaat op dezelfde manier hoe je burn-out wordt, ga je ook de burn-out begeleiding aan. Ah. Dus dat doe je op dezelfde manier. In het begin in ieder geval. Dan denk je, nou, dan doe ik dat even of oplossen of aanpakken. Ja.
7: Ja, en toen ben ik weer, om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ. Met randpsychotische verschijnselen. En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij. En complete uitputting.
3: Oh ja.
7: En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten. En het verhaal is nog veel langer. Maar ik had godzijdank heb ik een geweldige vrouw. En een geweldige dochter. En mijn ouders. En een paar goede vrienden. En een super compagnon. En mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
3: Ja, fijn.
7: Dat is,
3: heb je ook nodig dan, ja.
7: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
3: Ja, dat helpt enorm.
7: Ja?
3: Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. Moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
7: Ja, hè?
3: Ja, dat is bijna niet te doen.
7: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest.
3: Ja.
7: Je zit gewoon met de patiënt thuis.
3: Ja,
7: het is ook een hele egoïstische.
3: Ja, nou ja, maar dat gewoon, je kan ook niks. En je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
7: Ja.
3: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet. Want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen, bijkomen, bijdenken.
7: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd... Je vond jezelf een ontzettende loser. Omdat je dan thuis zat. Je schaamt je kapot.
3: Ja.
7: Naar alles en iedereen om je heen.
3: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
7: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. Misschien voor iemand die daar wat aan heeft. En dan hoop ik dat jij misschien zegt van, nou, dat is een goed of een slecht advies in het algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
3: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
7: Wordt dat toch te weinig gedaan?
3: Ja, sowieso door eigenlijk zeg maar bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt, dan klachten, dan... Ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
7: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
3: Ja.
7: Of iedereen is wel eens wazig.
3: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
7: Nou?
3: Wetenschappelijk onderzoek.
7: Geen
3: idee.
7: Nee.
3: Na een uur al.
7: Oh, ah.
3: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
7: Nee.
3: He, je beste zelf, je creatiefste zelf.
7: Ja.
3: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je... Een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent.
7: Ja, nou ja, interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk pas de acceptatie. Dus don't fight it, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
3: Ja.
7: Maar je komt er wel uit.
3: Ja.
7: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
3: Ja.
7: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
3: Die bestaan die dan? Want, het broodfonds misschien.
7: Nee, die bestaan zeker. En die zijn niet goedkoop, maar Soms is het pennywise en poundfoolish in het leven.
3: Ja, ja.
7: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel het belangrijkste.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi.
7: Horen depressie en angst eigenlijk per definitie bij een burn-out?
3: Nou, niet als diagnose. Want het is een andere diagnose. Maar dat je daar schampen van hebt, angstig worden, dat doen we allemaal, denk ik. En wat somberder worden ook als we burn-out zouden zijn. Dus dat hoort er wel in die zin wel bij als gevoel. Maar als het de overhand neemt, dan begeleid ik ze niet. Omdat ik merk dat daar andere methodes dan net beter in werken. Maar als het er gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out, met het verdwijnen van de burn-out.
7: Oké. En nou heb ik ook heel veel therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen. Waaronder uiteindelijk ook een psychiater.
3: Mm-hmm.
7: En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
3: Nee, dat klopt.
7: Want het stond niet in dat handboek.
3: DSM.
7: Of de DSM-boek.
3: Ja, klopt. Ja.
7: Maar jij hebt het over een diagnose. Dus
3: Ja, kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen, die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie en het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars, daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar, die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
7: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
3: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
7: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
3: Ja, life events inderdaad.
7: Of life events.
3: Ja. Werkgerelateerd, ja, dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
6: Dit is Jong en Ondernemend.
7: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
3: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
7: De rol van sporten en van slapen.
3: Mm-hmm.
7: Hoe belangrijk is dat?
3: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
7: Helemaal niet?
3: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
7: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn eruit.
3: Nou echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Okay. Ja, nee, de overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
7: Ja, dus... Oké, wandelen in plaats van rennen.
3: Ja.
7: En wat wilde je zeggen over slapen?
3: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over. Nou, overdag niet slapen, want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-outs zou ik daar echt een uitzondering voor willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat. Want normaal gaat het aan als je slaapt. Dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè? Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten. Dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen. Dan ga je 20 minuten rusten.
7: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
3: Ja, op bed, horizontaal. Of even wat muziek luisteren. Of misschien wel wandelen. Of een ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
7: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van ja. Pak je 6-7 uur slapen en ga absoluut niet op bed liggen overdag.
3: Nee, en het is, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. En dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen.
7: Ja.
3: Waardoor je slaap terug wint.
7: Ja.
3: Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt. Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
7: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft. Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen. Moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis.
3: Oeh.
7: En daar werd ik heel relaxed van.
3: Ja.
7: Mm. Hoe positief is dat?
3: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
7: ik ontspande er behoorlijk goed van hoor.
3: Ja, kort, tijdelijk. En dan het vernachelt je slaap.
7: Vernachelt je slaap.
3: Ja.
7: En oké. Dus,
3: en doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook. Hè? Ja.
7: Veel mensen hebben moeite om inderdaad die grenzen aan te geven.
3: Hè? Mm-hmm,
7: of
3: ja.
7: Je nou in loondienst werkt of voor een baas of ZZP'er ben of in een familie, whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
3: Ja.
7: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
3: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
7: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
3: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. De tijd nemen om echt te gaan zitten, voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je, hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
7: Ja.
3: Hè, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
8: Dit is Jong en Ondernemend.
7: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
3: Klopt.
7: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z. Of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren. Hè, tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
3: Ja. We hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij, waardoor er minder en meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures niet meer, moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
7: Ja.
3: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Nou ja, er is veel opvoeding misschien ook wel van je kan alles bereiken. Dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
7: Ja.
3: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
7: Ja, en ik heb een boek ook gelezen, naast dat van jou natuurlijk. En dat heet Van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
3: Ja.
7: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we het weer gedaan voor die week.
3: Ja.
7: En nu staan in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
3: Ja.
7: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
3: Ja.
7: Code & B, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over, er is geen tussentijd meer.
3: Nee.
7: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte hij een praatje met iemand.
3: Mm-hmm.
7: Of je had even niks te doen.
3: Ja.
7: Je had even niks te doen.
3: Vervelen.
7: Was ook dodelijk saai.
3: Ik vond
7: maar
3: ook,
7: nu, meteen die telefoon erbij.
3: Ja.
7: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
3: Ja.
7: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
3: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar die blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter het beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
7: Ja.
3: Dus en ja... Dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja, en nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
7: Ja, dus dat is ook wel een dat is waar.
3: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
7: Burn-out is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches... die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè? Bijna soms als een soort goeroe. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn? Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners? Waar moet ik dan op letten?
3: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor... de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik dat toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben. Ja.
6: Dit is Jong en Ondernemend.
7: Hoe zie jij... trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
3: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
7: Wat bedoel je daar specifiek mee?
3: Nou, er is het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben of laten we dat project even minderen of minder tijd aan besteden. Dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
7: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Studies.
3: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. Hè? Er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
7: Mensen het piepsysteem.
3: Mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
7: In deze prestatiemaatschappij.
3: Dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, we zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk. Hè? Dus dat is ook fijn.
7: Maar wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
3: Ik zit nog goed. Ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt wel op ons hoofd krabben. Van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
7: Ja.
3: Reflectie, vertraging.
7: Denk je dat er een omslag komt?
3: Ja, ik denk
7: het
3: wel.
7: Want je ziet nu een ontzettende tendens. Vooral in steden ook van yoga. Mm-hmm. Mindfulness, reiki, hot yoga. Ja. Ja, ik weet 90% niet eens wat er is. Nee. Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
3: Ja.
7: Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus dat zit er zeker ook in.
7: Ja, want het woord yoga snuiver.
3: Ja, yoga snuiver.
7: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
3: Ja.
7: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
3: Ja, grappig. Ja, dus dat. Dus dat is aan de ene kant. Ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode voice dialogue. Het is niet mijn methode. Het is van Helen Sidra Stone.
7: Sorry, wat?
3: Amerika.
7: Voice?
3: Voice dialogue.
7: Wat is dat?
3: ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent.
7: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen
3: in je hoofd.
7: Ja, maar dat bedoel je niet,
3: nee,
7: hè?
3: Je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb nou wel lang genoeg gesproken, ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op, een beetje doorgaan. Of ja, dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
7: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met een zak chips?
3: Nee.
7: Oké,
3: het is je zelfzorgkant.
7: Dus het stemmetje
3: vaak
7: wat je in jezelf hebt, die tegen jou praat.
3: Ja, dat zijn gewoon stemmetjes.
7: En die probeert jou makkelijk te houden? Of,
3: ja, die probeert je veilig te houden eigenlijk. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
7: Ja, destructief.
3: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
7: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
3: Ja.
7: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
3: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan,
7: ja,
3: begeleid, bedrijven.
7: Alles voorbij zien komen.
3: Alles voorbij zien komen, boeken erover geschreven. Ja, ik ben in een andere fase ook terechtgekomen, omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg, ja, maar je moet dit weten, want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor, maar ook omdat ik al dit heel lang doe, dat ik toch ook iets overkoepelend zoek van wat kan ik nog betekenen ook in op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out of cultuurveranderingen in organisaties of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out, gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in een ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo, zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat beter gaat? Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
7: Interessant. Zijn weer hele andere vanuit dezelfde gedachte.
3: Dezelfde gedachte.
7: Kun je nog veel bredere groepen
3: helpen. Bredere doelgroepen, ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities zoals shamanisme, bijvoorbeeld, wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
7: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
3: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
7: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress, hoe kan jij ze dan verder helpen?
3: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die drie stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
7: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
3: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
7: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen. En ik ga even offline nu.
3: Ja,
7: ik ook. Wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
3: Ja, graag gedaan. Het was helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
6: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast.

0: Radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.